0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. 3 uur, Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: aan de horizon. Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Even schuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

dit jouw favoriete Franse plaat kunnen zijn? Oh, wat heerlijk om daarmee wakker te worden. Venise uit het jaar 19... Nou, denk eens na. Het is lang geleden. Een halve eeuw, precies. 1976, Venise van Julien Clerc. En als dit nou je favoriete plaatje is... of een andere Frans nummer, of een Engelstalig... of een lekkere Nederlandse meezinger... stem hem dan. Als hij maar uit de jaren 70 komt in de week van de 70's... gaan we hem volgende week dan uitzenden. Dat wil zeggen in de top 100. Maar misschien komt hij morgen al voorbij, want dan gaan we van start. We tellen er 10 jaar mee op, komen uit in 86. Goedemorgen, dit is...

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Nou, we zijn ook maar net begonnen, dus wat dat er gaat, ben je er vroeg bij. En is het hartstikke gezellig dat je er bent in Utrecht is wakker. Gloria Gaynor, ja, het is inmiddels bijna 6:13 geworden. Moet je je bed al uit of kun je nog even blijven liggen? Nou, goed. We gaan het over diverse onderwerpen hebben vanmorgen. En onder andere is dat met Martin van Hees praten over, ja, hij is klassiek gitarist, over de gitaarfiesta. In Houten vindt dat plaats. En ja, wat is dat dan, de gitaarfiesta? Ik moet je zeggen, ja, veel gitaren bij elkaar, denk ik dan. Maar om welke instrumenten, ik bedoel welke soorten gitaar het gaat, dat weet ik nu nog niet. Maar we gaan er met Martin uitgebreid over praten. Moet je nog even geduld hebben, maar je kunt al wel vast meepraten, want we willen van Radio M Utrecht uit wel eens even van je weten welk instrument jij bespeelt. Of helemaal niet, natuurlijk. Ik heb ooit blokfluitles gehad, kan ik je vertellen. Dat is niet goed afgelopen. Na het eerste jaar dacht ik bij mezelf, nou, iets met radio is toch veel leuker om te gaan doen. En ik heb nooit leren muziek maken, maar het schijnt best wel te doen te zijn. Dat wil zeggen, blokfluitles, daar moet je misschien mee beginnen. Of ben je met een gitaar begonnen? Of nou ja, zeg het eens. Laat het weten via de RTV Utrecht app. En zeker even handig om op Facebook te kijken, als je Facebook hebt natuurlijk. Radio M Utrecht, want daar is de vraagstelling, welk instrument speel je? En ook nog een andere vraag, hoe heb je dat dan leren spelen? Daar zag ik al wat leuke reacties op. En zal ik even kijken? Ja. Jeroen Vizee zegt, ik kan een stukje drummen. Heb ik niet geleerd, maar van nature, dus van mezelf. Wauw, dat vind ik best knap. Else zegt, goedemorgen, groetjes uit Woudenberg, temperatuur 12 graden. Oh ja, het weer gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben, want weekend zit eraan te komen. En je wil ook wel even weten of je vandaag een nat pak hebt als je de deur uitgaat. Of misschien valt het allemaal wel mee. Daarover praten we met Grieta Spannenburg. Else dus verder, Woudenberg, 12 graden, het regent op dit moment. Ik speel piano, mijn lust en mijn leven. Wauw, dat wil ik wel een keertje horen, Else. Zelfs op mijn, 80ste? Nee, Else, dat geloof ik niet. Nog een nieuwe aangeschaft. En ik heb nog steeds les en quatre mains spelen. Oh, ja, nou ja, je gebruikt een term waarvan ik denk van, oké, het zal wel. Doei, een muzikale uitzending, luidjes. Dankjewel, Else. En er staan ook veel meer opmerkingen. Nu al na te kijken op Facebook van Radio M Utrecht. En jouw reactie kan er natuurlijk ook bij. Dus heb je inderdaad een instrument leren spelen? Dat willen we van je weten. Vind ik leuk om erover door te praten. Hoe dan? En sowieso natuurlijk welk instrument? Is dat ook die blokfluit? Is dat die gitaar? Is dat de drum zoals Jeroen dat aangaf? Ik ben heel erg benieuwd. Laat maar horen.

Beach Boys op Radio M Utrecht. Ik hoop dat dat zonnige stemming een beetje bij je brengt. En ik hoop natuurlijk sowieso dat we die zon een beetje te zien krijgen vandaag. Daarover gaan we Gita dus horen verderop in Utrecht is wakker. Overigens, in dit uur hebben we het ook nog over sport. Hebben we het over voetbal en hebben we het... Nee, niet over FC Utrecht. We gaan het over amateurvoetbal hebben. Je hoort daar redacteur Reinoud Smit over. In dit uur dus van Utrecht is wakker. Verder hebben we het over nog heel veel andere onderwerpen. Onder andere gaan we het hebben over regentonnen. Hebben we toch weer over regen? Ja, zeker wel. Maar ik ga je daar straks over bijpraten. En je kunt dit komend weekend gratis een fiets-APK krijgen op de markt in Veenendaal en Woudenberg. En waar dat voor is, ja, dat die APK is natuurlijk ook controle. Maar waarom je dat er krijgt en wat Rijkswaterstaat daarmee te maken heeft, dat wordt je allemaal duidelijk als je lekker blijft luisteren naar Utrecht is wakker. Ik heb de krant even van de deurmat gehaald. Zometeen even kijken naar de voorpagina's van de landelijke ochtendkranten. Maar nu eerst Shalamar.

0: Paul Simon en Mother and Child Reunion. Het is 6:35. Hé, hey, Grita heeft al een weerberichtje gestuurd. Zullen we daar zometeen eens even de tanden in gaan zetten? Dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat op voorhand, voordat we uitgebreid met haar gaan praten. De volkanten van de kranten op deze vrijdag de 12e. Kan Europa nu echt de stroom aan asielzoekers indammen? Is de vraagstelling op de voorkant van Algemeen Dagblad Utrecht Nieuwsblad vanmorgen. Want hoe kijkt Europa over 10 jaar terug op vandaag, want 12 juni 2026 staat dan bekend als de dag waarop Europa eindelijk een oplossing vond voor het open zenuw die het asiel- en migratiebeleid zo lang was. De vraagstellingen, ze worden deels beantwoord, maar het is een flink artikel op de voorkant dus van het Algemeen Dagblad vanmorgen die daarmee opent. De gouden aftrap van het wereldkampioenschap. Voor voetbal natuurlijk hebben we het daarover, want we zijn begonnen. Het grootste WK-voetbal aller tijden is onderweg en de wereld zal het weten. 48 landen die strijden om de felbegeerde wereldbeker. En met een spetterend openingsverhaal, een ceremonie natuurlijk, was het gisteren in Mexico-stad, gisteravond Nederlandse tijd trouwens, werd het startsein gegeven. En Shakira was erbij, de Colombiaanse zangeres. En de Nigeriaan Burna Boy, die brachten met het speciale WK-lied Dai Dai 83.000 toeschouwers in vervoering, zo schrijft de Telegraaf. Ook in het Canadese Toronto en trouwens het Amerikaanse Los Angeles volgen nog de openingsceremonies. Nederlands elftal, wil je natuurlijk weten, weet je waarschijnlijk wel als je liefhebber bent, zondagavond om 10:00 wordt er gespeeld. De eerste wedstrijd die Nederland gaat spelen, wel tegen Japan. Dat wordt de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal. Ja, over het voetbal gesproken. Donald Trump zit de FIFA's behoorlijk in de weg, zo schrijft de krant. Trouw heeft het over FIFA's feestje dat flink in de weg wordt gezeten door de Amerikaanse president. Meer dan ooit krijgt de FIFA te maken met de grillen van een gastland van het WK-voetbal. Vooralsnog hangt er in elk geval een donkere schaduw over het toernooi. De visie van Trouw valt vandaag te lezen. Blijf in Amerika. SpaceX wordt het duurste bedrijf ooit. Toeschouwers bij de lancering van de Polaris Dawn Falcon 9 raket van SpaceX in september voor 2 jaar geleden. Vanaf de NASA-basis in Cape Canaveral in Florida. Dat is te zien. Prachtig om te zien altijd dat dat allemaal kan. De hoogte ingaat en ook weer allemaal veilig gebeurt. Het gaat hierom dat SpaceX dus het duurste bedrijf gaat worden. Want de beursgang van SpaceX vandaag wordt de grootste tot nu toe. Elon Musk, de oprichter, kan de eerste biljonair in de geschiedenis worden. En hoewel het bedrijf alleen maar verlies maakt, geloven toch beleggers heilig in Musks toekomstvisioenen. Anderen zijn wat sceptischer, of heel sceptisch. Het bedrijf is niet alleen overgewaardeerd, maar kampt ook met een catastrofale bestuursstructuur. Maar vandaag moet het dus gaan gebeuren, de beursgang. Daar haakt NRC ook nog even in op het verhaal van de Volkskrant. Los van elkaar natuurlijk ook. De beursgang van SpaceX wordt er begrepen deze vrijdag. Elon Musk wil met deze stap AI-rekenfabrieken verplaatsen naar de ruimte. En daar gaat het dus om. Daarom moet het allemaal de lucht in. Nou, wij zijn ook in de lucht. DRB Plus en FM 93.1. Het is vanochtend bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Ja, vanmiddag komt wel die zon er even bij, maar er blijft regen vallen in Midden-Nederland. En bij een matige westelijke wind liggen de maximumtemperaturen zo'n beetje op 17 of 18 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio M Utrecht.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. Wat willen wij? We willen weten van Robert-Jan Boy wat hij vandaag gaat doen. Nou, we kunnen even bellen. We kunnen digitale verbinding met hem leggen. We kunnen ook gewoon tegen hem zeggen vanuit de studio: goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want je zit gewoon hier bij me. Met een verse cappuccino gaan we het eens even hebben over het onderwerp vandaag, op deze laatste werkdag van de week. Waar ga jij vandaag de tanden in zetten? Waar ga je naartoe? Dus, waar ga je verslag van doen?
1: Ja, we gooien de trossen los en we gaan naar Woerden.
0: Mm-hmm.
1: Daar beginnen vandaag de havendagen.
0: Oh,
1: morgen zijn die nog aan de gang.
0: Ja, ja.
1: En dat betekent dat de haven van Woerden vol komt te liggen met historische boten, schepen.
0: Wat leuk.
1: Varend erfgoed, zoals het officieel heet.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik hoor de geluiden van 55 sleepboten op duwers. Dat zijn boten ongetwijfeld die andere boten duwen.
0: Duwboten.
1: Zalmschouwen komen eraan. Ander varend goed.
0: Ja.
1: Kortom, zeemanskoren gaan aan de gang. Het is het één maritiem gebeuren.
0: Wat leuk.
1: Een stoomsleepboot. Jan de Sterke heet die.
0: Mm-hmm.
1: Ja, er valt genoeg te zien de komende dagen. Te beleven, te ruiken ook, denk ik.
0: Ja, want Nederland heeft een rijke geschiedenis. Als het gaat om stoom natuurlijk ook, ten aanzien van de stoomboot.
1: Ja, stoom, zeilen, alles natuurlijk. Hè.
0: En dieselmotoren ook natuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar stoomboten, één stoomsleepboot, voor de rest is er niet echt veel stoom te zien volgens mij.
0: Ja goed, dus maar, ontzettend. De Nederlandse vaart is natuurlijk over de hele wereld gegaan in de loop der eeuwen.
1: Ja, dit gaat over 80 jaar, hè, 80 tot 100 jaar inderdaad, wat hier in de haven van Woerden ligt.
0: Leuk.
1: Dus dat is altijd leuk om te zien. Hè. Mensen hebben allerlei verhalen natuurlijk over die boten.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaan we eens even kijken of we daar wat van kunnen horen.
0: Ja.
1: En varend erfgoed ga ik even vragen van, hoe zit het tegenwoordig? Vaak dieselmotoren natuurlijk. Hoe is dat te rijmen nog met het milieu?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een onderwerp.
1: Regels,
0: ja.
1: Of kunnen ze overal liggen? Lichtplaatsen tekort, dat zijn ook zaken die wellicht spelen. En ja, was het leuker om een sleepboot te bezitten, of in ieder geval om daarmee om te gaan.
0: Ja, onderhoud heb je natuurlijk ook wel flink aan zo'n schip, kan ik me voorstellen.
1: Uiteraard, de hele rattenplan, ziet van alles aan vast natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan het allemaal bekijken.
0: Zou het allemaal particulier bezit zijn, denk je dan? Of zijn er bedrijven die zoiets hebben?
1: Ik denk een mengeling.
0: Ja.
1: Maar ik heb er geen research naar verricht.
0: Nee, maar je gaat het met eigen ogen bekijken, maar je gaat het horen.
1: Kijken, het zal niet een goedkoop dingetje zijn, zo'n sleepboot.
0: Dat lijkt me ook niet.
1: Er zit inderdaad onderhoud aan en ga zo maar door.
0: Ja.
1: Maar het is nu in Woerden. Dit soort dagen heb je ook in Vianen en ook in wijkbeduursteden.
0: Ja, ja.
1: Dus kennelijk is het een populaire tak van sport.
0: Ja. Of is het zich alles verplaatsen dan van de ene naar de andere gemeente?
1: Dat zou ook kunnen. Het is natuurlijk een hele scene van sleepboten, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat. Maar goed.
0: Je sleep je er wel doorheen, Nicky, toch?
1: We gaan maar eens even kijken om te beginnen.
0: Oké, het is wel een beetje waterig, maar dat maakt voor op het water niet uit.
1: Ja, dat zat ik ook te bedenken. Nou? Jeetje, Mina, het water komt weer lekker naar beneden.
0: Ik heb het idee dat het een hele natte dag gaat worden. Ik heb al een weerberichtje gehad, valt het misschien wel mee.
1: Ja,
0: bedoel
1: en toch is er nog te veel droogte.
0: Ja.
1: Er is nog een spoeiverbod, heb ik begrepen.
0: Dat
1: is weer wat anders. Maar we gaan er naartoe.
0: Zeker. Op naar Woerden.
1: Woerden.
0: Om meer te horen over deze 2 dagen zijn het, hè, dan denk ik.
1: Vandaag en morgen.
0: Oké. Okay.

0: Ja, dit is natuurlijk ook muziek uit de 70s, uit de jaren 70. En als je dit nou leuk vindt, mag je hem ook stemmen. En Boudewijn de Groot met een dit nummer of een ander leuk nummer van hem uit de jaren 70 voor de top 100 van de 70s die we volgende week vrijdag gaan uitzenden. En ja, morgen gaat het natuurlijk beginnen. De week van de 70s hier bij Radio M Utrecht. En we gaan nu weer eens even lekker voetballen. Heel gek, Reinoud Smit bij mij in de studio. Sportcollega Reinoud, het seizoen is voorbij volgens mij. Maar ja, hoe zit dat?
1: Bob, een hele goede morgen. Ja, als je dacht dat het afgelopen was met de livestreams, nee, dan heb je het fout.
0: Oh.
1: Geen FC Utrecht deze keer, maar nog eenmaal amateurvoetbal. IJsselmeervogels, dat eindigde dit seizoen belabberd op de 16e plek in de tweede divisie. Dat betekent play-offs om degradatie. Daarin is één plaats in de tweede divisie te verdienen. De eerste twee rondes van de na-competitie werden Sparta Nijkerk en ADO 20 redelijk eenvoudig verslagen. In de finale is Excelsior Maassluis tegenstander. Die ploeg is ook afkomstig uit de tweede divisie en eindigde als 17e. Eén plaats onder IJsselmeervogels. De eerste wedstrijd afgelopen woensdag, uit bij Excelsior Maassluis, eindigde in 2-1 voor Excelsior Maassluis. En dus is er flink wat werk aan de winkel voor IJsselmeervogels. Trainer Willem Leushuis zei na afloop dat hij, ondanks dat er spanning was bij de ploeg, erin blijft geloven en zeker met een volle westmaat moet dat zaterdag gaan lukken. Of het IJsselmeervogels daadwerkelijk lukt om in de tweede divisie te blijven, dat hoor je morgenmiddag in een extra livestream bij RTV Utrecht. Bert Kaus en Arnold Schenk die verzorgen het commentaar bij de wedstrijd.
2: Luister mee naar de spannende strijd om lijfsbehoud. Je doet dat morgenmiddag vanaf 2:30 via rtvutrecht.nl of de app.

0: Lionel Richie, All Night Long. Nou, de night gaat allemaal komen, maar de echte nacht, als we het daarover hebben, ja, die is wel een beetje voorbij, hoor. En dus alle ruimte voor Greta Spannenburg om te praten over het weer vandaag en de komende dagen. Ik ben zo benieuwd. Greta, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want ja, nattigheid al om, dat begon gisteren, werd dat ingezet. En ik heb het idee dat het nooit meer gestopt is. En dat is natuurlijk wel waar, denk ik. Er zijn wel wat droge momenten geweest. Ja. Maar er is best wel een langdurig veel regen gevallen, volgens mij.
1: Ja. Dat front dat overtrok. Het was een warmtefront trouwens. Dat is dan weer goed nieuws. Maar wordt gelijk gevolgd door een koufront. Nou, dat is dan weer wat minder. Waardoor het de komende dagen toch aan de frisse kant blijft. En ja, het is ook wel druilerig. Ook nu nog buiten. Er zijn inderdaad meerdere millimeters gevallen. Afgelopen nacht. Ze hebben toch aardig weer wat bijgetikt. Inmiddels is de maan natuurlijk behoorlijk nat al. Op de meeste plaatsen is er zo'n 60, 70 millimeter. Al gevallen. Kunnen we op zich allemaal wel gebruiken, maar het doet nog voor veel mensen niet aan zomer denken. Al heb ik een paar mensen gehoord die zeiden van, dit vind ik wel lekker. Goed slaapweer en het is niet te heet. Dus misschien omdat mensen ook wel soms een beetje bangig worden voor de hitte uithalen van onze nieuwe zomers. Dat ze denken van, nou, dit is ook wel even lekker, dus dat valt me dan ook wel op.
0: Ja, maar zo, een beetje de ervaring ook natuurlijk. Hè. Het is ook in één keer heel heet en dan, ook al is het maar een paar dagen, dan hangt het weer in huis en dan slaap je daardoor misschien wel minder.
1: Ja, dat klopt. Zeker dat slechte slapen, dat merk ik bij mezelf ook. Dat laatst toen het eind mei zo heet was, dan vallen bij mij gelijk een heleboel slaapuren weg, omdat de hitte in mijn huis zit. En nu zie je eigenlijk warmte en hitte zie je vanaf midden volgende week aankomen. Nou, we hebben het natuurlijk al een hele tijd over. Het is de hele tijd voor.

0: uitgeschoven. Ja. Het betekent in ieder geval dat de komende dagen, het weekend en maandag nog aan de herfstachtige kant zijn. Vandaag ook. Het is vanochtend denk ik bewolkt. Van tijd tot tijd valt er een beetje regen of motregen. Vanmiddag kan af en toe even de zon erbij komen, maar ook dan valt er nog af en toe een beetje regen. Windje uit het westen, volle windkracht 4 wordt dat. En het wordt de vierde dag op rij met middagtemperaturen onder de 20 graden, met vanmiddag maxima van een graadje of 18.
1: Op
0: bescheidenheid.
1: Ja, precies. Maar op de een of andere manier heb ik het idee niet dat het dan tussen aanhalingstekens zo koud is, zeg maar.
0: Nee.
1: Maar, dat valt wel mee.
0: Het is op zich voor veel mensen misschien ook best wel lekker qua temperatuur.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat we toch liever de meeste mensen wat meer zonneschijn hebben.
1: Ja,
0: omdat je dan makkelijker naar buiten kunt. En dat wordt van het weekend ook wel beter, hoor. Want dan gaan we over op stapelwolken en zon. Dat ziet er dan aardig uit. Alleen de wind is uit west-noordwest. We zijn echt in de schaapscheerderskou terecht aan het komen. Dus je kunt je schapen gaan scheren.
1: Ja, dat ga ik vanmiddag ook doen.
0: Ja, heel goed. En die kunnen dan lekker buiten staan met gerst en wolken.
1: Ja.
0: En dan en af en toe een paar buien die overtrekken. Het zijn er niet veel dit weekend. Maar oké, 17, 18 graden is natuurlijk nog steeds wat ondermaats. Maar het is een opmaat.
1: Precies, dat wil ik nog wel even van je horen. Want die onduidelijkheid, weet je nog aan het begin van de week dat ik tegen jou zei, maandag geeft mijn appje 29 en zelfs 30 graden. Nou ja, ongelooflijk. Ik durf niet meer te kijken. Sterker nog, ik hou me er ook helemaal niet aan vast. Het is veel te ver vooruit en er kan veel te veel gebeuren. Maar dat gaat helemaal niet gebeuren, denk ik, hè?
0: Nee, het ziet er echt. Je hebt ook situaties waarin je gewoon makkelijk een week vooruit kan kijken.
1: Ja.
0: Die zijn heel duidelijk en heel gedegen. En alle modellen zijn het met elkaar eens in de opeenvolgende modelruns. En je hebt situaties zoals deze. Ja, die zijn zo wisselend, ingewikkeld, complex. Nu hebben we maandag 19 graden uitstaan. Dus dat is al wat anders dan 29.
1: Nee, echt waar. Maar het scheelt 10 graden. Ja. Dat is gewoon, ten opzichte van 30, dat scheelt, 60% of zo zit dat ernaast.
0: En dat komt omdat die apps die gaan vaak heel erg met elke modelrun mee. En eigenlijk probeer je een beetje een soort trend te vinden als meteoroloog. En dan een beetje een bandbreedte te maken van mogelijkheden.
1: Mm-hmm.
0: En die warmte die zit er steeds wel in. Die wordt naar achteren gedrukt. Mm-hmm. Maar je ziet nu dat vanaf eigenlijk dinsdag de wind gaat draaien naar het zuiden. Frankrijk warmt intussen op. Ik heb voor dinsdag nu 23 graden uitstaan.
1: Ik heb de app geopend. En dat is even voor leuk voor iedereen die het wil horen. Dat is wel geilig.
0: Wat zegt hij nu?
1: Nou, maandag 18, dinsdag 24, woensdag 24. En dan komt hij, hè. Donderdag 29 en vrijdag, nou, dit gaat echt te gek worden.
0: Nou?
1: 32 graden.
0: Kiek.
1: Maar het zou kunnen, denk ik.
0: Dit zou kunnen. Ja, okay. Ik vind dit is de lijn die wel een beetje is uitgezet.
1: Ja. En dan geeft hij Utrecht aan. En ik heb nog iets geks. Niet de komende zondag, maar de zondag erop. Ja, een beetje. We stoppen ermee. 37. En het is geen grap.
0: Gaat nu helemaal los. Je zou er bang voor worden als je het ziet.
1: Ja, precies. Ook weer een beetje overdreven allemaal.
0: Maar goed. De trend is duidelijk.
1: Schoenmaker blijft bij je leest. Hou je erbij. Ik hou me helemaal niet meer bezig met het weer. Zeker niet deze apps. Jij bent er weer om 10:50. Om dit toer te lichten. Ben er weer. Spreek erbij. Verse kop thee. Nou, dat komt helemaal goed volgens mij. En vandaag hebben we het met wat regen. Wij komen op zo'n 17, 18 graden uit. Oké. We maken er een feestje van. Giet dat tot zo meteen weer.
0: Tot zo. Hoi.

0: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
5: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht.
7: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De explosie was in een bijgebouw van de flat, waar een sportschool in zit die 24 uur per dag open is. Dat gebouw stortte deels in. Er wordt gezocht naar meer slachtoffers.
8: We houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met speurhonden.
7: De brand die ontstond sloeg over naar de flat. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron stopte het schip de poging na waarschuwingen van de revolutionaire garde. Een bron van persbureau Reuters meldt dat het erop lijkt dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. In Brussel worden elektrische deelstepjes vanaf volgend jaar verboden. Volgens de stad veroorzaken ze veel overlast en gevaarlijke situaties. Meer dan 650 mensen raakten vorig jaar in Brussel gewond door een ongeluk met zo'n e-step. In Praag, Parijs, Madrid en Melbourne zijn ze ook al verboden. De tweede wedstrijd op het WK voetbal tussen Zuid-Korea en Tsjechië is geëindigd in een 2-1 overwinning voor de Koreanen. Het eerste doelpunt van het WK viel gisteravond in de openingswedstrijd. Die werd gewonnen door gastland Mexico. Het was al snel raak.
9: Quiñones, goal! 9e minuut en de eerste treffer van dit WK is een feit.
7: Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. In de wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en wat regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: 2 minuten over 7 en de tweede uur van Utrecht is wakker. Ging van start met het nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons bij Marije Drent. Bij mij in de studio natuurlijk. Goedemorgen Marije.
11: Goedemorgen.
10: En het nieuws uit de regio. En dat wil ik nog even zeggen natuurlijk. Ik ga er even voor zitten. Ik ga naar je luisteren. En heel veel anderen ook trouwens.
11: De gemeente Utrecht trekt tientallen miljoenen euro's uit voor het leerlingenvervoer in de gemeente. Met dat geld moet de kwaliteit omhoog. Want al jaren zijn er klachten over te laat komende bussen, wisselende chauffeurs en gebrekkige communicatie. En dat moet dus anders, vindt de gemeente. De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht wordt definitief omgebouwd tot woningen, een hotel en horeca. De gemeenteraad stemde gisteravond in met de plannen. De gevangenis blijft volgens de gemeente grotendeels intact. Zo blijven cellen, luchtruimtes en galerijen bestaan.
10: Heb jij nog die rondleiding daarmee gemaakt trouwens? Dat kon, hè? Je kon een prijs
11: winnen.
10: Ja.
11: Nee, daar was ik niet bij.
10: Er zijn wel wat mensen die natuurlijk daar al geweest zijn. Ik ook niet natuurlijk, maar het leek me wel leuk om dat te zien. Maar nou, we weten nu de definitieve bestemming, daar is een klap op gegeven.
11: Precies, dus straks kunnen veel meer mensen ervan genieten.
10: Ander nieuws heb je ook nog?
11: Een ongeluk in de Achterveld gisteravond. Daar is een postbezorger in een bestelbus tegen een boom geknald. Dat gebeurde aan de Asschatterweg. Hoe het met de bestuurder gaat, is niet bekend. Het busje van PostNL raakte flink beschadigd. En in Benschop is de brandweer uitgerukt voor een paard. Nou, wat ermee aan de hand was, dat vertel ik om 7:30.
10: Ik ben ook heel erg benieuwd. Tot zometeen dan.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
5: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Verkeersverwachtingen.nl.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Als je dan denkt dat er nog geld is voor het aanschaffen van een regenton of een regenpijp aan te koppelen, of beter gezegd af te koppelen van het riool, hoe dat in elkaar steekt, ga ik je zo meteen vertellen. Is het echt? Ja, nog, er is echt nog heel veel geld beschikbaar. Een soort met van subsidie vanuit Utrechtse gemeente. Dat geld, dat ligt er. Voor het oprapen. Zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. Eerst daar verslaggever Robert-Jan Boy. Onderweg naar Woerden, waar vandaag en morgen gevaren wordt.
19: Ja, nou, of er echt gevaren veel gaat worden, dat waag ik te betwijfelen.
10: Ze liggen daar wel, hè, die schepen straks.
19: Ja, ze liggen in de haven van Woerden. De havendagen, ze gaan vandaag beginnen tot en met morgen. Nou, tientallen oude sleepboten, opduwers, zalmschouwen en gaan zomaar door. Ja. Het varend erfgoed is daar volop aanwezig. Dus wij willen daar eens eventjes aanmonsteren om wat maritieme verhalen op te tekenen.
10: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik denk veel mensen die dat wel leuk vinden om vooraf dat even te horen en misschien wel daar naartoe te gaan straks of morgen. Dus Woerden en het varend erfgoed dus.
19: Jazeker. En misschien ruiken we ook wel de geur van het breven. Je weet wel, het dichtkitten van de naden met zo'n teerachtige, uitgeplozen touwachtige substantie. Ja. Ja, dat soort verhalen. De geuren van toen, kortom. En misschien ook wel de motoren van toen, dat we ze even aan kunnen zetten.
10: Ja,
19: we gaan even kijken.
10: En de shantycoren, misschien hebben ze al, zijn ze al goed bij stem, zeg maar. Dat je ze al vanmorgen kunt laten zingen.
19: Ja, als ze aan het inzingen zijn, houden wij daar heel graag een microfoontje bij die shantycoren, inderdaad.
10: Nou, zo'n beetje 7:50. Misschien iets eerder, maar even na 7:30 gaan we je horen vanuit Woerden. Robert-Jan, goede reis en tot zo dan, hè?
19: Tot zo.
10: Dan hebben we het over andere muzikaliteiten. En misschien heb je die zelf ook wel. Bespeel je een instrument? Ik ga verderop in Utrecht is wakker ook praten over de gitaarfiesta in Houten. De gitaarfiesta? Speel je ook gitaar of een ander instrument? Laat het eens weten. We zijn zeer benieuwd. Ik in het bijzonder. Of je dat wil laten weten via de RTV Utrecht app of via Radio M Utrecht op Facebook, dat maakt me niet uit. De reacties die neem ik mee hier bij ons in de uitzending. Met zometeen Hot Chocolate, You Sexy Thing. Maar eerst terug naar de jaren 80 met Loris P. Mooi nummer hoor.
20: How many

0: het zijn 1976. Ja, dan zul je hem volgende week misschien ook horen. In elk geval de groep zul je met meerdere nummers gaan horen. Maar misschien wel je favoriete nummer dit, You Sexy Thing, uit 1976 van Hot Chocolate. Dan mag je hem ook stemmen in de vierde RTV Utrecht app. De lijst der lijsten als het gaat om de jaren 70. Volgende week vrijdag zenden we die uit. Morgen starten we trouwens met de week van de 70s. En volgende week vrijdag dan vanaf 9 uur is het tijd voor de top 100 van de 70s. En jouw keuze zit er misschien dan ook wel bij. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is nu intussen 7:15 geworden. En we gaan ons bezighouden met subsidies en wel flink wat duizenden euro's om regentonnen van te kopen. Of om je regenpijp af te koppelen van het riool. Meerdere gemeenten in Utrecht hebben zo'n subsidie. Maar de aanvragen voor die subsidies, die vallen best wel een beetje tegen eigenlijk. Zo bleek uit de rondgang van de RTV Utrecht. Rijn de Smit, onze verslaggever, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we het eerst even hebben over die subsidies. Hè? Wat voor subsidies zijn dat dan?
1: Ja, er zijn 8 gemeenten in de provincie Utrecht. Die hebben een regeling om bijvoorbeeld een regenpijp van te kopen. Of je regenpijp af te koppelen van het riool. Wat die subsidie is, verschilt een beetje per gemeente. De gemeente Soest bijvoorbeeld, die geeft geld terug als je een regenton hebt gekocht. Maar als je dan kijkt naar de gemeente Houten, die geeft vooral geld als je de regenpijp afkoppelt van het riool. Maar eigenlijk proberen al die gemeenten vooral om inwoners over te halen om zelf regenwater op te vangen. Of het in ieder geval niet naar het riool te laten gaan. Want die bedragen die je daarvoor krijgt, die moet je zien als een soort steuntje in de rug.
0: Ja, maar waarom willen gemeentes dat dan allemaal?
1: Het heeft 2 redenen eigenlijk. We maken in Nederland gewoon veel vaker mee dat het heel hevig regent. We hebben het in de afgelopen week ook wel af en toe gezien. En het riool kan dat soort buien eigenlijk niet goed aan. En dus krijg je overstromingen. Water wat bij putten omhoog komt, maar soms ook zelfs in je eigen wc's. Als regenwater niet meer naar het riool gaat, maar bijvoorbeeld in een regenton of een groen stukje van je tuin kan wegstromen, heb je daar gewoon veel minder last van.
0: Ja, en dat kost je ook geen geld natuurlijk als je water hebt om je tuin te besproeien. Als je je plantjes wil water geven natuurlijk en je hebt het opgevangen door regenwater. Dat is wat mij dan te binnen schiet. Zijn er nog andere redenen te bedenken dan?
1: Nou, eigenlijk is dat inderdaad een hele goede reden. Want tussen die hevige regenbuien door zie je dat het gewoon veel vaker heel lang droog is. In de lente hebben we dat een keer gezien. In de zomer zal het ongetwijfeld weer gebeuren. Ja, en nu krijgen mensen dan vaak te horen, joh, wees wat zuiniger met je drinkwater. Ga voorzichtig om met het water uit de kraan. Ja, als je juist dan inderdaad op die momenten dat opgespaarde regenwater kan gebruiken om je tuin te sproeien, dat scheelt gewoon een hoop.
0: Ja. Waarom zou je het niet doen, denk je dan? Je krijgt er subsidie voor. Zijn dat grote bedragen die je krijgt dan hiervoor?
1: Voor de mensen die dat zelf gebruiken valt het natuurlijk mee. Ik bedoel, als je kijkt naar een regenton, dat gaat vaak om een paar tientjes. Het afkoppelen van een regenpijp kan in Houten bijvoorbeeld toch al echt oplopen tot een paar honderd euro. Sommige gemeenten hebben een groene dakensubsidie. Dat zijn wel echt wat grotere bedragen. Maar het is vooral zo dat de gemeenten hier ook best wel veel geld voor apart houden. Dat gaat echt om tienduizenden euro's tot soms wel een paar ton per gemeente.
0: Ja? Ja, ja. Waarom gebruiken mensen dat niet? Ben je dat een beetje gaan uitzoeken, een beetje gaan informeren als verslaggever?
1: Ja, eigenlijk de mensen die ik erover heb gesproken, die hem wel hebben aangevraagd, die zeggen van ja, ze zijn eigenlijk gewoon best wel lastig te vinden. Ik sprak bijvoorbeeld met een aanvrager in Houten. Die vond het best wel een zoektocht. Je hebt allerlei verschillende regelingen om gebruik van te maken. En als ik dan kijk naar de gemeente Soest, die heeft bijvoorbeeld dan wel een regentonsubsidie. Maar de aangesloten tuincentra die daaraan meedoen, daar is geen folder of zo te zien. Nauwelijks echt reclame. Dus je moet het maar net weten.
0: Ja, je moet het van een hoor gezegd hebben. Heb jij een regenton eigenlijk aangeschaft of niet?
1: Ja, klopt. Ja, het grappige is, zo kom ik eigenlijk een beetje het verhaal op het spoor. Ik wist toevallig dat die regentonsubsidie bij mij in de gemeente was. Ja. Ging naar een tuincentrum toe en heb er een aangeschaft. Maar terwijl ik daar rondliep, ik dacht, je gaat hier vast reclame zien met 21% korting op je aankoop, want je krijgt het terug van de gemeente. Maar eigenlijk op één klein foldertje ergens in een achteraf hoekje stond er niks.
0: Ja, dus er ligt er wel een beetje aan de gemeente, zeg maar. Die moeten misschien meer lobbyen, of beter gezegd gewoon naar de tuincentra in de omgeving, in hun eigen gemeente gaan, in de gemeente waar de subsidie dus verstrekt wordt. Om te zeggen, wij geven... Want dat is een beetje een tweeledig verhaal dan. En voor het tuincentrum wel interessant, denk ik. Maar voor de gemeente, met het doel wat ze voor ogen hebben ook, dat gebeurt dus veel te weinig. Heb je het idee dat je nu... Want we bezuinen dit nu rond via de radio, we schrijven daar een groot artikel over, via onze site en via de app, dat het een beetje zoden aan de dijk zet, dat mensen wel tot aanschaf denken over te gaan?
1: Nou, in ieder geval hebben naar aanleiding van dit verhaal een aantal gemeenten al wel aangekondigd dat ze de subsidie toch een keer extra onder de aandacht gaan brengen. Mm-hmm. Ik sprak bijvoorbeeld met de wethouder van Houten. Die gaan nu naar wijken waar zij de kans eigenlijk het succesvolst zien om die regenpijp af te koppelen. Waar het meest zou schelen voor het riool. Daar gaan ze brieven naartoe sturen naar bewoners van joh, maak hier nou gebruik van. En ook het taalgebruik eigenlijk in die brief hebben ze nog een keer goed bekeken dat het wel echt duidelijk is wat die regeling nou precies is, op hoeveel geld je kan rekenen en dat soort dingen. Dus daar zal het in ieder geval al wel gaan schelen. In Renen gaan ze in augustus beginnen met een extra aandachtsronde in wijken, vooral gericht daar op groene daken. Mm-hmm. Er komt wel wat beweging in ieder geval om die subsidies duidelijker te maken.
0: Oké, je kunt een paar tientjes sowieso wel eventjes terugkrijgen van de gemeente als die subsidies verstrekt voor het aanschaffen van een regenton. Waardoor dat dus weer goedkoper is. En je dient er ook een goed doel mee, denk ik dan.
1: Ja, kijk, heel simpel gezegd, als mensen het niet doen, dan is gewoon de kans groter dat je vaker problemen gaat krijgen, ook met je eigen riolering. Ja. Want die regenbuien, die hevigheid daarvan neemt gewoon toe. We zijn met veel mensen. Hoe meer mensen zo'n regenton nemen in de tuin of hun regenpijp afkoppelen, des te verlichtender is dat voor het riool. En dan heb je dus zelf bij zo'n hevige regenbui ook geen problemen. En als ik kijk naar mijn eigen regenton, ik sproei nu in feite bijna mijn hele tuin vanuit het regenwater wat eerder is gevallen. Ja, dat scheelt ook gewoon nog best wel wat geld op je waterrekening.
0: Volgens mij moet je gewoon op foldertjes en nu gewoon duidelijk roepen gratis, gratis, gratis bij regenwater. Toch? Ik denk dat het dan wel effect zou hebben. Hey Reiner, dankjewel.
1: Ja,
0: ik verwijs er nog even
1: naar.
0: Oké, goed. Ik verwijs nog even naar onze site rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Reiner, dankjewel en fijne verslaggevers. Dag. Tot gauw. Hoi.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
1: naar de horizon. Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Af en toe slaap je hier.

0: van de Boom. En dat laatste duwtje krijgt hij nog mee vandaag als nationale nieuwe met Luchtballon. Het is 1:01, en zo meteen bij Radio M Utrecht hoor je het regionieuws. Waar ga je het over hebben, Marije?
1: Ik heb het zo over de gemeente Utrecht die tientallen miljoenen euro's uittrekt voor nieuw leerlingenvervoer. Over een beroving in Apkoude en over de brandweer die is uitgerukt voor een paard.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ik heb mensen pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
0: 7:31, je luistert naar Radio M Utrecht. Het regionieuws door Marije Drenthe begint met de gemeente Utrecht. Dat trekt namelijk miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer.
1: Ja, het gaat om ruim €60 miljoen. Met dat geld moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop, want als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. In Achterveld is gisteravond een bestelbus tegen een boom geknald. Het gebeurde rond 6:00 aan de Asschatterweg. Het busje van PostNL raakte flink beschadigd. Hoe het met de bestuurder gaat is niet bekend. Volgens een persfotograaf is de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Apkoude is iemand op straat bedreigd met mogelijk een vuurwapen. Dat gebeurde woensdag al door 3 jongeren. Ze reden eerst voorbij op een scooter, kwamen later terug en sloegen toe. Wat ze hebben meegenomen is niet bekend. En in Benschop is gisteravond laat een paard uit een sloot gehaald. Het dier stond in een sloot aan het beneden eind noordzijde. Meerdere brandweermannen hebben het paard uiteindelijk uit het water kunnen trekken. Daar gebruikten ze trekbanden bij. Nou, het is niet bekend hoe het dier in het water is terechtgekomen. Het paard is weer teruggebracht naar de eigenaar.
0: Ja, wel knap, want volgens mij zo'n dier dat geeft ook niet mee. Of misschien ook wel op een gegeven moment. Maar het is natuurlijk een behoorlijke kracht.
1: Die zo'n,
0: precies. Ja. Fijn dat het gelukt is.
1: Zeker. Tot zover ook. En meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot. Nou, vanmorgen af en toe zon. Op een enkele bui na blijft het dan droog. Het wordt vanmiddag 17 graden. Eind van de dag valt er dan weer regen.
0: Oké, ja. De timing is niet helemaal oké om een ochtenddienstje te pakken, denk ik dan nog wel.
1: Nu
0: zit je goed en dan vanmiddag is het weer droog. Maar op een gegeven moment mag je wel weer naar huis natuurlijk.
1: Ja, vanmiddag is het even mooi.
0: Oké. Hey, goed dat je er bent. Volgende uur natuurlijk weer. Regio Nieuws bij Radio M Utrecht. Marije, tot zo.
1: Tot zo.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
15: Voordeeluitjes.nl. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Dancing Queen, ABBA, ook jaren 70. Ik zeg het nog maar een keertje, als dit je favoriet is of een andere plaat uit de jaren 70. Stem hem dan, hè, in de lijst der lijsten. Volgende week op vrijdag zetten we de top 100 van de jaren 70 uit. En jouw keuze vinden we heel belangrijk om mee te nemen. Dus laat weten of dit of een ander nummer je favoriet is via de RTV Utrecht app. Of vanzelfsprekend kun je dat doen via de... Ja, via wat eigenlijk? Ja, via een mailtje of wat ook. Zorg dat je bij ons bent in elk geval. We gaan naar verslaggever Robert-Jan Boy, want we gaan vanmorgen praten over wat er allemaal gaat plaatsvinden in Woerden. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Het is de havendagen van Woerden. Die zijn eigenlijk al aan de gang, want ik loop nu in Woerden aan de haven. En moet je eens even kijken zeg. Het varend erfgoed, zoals het officieel heet, ligt hier werkelijk te lonken. Dan ligt er verlangen naar het publiek. Dat aanmoedmonster om alles goed te kunnen bekijken. Het zijn sleeboten. We zien vlaggetjes wapperen van de hele oude sleeboten. Met die mooie lijn. Met die kajuitjes die er bovenuit steken. De Helena. De RP. Dat is het. 14. Beste vaar. Voorwaarts. En niet te vergeten de Morgenster. Van Chris Nieuwpoort.
2: Ja.
1: Moeten we maar even aan boord gaan, denk ik.
2: Nou, dat zou kunnen, ja.
1: Schipper Chris.
2: Ja, we gaan even kijken. Nou zijn schippers van oudsher, die zijn natuurlijk vroege vogels.
1: Ja.
2: Maar het zijn wel allemaal oude velletjes, dus ze zijn niet meer zo vroeg.
1: Oh, er zijn wel mensen aan boord.
2: Ja, er zijn allemaal mensen aan boord. Alle boten die zijn bemenst.
1: Kijk, maar die liggen nog te rotten op de baal. Nou, zoals dat in zeemansterren heet.
2: Ja, of op het hemd van moeder.
1: Op het hemd van moeder?
2: Ja, die ernaast ligt.
1: Oh, die ernaast ligt?
2: Ja.
1: Kijk aan.
2: Ja.
1: Toch op wat je tafereel zegt.
2: Ik maak een opening voor jou.
1: Ja. Het gaat steeds verder zeg.
2: Nee, verder gaan we niet.
1: Nee. Ik zie daar trouwens ook een schitterende boot liggen. Een hele lage boot met een mast. Met zo'n...
2: Dat is een stoomsleebootje. Dat is de Tambora. Die komt ergens aan de andere kant van Utrecht vandaan. En daar staat een stoommachientje in. En dat stoommachientje dat zorgt voor de voortstuwing. Ja. Dus die heeft geen vieze uitstoot van de dieselmotor, maar van kolen. Dus het is een smerig.
1: Oh ja, nou daar komen we later nog even op terug. Want ik begrijp het woord elektrisch en zo. Elektrisch varen, dat is een beetje vloek in de kerk. Maar laten we eerst even aan boord gaan. Want we willen wel eens even kijken. De Morgenster.
2: We
1: lachen heel
2: goed. Laten we dat doen. Nou, wel even hier. Ik ga voorop.
1: Ja, heel goed. Het is niet zo'n grote boot met zo'n zwarte romp. Opbouw van donkerrood. Het dakje
2: maar dan
1: is
2: moet je
1: geel geverfd.
2: Opstappen natuurlijk hier zo. Want het is glad, hè? Het heeft geregend vanmorgen.
1: Ja, loopplank.
2: Ja.
1: Even over de reling.
2: Ja,
1: kun je vasthouden aan een boulder.
2: Nou, en dan gaan we
1: klein houten luikje. Kijk, het bovenste gedeelte van de kajuit is helemaal van hout. Een schuifdeurtje. Even kruip door, sluip door.
2: Nou, dan komen we hier morgen steeds in de stuurrad.
1: Moet je kijken zeg. Groot houten stuurrad. Chris Nieuwpoort wijst wel op de bel. Ja, die gaan we zo meteen beroeren. Dat mag wel even.
2: Jij mag het roer in de handen nemen vandaag.
1: Hier een zitje, een houten tafel. Nou zeg, hoe oud is de Morgenster?
2: De Morgenster is gebouwd in 1942 in Amsterdam tijdens de oorlog.
1: Is dat bijzonder?
2: Nou, dat is bijzonder voor een hoop mensen, want die dachten dat er in de oorlog eigenlijk niet zulke soort dingen werden gemaakt.
1: Ja.
2: Maar de scheepswerven en de industrie was gewoon aanwezig. Alleen er was wat minder materiaal, het duurde wat langer. Maar het ging wel gewoon door in de oorlog.
1: Ja, en er werd ook gewoon gevaren.
2: Er werd gevaren. En de Duitsers, die vorderden nog wel eens schepen.
1: Oh.
2: Ja, dan ben ik ver in de historie natuurlijk. En jij bent nog piepjong, maar ik ben stokoud natuurlijk. Dus ik weet dat een beetje en jij weet het niet.
1: Compliment, ja. Maar ik zie trouwens ook, je kunt ook nog naar beneden toe. Ik weet niet, misschien kunnen we dat later nog doen. Dan zie je een heel klein... Oh, daar zit het keukentje.
2: Ja.
1: Keukentje.
2: Dat
1: en
2: is keuken.
1: Er is ook nog wat trouwens. Wat
2: ja, maar dat is een keukentje, woonkamer. Maar daar kan je ook nog slapen, want daar hebben we ook nog twee zitbanken in.
1: Aha.
2: Dan leven we hier in de stuurhut.
1: Ja.
2: En dan kan je ruim met z'n zessen zitten. En achterin is de slaapkamer. Maar die is op dit moment niet toegankelijk.
1: Waarom niet?
2: Nou, daar ligt een soort engeltje. Ligt daar.
1: Aha, dat is de vrouw van Chris Nieuwpoort.
2: Nou, precies.
1: Dat is hem.
2: Ja, en dat is op dit moment niet toegankelijk. Er zitten alle deuren nog dicht, maar over een kwartiertje is ze boven.
1: Ja.
2: En dan kan je even binnenloeren.
1: En wat is verder de geschiedenis? Ja, een korte bewoording van deze boot. Een oorlog gebouwd. Nou, toen boten gesleept, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Hij is begonnen gewoon in Amsterdam. En na Amsterdam zijn ze verder gegaan. En zijn ze het hele land doorgegaan. En heb je op kanalen gezeten. Dus je mag denken aan het Prinses Margrietkanaal, maar ook aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
1: Ja.
2: De rivier de Waal, de Lek. En noem ze maar op. Daar hebben deze soort bootjes, die waren toen de meester. En daar lag een sleepschip lag erachter. Dat is wel heel technisch. Maar dat was een schip zonder motor. En dan werd door deze sleepauto werd die gesleept.
1: Kijk, er zit een heel leven aan vast natuurlijk van de mensen, de opvarenden. En dat willen jullie middels deze havendagen een beetje tot leven wekken.
2: Ja, precies. Want wij zijn nog authentiek als sleepboten. Allemaal, hè. Niet alleen de morgenstem, maar alle schepen zijn nog authentiek. Dus die zijn nog precies hetzelfde. Met uitzondering van een stuurtje die wat aangepast is. Maar de uitrusting die is nog hetzelfde. Er staat nog een beting op, heel technisch. Hè? Maar met die beting moet je als schepen trekken. Die werden daaraan gekoppeld.
1: Kijk, de beting.
2: De beting.
1: Ja.
2: Ja, het zegt jou alles.
1: Laten we de beting even houden van wat de beting is.
2: Ik zie het
1: is de hoogste, het is de hoogste tijd om even de havendagen officieel te openen. Zullen we dat even doen?
2: Nou,
1: daar gaat hij. Bij deze zijn dus, luisteraars, samen doen. Ja. Even kijken, daar gaat hij. Nou. Bij deze zijn de havendagen dus bijna geopend. Ik denk dat de vrouw nu wel wakker is, hè?
2: Wat willen we nog meer? En de ijsboer, die waren er al. Dus die weten nu dat ze mogen verkopen.
1: Volgende ronde.

Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 12 minuten voor 8 uur, zo wordt tegen Rita Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst gaan we het even over het thema vandaag, noem ik het maar even, en de vraagstellingen die hierover gaan. Het thema is namelijk gitaarspelen.

0: zo, überhaupt. Hè? Want dat begin je natuurlijk bij of niet, ofwel. Ik speel helemaal niks. Dus luchtgitaar, aard, collega vanmiddag ook weer van 5 uur. Dan hoor je er weer op te zetten. Zal het ook bevestigen dat ook hij alleen maar de luchtgitaar, ofwel gewoon helemaal niks bespeelt. Maar misschien jij wel. Dus hoe heb je dat instrument dan leren bespelen en om welk instrument gaat het? Daar gaan we over doorpraten vandaag in de diverse radioprogramma's. Bijvoorbeeld bij aard en ook bij mij. Peter die zegt, ik ben een vlierenfluiter. Nou ja, ga luchtig door het leven. Ik blijf jong in mijn hoofd. Al roept mijn lichaam mij wel terug van mijn leeftijd van 68. Oké, Peter. Nou ja, gewoon lekker doorspelen. Gerdy die zegt, ik bespeel de cd-speler. Oké, dus ga maar even serieus doen, mensen. Zeg, welk instrument? Nou, Mariette bijvoorbeeld. Vroeger, toen ik klein was dus, heb ik blokfluitles gehad. Oké. En noten leren lezen. Mijn ouders hadden wel graag gezien dat ik daarna piano ging spelen. Maar toen zat ik in de puberteit en dacht, toedeloe, bekijk het even lekker. Achteraf natuurlijk spijt. Sinds een jaar of wat namelijk, heb ik nu samen met mijn neefje van 14 drumles. En ik heb ook een eigen drumstel, zegt Mariette. Wat leuk. Voor de buren. Sorry. En ik ben ook nog zangeres in een band. Wauw. Hey Mariette, jij bent echt muzikaal. Wat leuk om dat te lezen. Johanna zegt, in mijn jeugd heb ik een beetje orgel gespeeld. En daar is het ook wel bij gebleven. Een saxofoon. Wauw, dat vind ik een mooi muziekinstrument. Zegt Johanna. Ik ook trouwens wel. Een tenorsax vind ik altijd erg mooi. Ik hou wel van jazzy muziek zoals dit ook bijvoorbeeld. Terwijl we meer de piano horen, by the way. Is ook mooi. Ik luister wel graag naar muziek. Oh ja, nou, ik ook. Muzikale uitzending geweest van Johanna, dankjewel. En Bernadette, ook wel mooi. Ik speel al 16 jaar accordeon bij een orkest. En daarna sinds een jaar ben ik bezig met akoestische gitaar. Ja, jongens, zeg, wat zijn jullie toch muzikaal? Sommigen wel, sommigen niet. Laat het weten via Radio en Utrecht op Facebook. En dan gaan we daar zo meteen even doorpraten met de gitaarfiesta. Want ik weet zeker dat voor de muzikalen onder ons, de geïnteresseerden, dat het zeker leuk is om dat te horen. In het volgende uur, Utrecht is wakker, hier bij Radio en Utrecht. Facebook of reactie trouwens geven via de RTV Utrecht app. Daar kijk ik ook even naar. En praten we graag met je over door. Vanmiddag ook vanaf 5 uur bij Aard in Utrecht komt thuis. Nou, dan gaan we naar de gigantisch muzikale Grita Spannenburg.
1: Sorry. Nou, ik heb van mijn 8e tot mijn 18e pianoles gehad.
0: Ja, maar dat klinkt als muziek in de oren. Wat goed,
1: best
0: zeg.
1: Best wel lang. En toen, ja. Maar ja, dat, ik verloor ook een beetje de interesse zo, hè. Aan het eind van de middelbare school. En ik heb een jaar of 10 geleden een digitale piano gekocht.
0: Oh ja, wel? Echt waar?
1: Ja, zodat je met koptelefoon, hè, ook voor de buren inderdaad. Want ik hoorde jou dat zeggen van het drumstel. Denk ja, dat je eigenlijk lijkt wel een koptelefoon. Ja, ja. Maar ik wil eigenlijk nog een keertje les hebben van om improviseren. Ik kan echt alleen maar vanaf blad. Dus als ik ergens een muziekje hoor, ben ik in die zin niet muzikaal dat ik het na kan spelen. Dus ik moet echt bladmuziek hebben.
0: Maar je kunt dus noten lezen. Dus.
1: Ja, ik kan noten lezen. Maar ik zou daar dat wel weer eens willen op. Pakken eigenlijk.
0: Ja, maar ja, je wil zoveel, Gieter. Je kunt niet alles tegelijk, zeg maar. Je bent aan het kanoën, je bent aan het kamperen. Nou ja, muziek maken op een camping. Wel leuk, eigenlijk.
1: Ja, zo'n gitaartje is natuurlijk wel ontzettend leuk.
0: Zeker, ja. Ja, die gitaarfiesta in houten is ook wat voor jou, denk ik. Maar goed, dan moet je even blijven luisteren straks. Nu, alle oren gespitst. Want jij weet meer over het weer te vertellen voor vandaag en de komende dagen. Hoe staan we er dan voor?
1: Wij staan er wat frisjes voor. We zitten eigenlijk een beetje in de polaire lucht. Nou klinkt dat wel heel erg killetjes. Maar betekent ook dat het wel een beetje ondermaats is. Alhoewel we niet heel koud beginnen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met de wolkenvelden. Het is al een graad of 16 op de meeste plekken. Alleen die temperatuur wil niet echt goed opgepookt worden. 18 graden heb ik als maximumtemperatuur. Dus er komt maar weinig bij. Komt ook omdat er maar weinig zon komt. En we nog onder een soort zwak verbrokkeld front vertoeven. Betekent voor de komende uren dat er nog uit de vele bewolking af en toe wat lichte regen of motregen valt. En vanmiddag, nou, er zijn er ook wel wat langere, drogere episodes. Misschien breekt ook soms eventjes de zon door. Het gaat een beetje moeizaam, dat wel. En kan er ook nog af en toe dus een beetje regen vallen. Bij een wat aantrekkende wind uit het westen. En die westelijke wind maakt het natuurlijk wat fris, want die komt over de Noordzee. En de Noordzee is nog niet echt heel erg opgewarmd.
0: Nee, wat zou de temperatuur zijn? 16, 17, 18 graden misschien of zo?
1: Van het water?
0: Ja?
1: Wat zag ik staan? Ik dacht een gaatje op 15, 16 voor de kust.
0: Oh, ook nog maar. Ja, dat schiet ook niet op natuurlijk.
1: Ja, het IJsselmeer, het Markermeer, dat warmt allemaal wat sneller op. Het is natuurlijk ondieper.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Maar de Noordzee is nog niet zo ver. Nee.
0: Nou, staat ons te wachten. Verdere vooruitzichten?
1: Ja, verdere vooruitzichten.

0: Een wat fris weekend, 17, 18 graden. Ik denk zowel de zaterdag als zondag stapelwolken en zon. Op zich oogt dat niet onaardig. Een paar losse regenbuien, dus niet meer van het kaliber van het dondert en bliksemt.
1: Nee.
0: Regenbuien, ja, frisjes, ook snel fris natuurlijk in de avond als je wil buiten zitten. Maar ja, vaak in de avond wel droog. En als je dan een lange broek aan hebt en een vest, dan kom je nog een heel eind. En het mooie is dat er nu toch wel echt zicht lijkt te zijn. En wat we vorige keer ook al zeiden, er is nu echt zicht op een weersverbetering. Een zomerse weersverbetering. Misschien wel eentje die heel stevig ook tekeer gaat. Want het is een beetje van dik hout zagen met planken. Want dit weekend is het dan een graad of 17, 18. Maar het eind van de volgende week zou het best wel eens 28 tot 30 graden kunnen zijn. Dus dat is een behoorlijke sprong die we gaan maken in de loop van volgende week.
1: Ja, precies. Ja. Dus de zomer is wel degelijk in aantocht. Wel voor de kinderen, zegt de bar, maar ook hun ouders natuurlijk. Mm-hmm. De zomervakantie laat nog even op zich wachten. Ik geloof pas iets van 15, 18 juli of zo.
0: Juli,
1: ja. Ja, natuurlijk. Ja, regio Midden is heel laat dit jaar. Regio Noord gaat eerst van start. Dat is al begin juli. Maar goed, we gaan het hiermee doen. Met een zomer in aantocht. Ik bedoel, toch een beetje positief.
0: Allemaal uit. Nu is lekker. Het huis nog lekker een beetje koel. Okay, en dan kan je straks tegen de hitte.
1: Dat bedoel ik maar. Zeg, voor vandaag, we gaan ons wel doorheen vechten. Maar zeker nog met die ondersteuning door jouw weerspreuk, want die is een partij zonnig, of niet?
0: Zeker.
1: Okay.
0: Nee. Ja, hij heeft ook zon. Komt-ie.
1: Kom maar.
0: Juniregen is Gods zegen. Komt zonneschijn daarbij, dat maakt boer en stadslui blij.
1: Dat bedoel ik bij.
0: Dat is een grote spreuk.
1: Oh, ik ben hartstikke blij al.
0: Ja.
1: Ik riet dan, dankjewel.
0: Tot straks.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit die 24 uur per dag open is. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
9: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
8: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemo met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
10: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
8: 3 kinderen en een volwassene kwamen bij het ongeluk om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten, meldt de New York Times, op basis van ingewijde en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. In een reactie zegt Grande dat mensen haar muziek nooit in verband moeten brengen met wat ze noemt deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin. Op het WK voetbal heeft Zuid-Korea Tsjechië met 2-1 verslagen. Het WK begon gisteravond in Mexico-stad. Gastland Mexico was met 2-0 te sterk voor Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En na het nieuws uit binnen- en buitenland, zoals altijd bij Radio M Utrecht, nieuws uit de regio. Marije Drent zit bij mij in de studio. Je kunt ook gaan staan, maar zitten is wel lekker eigenlijk, hè?
11: Ja, ik vind het nu nog wel even goed om te zitten.
5: Een beetje bijkomen. Het regionieuws van Radio M Utrecht.
11: Er mogen 750 woningen worden gebouwd in de nieuwe Utrechtse woonwijk Cartesius. Dat wil de gemeente doen door grote woningen die nu gepland staan op te splitsen in kleinere. In de nieuwbouwwijk komen 2.500 woningen, maar door de woningnood komen er dus honderden bij. De gemeente Utrecht trekt ook tientallen miljoenen euro's uit voor het leerlingenvervoer in de gemeente. Met het geld moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over te laat komende bussen, wisselende chauffeurs en gebrekkige communicatie. En dat moet dus anders, vindt de gemeente. En 2 flexflitsers die in Utrecht staan houden de gemoederen flink bezig. De flitsers stonden eerst in het centrum van de stad en zijn onlangs verplaatst naar de wijken Hooggraven en Zuilen. Veel mensen hebben kritiek, niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en onduidelijke borden. Sommige mensen zeggen in korte tijd voor ruim 1000 euro aan boetes te hebben
5: gegeven. Oh, dat is wel heftig, ja.
11: Het is heel veel.
5: Heb je dan achter elkaar een boete of zo? Denk je dan, als je vaker een weg rijdt waar je dat ding... Op een gegeven moment denk je, oh ja, die paal die is toch wel heel erg groot die hier staat. Die stond er eerst niet, zo'n flexflitser.
11: En als je pas na 1 of 2 weken dan een brief op de mat krijgt, dan is het al te laat.
5: Ja, en dan blijven ze je bestoken natuurlijk. Goed, er is veel om te doen in elk geval.
11: Precies.
5: Dat mag duidelijk zijn.
11: Later meer.
5: Bij ons, Radio M Utrecht. Het is inmiddels 4:08. Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, het rijdt goed door in Midden-Nederland. Lijkt wel vrijdag. Oh, dan hoeven we het ook niet te doen. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
17: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
23: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Radio M Utrecht. Oh, er is zoveel om te horen in dit uur van Utrecht is wakker. Laten we maar eens beginnen in Woerden. Want daar zijn de havendagen officieel van start gegaan door het luiden van de bel. Eigenlijk kon dat toch helemaal niet, maar Robert-Jan Boy heeft er een beetje druk op gezet. Dat is mooi gelukt, Robert-Jan. Goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen Bob. Ze zijn inderdaad officieel geopend. Ik moet zeggen, alles wordt ook nog een beetje opgebouwd. Ja, de boten liggen in de haven. De historische sleeboten en de opduwers moeten er ook nog zijn. Daar zijn we nog ineens aan toegekomen. Maar vlak voor mijn neus zijn 6-7 mensen bezig met het opbouwen van... Ja, ik dacht eerst dat het een tent zou worden, maar dat is niet zo. Ik zie wat blauwe palen hier op de grond. Meneer, wat gaat dit worden?
0: Dit wordt een bassin van de modelbouwvereniging.
25: Het bassin? Het wordt een grote waterbak?
0: Ja. Ja, niet zo diep, 30 centimeter diep.
25: Ja, ja.
0: Maar voor onze boot om met de modelboten te varen.
25: Met modelboten?
0: Ja, radiografisch.
25: De radio, aha.
0: Ah, kijk. Ja, dus, dat is altijd, geeft altijd wel bekijks voor de kinderen.
25: En ja, dat is dus iets wat uit de kindertijd zeg maar is ontstaan ook.
0: Dat zijn hier allemaal oude knassen.
25: Ja, ja. Allemaal van die stoere mannen met een baard bijna hier.
0: Nou.
25: En die zitten met zo'n modelbootje. Ja.
0: Ja, precies. Maar het is nog steeds een mooie hobby en dat is in je vrije tijd.
25: Kijk.
0: Kan je aardig. Dus ja, waar we zoeken altijd inderdaad nog wel leden om meer jeugd naar binnen te halen. Want het is allemaal Chinees en het is ook kant en klaar. Men weet niet meer hoe je bouwen moet.
25: Oh kijk, we horen al, hier zit ook weer een heel verhaal aan. Te midden van de eeuwige sleepboten die hier om ons heen liggen. Het is één melee aan maritieme gebeurtenissen.
0: Ja.
25: De shantikoren komen ook nog.
0: Ja.
25: Ik neem aan dat er ook nog geteerd wordt, et cetera, et cetera.
0: Ja.
25: Wij gaan zo meteen eens eventjes een motor starten of zo. Misschien kan dat wel in de machinekamer.
0: Hou
25: je ook in de gaten.
0: Is goed.
25: Nou, de vaart
5: alvast. Na 8:30 meer over de havendagen in Woerden die vandaag en morgen plaatsvinden. Inmiddels 8:09 geworden. Ik zei, het is gewoon een prima uurtje wat betreft de informatie die je gaat voorschotelen. Die ik je ga voorschotelen, beter gezegd. Ik ga zo even bellen met Martin van Hees. Klassiek gitarist en niet de eerste, de beste. En misschien is hij ook wel de allerbeste. Want we gaan praten over de gitaarfiesta die in Houten plaatsvindt. Daar koppelen we gelijk even de vraag aan jou aan. En die staat op Facebook, is al flink beantwoord en ook via de RTV Utrecht heb. Welk instrument ben je zelf leren gaan bespelen, zeg maar, vroeger? Er was de blokfluit of de gitaar of keyboard of wat dan ook. Nou, daar hebben we ontzettend veel leuke reacties al op gezien. We gaan er even een paar meenemen in Utrecht is wakker. Zal ik gelijk even kijken? Elsje die zegt, goedemorgen lieve mensen, ik speel klarinet. En dat doe ik bij een harmonieorkest. Ik ben als 13-jarige begonnen als tamboer en op klaroen, later op de klarinet dus. En dit jaar speel ik 60 jaar bij een orkest. Nou, de vlag gaat al uit wat dat betreft. Leuk, zo'n reactie of een andere reactie. Welkom via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app. En we hebben nog iets, want ja, het gaat ervan komen dat je je fiets kunt laten keuren. Zeg maar een APK voor je fiets. En dat kan gebeuren in Houten, nee, in Veenendaal. Nou ja, waar precies en waar het allemaal mee te maken heeft. Het komt door Rijkswaterstaat en wordt je zometeen helemaal duidelijk.

0: Madonna.
1: En Drew Blue bij Radio M Utrecht.
0: 14 over 8. Vanaf vanavond, 9 uur tot maandagochtend, gaat de A12 tussen Utrecht en Veenendaal dicht. En dat is niet het eerste, maar tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende weekend komt er ook aan. 7 weekenden lang. En het kan niet anders, want het wegdek is echt hard aan vervanging toe. Dat betekent dat de vertraging flink kan oplopen. En daarom wil Rijkswaterstaat dat mensen een alternatief voor de auto gaan zoeken. De fiets bijvoorbeeld. Meer duidelijkheid geeft verslaggever Peter Knieriem.
2: Na dagen van regen is het eindelijk een heerlijke zonnige dag hier in Zeist op de markt. En daar staat 22-jarige Giel. Die staat fietsen te repareren.
3: Oh ja, het zadel gaat ik ook een stukje aandraaien. Kleine reparaties, dus even een asmoer vastdraaien. Even een standaard vastdraaien, zadel vastdraaien.
2: Ja, want je bent nadrukkelijk geen fietsen maken. Je maakt niet hele fietsen, maar je zorgt ervoor dat ze een APK krijgen.
3: Ja, precies. Gewoon kleine afstelwerk en inderdaad vooral een check van hoe is de staat van mijn fiets op het moment.
2: Ja, een gratis APK voor de fiets. Het is een initiatief van Rijkswaterstaat. Daarmee probeert Rijkswaterstaat de mensen uit de auto te krijgen en ze een alternatief vervoersmiddel te laten kiezen. Ja, SCA van Rijkswaterstaat. Zet dit nou echt soda aan de dijk, een APK voor de fiets?
4: Ja, we zien dat dit echt werkt. We hebben dit vorig jaar ook gedaan. We hebben daarmee in totaal ongeveer 13% van het verkeer van de weg af kunnen halen. Wij doen niet alleen maar de gratis APK fietscheck, maar we bieden ook weggebruikers een gratis NS-abonnement aan.
5: En met die app kan ik punten verzamelen door bijvoorbeeld op de fiets te gaan. Buiten fietsen.
2: Gratis APK voor de fiets, vindt u daarvan?
6: Dat is mooi. Een fiets maken kost geld en wij zijn toch Nederlanders, dus we houden van gratis.
7: Ik heb geen e-bike, ik doe alles, maar ik kan geen auto rijden, dus daar hebben we het al. Dus ik ben, mijn auto is mijn fiets, dus dat is voor mij
2: heel erg belangrijk.
7: Heel erg belangrijk, ja.
3: Ja, staat weer helemaal voor klaar, meneer. Het zijn een aantal punten die we samen even kunnen...
2: Weer een tevreden klant die veilig de weg op kan gaan, met de fiets dus. Hij heeft in ieder geval geen smoes meer om de auto te pakken naar zijn werk.
3: Hey, fijne dag nog. Hoi, hoi.
1: Nou, het alternatief dus, de fiets in plaats van met de auto of met de motor te gaan rijden. Want de A12 gaat dus dicht, 7 weekenden lang. En die is dan volledig afgesloten tussen knooppunt Lunetten bij Utrecht en Veenendaal West. Of het alternatief is als je flink wat kilometers moet afleggen. Nou ja, goed, er zijn al kortingen dus inderdaad om via NS te gaan reizen. Zoals we al hoorden van de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Muzikaal gezien zit je hartstikke goed bij Radio M Utrecht. We gaan het zo meteen hebben over de gitaarfiesta in Houten.
8: Utrecht is wakker.

0: jaren 70 met Radio N Utrecht. Luister vanaf zaterdag 13 juni naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.
1: Vanaf zaterdag 13 juni, terug naar de jaren 70.
0: In de enige echte Week van de 70s.
1: Bij ons. Radio M Utrecht.

Abel was even onderweg en als je ook onderweg bent, dan moet je rekening houden dat het af en toe wel eens een beetje nat kan gaan worden. In midden Nederland. Ja hoor, het gitaarfiesta vindt plaats in Houten. Ik kan geen verbinding krijgen. Ik heb 3 keer een voicemail gehoord van onze klassiek gitarist. Dat gaat niet lukken. Misschien later nog in Utrecht is wakker. En anders dan duik ik nog wel eventjes in het festijn. Het is vandaag de 12e. Morgen zaterdag 13 juni vindt er plaats in Houten. Het gitaarfiesta. Wat er allemaal te beleven is, ga je waarschijnlijk zo horen.

0: Hoteldealsteek 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het is 8:30, je luistert naar Radio M Utrecht met natuurlijk het nieuws uit de regio. Er mogen honderden extra woningen gebouwd worden in Utrecht. Daar gaat Marije mee beginnen.
10: Ja, dat heeft de gemeenteraad besloten. Die 750 woningen komen in de nieuwe woonwijk Cartesius. Daar worden 2.500 woningen gebouwd, maar door de woningnood komen er dus honderden bij. Relatief grote woningen die staan ingetekend in de plannen worden bijvoorbeeld opgesplitst in kleinere woningen. Omwonenden maken zich zorgen over de leefbaarheid, maar volgens de gemeente is dat niet nodig. In de nieuwbouwwijk komt onder andere een school, sporthal en kinderdagverblijf. Door het volle stroomnet is het nog wel de vraag of alle woningen direct bij de oplevering elektra hebben. De gemeente Utrecht trekt miljoenen uit voor nieuw leerlingenvervoer. Het gaat om ruim €60 miljoen en daarmee moet de kwaliteit omhoog. Al jaren zijn er klachten over de huidige vervoerder. Bussen komen te laat, de communicatie is gebrekkig en ook zijn er veel verschillende chauffeurs. Er wordt nu dus gezocht naar een nieuwe vervoerder en de gemeente zit er bovenop. Als afspraken niet worden nagekomen, worden er boetes uitgedeeld. In Apkoude is iemand op straat bedreigd met mogelijk een vuurwapen. Dat gebeurde eergisteren door 3 jongeren. Ze reden eerst voorbij op een scooter, kwamen later terug en sloegen toen toe. Wat ze hebben meegenomen is niet bekend. In Achterveld is gisteravond een bestelbus tegen een boom geknald. Dat gebeurde rond 6:00 aan de Asschatterweg. Het busje van PostNL raakte flink beschadigd. Hoe het met de bestuurder gaat is niet bekend. Volgens een persfotograaf is de bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de verplaatsing van de Utrechtse flexflitsers naar Hoograven en Zuilen zorgt opnieuw voor een golf aan reacties. Onder een Facebookbericht van RTV Utrecht over de verhuizing van de palen stromen de klachten binnen. De kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de boetes, maar ook op de opeenstapeling ervan en op bebording die onduidelijk zou zijn. De flitsers stonden eerder in het centrum van Utrecht. Sommige mensen zeggen in korte tijd voor ruim €1000 aan bekeuringen te hebben gekregen voor relatief kleine snelheidsovertredingen. De gemeente snapt de impact van meerdere boetes in korte tijd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de hoogte van de verkeersboetes landelijk wordt vastgelegd en dat de gemeente daar geen invloed op heeft. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, het is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar soms komt de zon even door. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden.
9: En daardoor blijven we het zonnig inzien, hè? Dat die zon er toch wel weer een beetje bij komt af
10: en toe. Ja, laten we dat doen.
9: Oké, het volgende bulletin, 9:30, ben je er weer? Oké, dankjewel.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Full House uit de jaren 70. Lekker plaatje. Mooi gestart de week van de 70's. Hoor je alleen maar muziek uit de jaren 70. En je favoriete nummer uit de 70's kan misschien wel terechtkomen in de top 100. Als je hem stemt tenminste via de RTV Utrecht app of via radio-mutrecht.nl. 7:30. We hebben al veel gehoord van de havendagen die in Woerden plaatsvinden vandaag en morgen. Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij. Hij heeft de bel geluid en ja, de havendagen zijn officieel gestart. Maar we hebben nog niet veel scheepsgeluiden gehoord, Robert-Jan. Het starten van een motor van een schip bijvoorbeeld.
1: Daar gaan we dan nu veranderingen brengen, Bob. Want je hoort het op de achtergrond wel. Dit pompende geluid hier aan de rand van het water. Ja, uiteraard de haven waar de havendagen volop worden gehouden. Met die tientallen historische schepen. Sleepboot in allerlei kleuren. Opduwertjes, dat zijn de hele lage bootjes eigenlijk met een klein kajuitje. Die vroeger ook de grotere schepen bij de kont als het ware aan het opduwen waren.
2: Dat klopt helemaal.
1: Begrijp ik. Ja, dit is Dirk.
2: Dirk Meijers, voorzitter Havendagen. En Chris Nieuwpoort.
1: Ja, die is er ook nog bij natuurlijk. En we zien hier een toiletgroep met een dame die al verlangend staat te kijken naar het ruime zop.
2: Ja,
1: nou ja, het is één kleurig paneel eigenlijk met wapperende vlaggetjes. De geur van paling, zeg maar, die hier gerookt wordt. En op de achtergrond, ja, van die motoren.
2: Ja,
1: dit is heel belangrijk, geloof ik, hè?
2: Dit is het kloppend hart van het evenement. Alle vrijwilligers die hier nu rondlopen, zijn ze aan het klaarzetten voor de dag zelf. We hebben hier een kromhoutje staan, in één cilinder. Daarachter staan wat grotere kromhoutmotoren. Deze motoren stonden vroeger in de oude binnenvaartschepen en in de opduwertjes. Ja. Het was maximaal 10, 15 pk. En er staan hier kromhoutmotoren die gaan naar de 100 pk toe. Iedere keer gingen we groter.
1: Maar we zien hier een heel klein motortje staan met zo'n heel piepklein schoorsteentje. En zo'n rad wat een beetje aan het draaien is. En hier een grote rood wiel.
2: Ja.
1: Ja. Zo'n ritmisch geluid.
2: Ja, ik zie je dansen al. Als alle deelnemers dat gaan doen vandaag en morgen, dan komt het helemaal goed.
1: Is dit mede het wezen van de havendagen?
3: Ja, het kloppend hart.
1: Waarom?
3: Het is kloppend hart van de hele nautische wereld. En hier wordt iedereen warm van.
1: Ja, hoe zit het? Waarom word je hier warm van?
2: Nou, na het zeilen, dat was een hele rustige bezigheid. Kwam dit in een schip. Nou, alles rammelt, trilt aan boord van het schip. Bracht de vracht van A naar B.
1: Ja.
2: En we gaan nu naar het Groene Hart toe, waar we het evenement vieren. Het Groene Hart Woerden. Daar promoten we op deze wijze ook. Mensen vanuit het hele Groene Hart komen hier naartoe om dit kloppend hart te zien en te horen.
1: Ja, ze hebben zich ook mensen. Ja, wacht even, het is een mooi geluid.
2: Ja.
1: Maar je ruikt ook wat dieselgeuren en zo. Ik bedoel, begrijp het, varend erfgoed moet ook een beetje elektrisch worden.
2: Ja, dat klopt.
1: Of is dat nog steeds vloeken in de kerk? Het
2: blijft enigszins vloeken in de kerk, want hier gaat mijn hart ook naar uit. Maar ja, je moet in de huidige tijden met al onze klimaatpartijen ook gaan verduurzamen en vergroenen.
1: Ja.
2: Nou, we zien het in de moderne scheepvaartwereld. Daar wordt alles vergroend al. En ja, hier kunnen we toch laten zien, zonder geschiedenis, geen heden.
1: Ja.
2: En hier begon het mee. Ja. Dus.
1: Maar wat dat betreft is het allemaal in beweging. En wat is nou het mooie van het varend erfgoed? Wat is daar nou het mooie van eigenlijk?
3: Ja, het mooie is dat het gewoon allemaal volop in beweging is. Het oude spul van vroeger, hè? De oude schepen. Dus niet meer de houten, maar de eerste ijzeren schepen, die zijn hier zo en die vertegenwoordigen gewoon het verleden.
1: Het verleden, een beetje romantiek misschien ook wel.
2: Zeker, maar ook de passie van de mensen die nog zo'n schip hebben. Ik bedoel, kijk naar Jan de Sterke die hier op de hoek ligt. Daar staat een stoommachine in.
1: Ja.
2: Dat was eigenlijk weer de voorloper van dit soort motoren. De mensen die hier komen tijdens het evenement kunnen alles bezoeken in overleg met de schipper. Nou, dan zou je zien dat de passie ervan afspat. Want die mensen die steken ziel en zaligheid in het schip.
1: Dat geloof ik ook wel. En in de tussentijd, als ze naar het toilet moeten, kan dat ook.
2: Ja.
1: Even tot slot dan de toilet, mevrouw. Zeg, is daar de hele tijd lang zo'n puffende motor?
4: Heerlijk.
1: Oh, je vindt het ook lekker?
4: Ja, ik vind het een heel mooi geluid.
1: Waarom?
4: Ja, gewoon. Ik vind dat heel rustgevend.
1: Ah, kijk eens.
4: Lekker. En dan straks komt de grote en die gaat helemaal, dan gaat de grond bewegen.
1: Ah,
4: ja,
1: kijk.
4: Ik vind het niet erg.
1: Nou, en dan kun je heel rustig met je behoefte
4: doen. Ik sta hier ook al een paar jaar, hè, dus dat scheelt. Dat scheelt.
1: Nou, u ook behouden vaart.
4: Ja, dank u wel.
1: Veel plezier met de havendagen.
2: Ja, dank je wel.
1: Vandaag en
2: geniet zelf
1: morgen
2: ook een beetje hier, hè. En
1: uiteraard.
2: Als je collega's van de tv nog langs willen komen, om 8:00 vanavond hebben we het Singelkrachtconcert met Excelsior en Bravour.
1: Chantique, score, noem alles maar op. Nou, kortom.
2: Het is ruim vertegenwoordigd hier ook.
1: Veel plezier.
2: Dank je wel.
0: Nou, de havendagen in Woerden. Het mag duidelijk zijn dat dit ontiegelijk gezellig moet zijn als je er naartoe gaat. Heel veel plezier. Je gaat zometeen meer horen van het Gitaarfiesta in Houten. Maar eerst nog even muziek.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En dat zeggen we natuurlijk tegen iedereen. Als je onderweg gaat, doe het voorzichtig. We gaan het hebben over een instrument leren bespelen. Muziekinstrument. Misschien wil je dat wel. En misschien heb je het wel eens gedaan. Of bespeel je nog steeds een instrument. Laten we even een klein stukje luisteren naar dit bijvoorbeeld. De gitaar van en bespeeld door Martin van Hees. De klassieke gitaar hoor ik volgens mij. Martin is bij ons in de uitzending. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat je manifesteren ook op het festival, het Fiesta in Houten, het gitaar Fiesta. Jij bent ooit begonnen. Hoe is dat bij jou gekomen dat je bent gaan starten met het spelen van de gitaar?
1: Nou ja, zoals heel veel kinderen mocht ik een instrument uitkiezen. En voor mij was dat dus de gitaar. En ik had wel een heel inspirerende leraar, die ook klassiek gitarist was. Dus, of nog steeds is. Nou, hij is inmiddels met pensioen wel.
0: Ja.
1: En dat helpt natuurlijk ontzettend.
0: En we hoorden je net eventjes, hè, dat fragmentje wat ik niet hoorde, is van jou. Nummer van Bluff, hè, volgens mij hoorde ik.
1: Ja, die heb ik opgenomen. Dat was mijn corona-project. Toen heb ik allemaal Nederlandse liedjes gearrangeerd voor de klassieke gitaar. Nou ja, met allemaal lagen erin. Dus het is niet gewoon akkoorden en melodie, maar echt met een begeleidende functie en zo. In één gitaar.
0: Ik vind het mooi klinken. Ik bespeel zelf geen gitaar. Überhaupt heb ik geen instrument dat ik beheers. Klassiek gitaar spelen, dat gebeurt. Hoeveel snaren heeft de gitaar? Even voor de duidelijkheid, om helemaal terug te gaan naar de basis.
1: Zes.
0: En dit was gewoon de zes snaren. Dit is niet een 12-snarige gitaar bijvoorbeeld.
1: Nee. Nee, die wordt ook, in popmuziek wordt 12-snarig wel eens gebruikt.
0: Ja.
1: En die dubbele snaren in de wat oudere muziek, uit de tijd van de barok, hadden ze dat ook al.
0: Ja, dat is inderdaad heel oud, hè? En klassiek, beter gezegd, en daarom ook misschien wel de klassieke gitaar. Ik ga het even kort met je hebben over het gitaarfiesta in Houten. Morgen vindt dat plaats. Hoe gaat dat plaatsvinden en wat gaat er gebeuren dus? En kan iedereen daaraan deelnemen?
1: Ja, nou, de inschrijvingen is al wel gesloten.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn meer dan 40 deelnemers die morgen meedoen. En het is een gitaarfiesta. En het wordt het is eigenlijk een concours. Er vallen ook prijzen te winnen. Maar het wordt niet als zodanig neergezet, hoor. Het is echt een mogelijkheid voor amateurgitaristen van allerlei leeftijden, die worden ingedeeld in categorieën, om zich te manifesteren daar, om te laten zien wat ze kunnen. En heel belangrijk, om gewoon echt even erg naartoe te werken.
0: Ja, maar jij bent coach ook, toch? Of niet?
1: Ik ben een van de coaches.
0: Ja. Leer je daar de fijne kneepjes van het vak, of moet je die al beheersen om tot een resultaat te komen, om in de prijzen te vallen?
1: Als coach mag ik dus

0: wat voor muziek mensen te horen brengen, of ligt dat helemaal open?
1: Ja, er is deels een vrije keuze voor de oudste categorie. Die mogen gewoon helemaal zelf bepalen wat ze spelen. Maar dat hebben ze natuurlijk allemaal al ingestudeerd, want het is morgen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, sommigen zijn er al maanden mee bezig. Maar voor de wat jongere categorieën is er wel een guideline, zullen we maar zeggen. Van muziekstukken die ze moeten kunnen spelen. Want dan heb je een bepaald niveau nodig. Ja.
0: En het bespelen van instrumenten, heb je het idee dat mensen dat minder zijn gaan doen omdat je makkelijk, zeg ik dat maar tussen aanhalingstekens, muziek kunt maken via AI, wat tegenwoordig gebeurt, artificial intelligence. Je gooit iets in de computer en dan krijg je het terug en dan is het fantastisch. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk niet dat daardoor mensen minder zijn gaan spelen, eerlijk gezegd.
0: Nee?
1: Misschien zijn mensen daardoor juist wel meer gaan spelen van dat wil ik zelf ook kunnen. Nee, ik denk dat het... Als er al minder mensen zijn gaan spelen, is dat helaas door de bezuinigingen die ooit zijn doorgevoerd, omdat de muziekscholen moesten sluiten.
0: Ja, dat is triest natuurlijk. Hè? Ja, maar kun jij in één zin zeggen, of een paar zinnen zeggen, wat het leuke is aan het bespelen van een instrument, welk instrument je ook kiest?
1: Nou, het is van nature gewoon ongelooflijk menselijk om een muziekinstrument te spelen. Dat maakt jou mens. Ik bedoel, ik heb liever dat AI mijn afwasmachine inruimt dan dat hij muziek voor mij maakt.
0: Ja, ook handig trouwens. Maar dat is meer een robot volgens mij dan, toch?
1: Ja, nou ja, goed. Ja. Die moet ook aangestuurd worden.
0: Dat is ook weer waar, ja. Goed, klassiek gitarist Martin van Hees over de gitaarfiesta in Houten. Morgen vindt die plaats dus. Cultuurhuis Schoneveld in Houten, daar moet je zijn dan. Goed dat je even eventjes in de uitzending bent gekomen. Ik wil nog even een klein fragmentje van je laten horen. Het dorp, ter afronding van nu. Volgende keer ga ik wat langer met je praten. Dankjewel voor je tijd. En veel plezier morgen voor iedereen en voor jou ook natuurlijk, hè, morgen.
1: Dankjewel.
0: Dag Martin. Hoi.
1: Hoi.

0: La Montagne. Wat een prachtig nummer, maar dan wel nog mooier gemaakt door Martin van Hees op gitaar. Weerbericht. Rita Spannenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als je toch zo kunt spelen, dan wil je helemaal niks, dan wil je niks meer vertellen over het weer. Als ik zo zou kunnen spelen, dan ga ik nooit meer mijn mond open doen. Dan ga ik alleen maar muziek maken voor de mensen.
1: Heerlijk is
0: gaat
1: dat.
0: Er nooit van komen.
1: Dat ik zo... uitingsvorm eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: Hè?
0: Geweldig.
1: Misschien kunnen we nog gaan leren zingen.
0: Ja, ja.
1: Vind ik ook een mooie uitingsvorm.
0: Dat is ook wel weer waar, ja.
1: Maar heeft ook lef nodig. Ja. Ja.
0: Dat is zeker waar. Morgen dus gitaarfiesta in Houten. Ik denk dat ik... Nou, dat is een mooie muzikale uiting. Ik denk dat veel mensen daarvan gaan genieten morgen. Grita, dat is dan binnen. Als we erop uit willen gaan morgen... eerst maar eens even voor vandaag. Als je erop uit wil gaan qua weer, hoe staan we ervoor?
1: Ja, wat killetjes. Kleed je een beetje goed aan. En verwacht niet te veel van de zonneschijn. Er ligt nu een regengebiedje boven. Midden boven Midden-Nederland. Is ontstaan het afgelopen uur. En dat trekt nu langzaam oostwaarts weg. In de aanvoerrichting zit nu eigenlijk niks. Maar dat zegt niet alles, want het ontstaat ook gewoon daar waar je bij bent. Dus eigenlijk geldt voor de rest van de ochtend en voor vanmiddag dat er van tijd tot tijd eens wat regen kan vallen of een bui. Er is veel bewolking. Er zitten nu een paar gaten op de Noordzee. Dus dan zou vanmiddag eventjes de zon erbij kunnen komen. Maar het is minimaal. En de temperatuur bij dit alles ligt nu rond de 16 graden. En vanmiddag rond de 18 graden. Ja, ja. Bescheidenheid troef.
0: Ja, bescheidenheid ziet de mens. Maar in dit geval moeten we toch ook maar eventjes bij doen, dat wat duidelijk zijn.
1: Ja,
0: we hobbelen zo het weekend in. En hoe gaan we het weekend door?
1: Nou, in ieder geval wel wat verbetering. Er is weer ruimte voor zon. Zowel morgen als zondag hebben we een afwisseling, denk ik, van stapelwolken en zonneschijn. Waarbij de lucht soms wel wat dicht schuift met al die stapelwolken. Morgen een best wel stevige westelijke wind. Af en toe windkracht 5. Een enkele bui morgen. Zondag, denk ik, eigenlijk helemaal droog. Maar de temperaturen komen nog steeds niet hoger dan de 18 graden. En ook maandag is nog best wel een kille dag. De wind waait gewoon te veel uit die west-noordwestelijke hoek. En daar zit nog geen warmte op dit moment.
0: Oké. Uiteindelijk komt die zomer toch wel een keertje goed, hè, denk ik toch?
1: Ja, ook in de nieuwste kaarten. Gelukkig, ze hebben

0: niet weer teruggedraaid of verder weg in de tijd gedrukt. Dat was natuurlijk deze week steeds het geval, dat de warmte die eerst het weekend zou komen naar midden volgende week is verplaatst. Dat zit er nog steeds. Mm-hmm. Dus ik denk dat we dinsdag weer de 20 graden grens gaan slechten. Mm. Dat op 22 graden zitten, woensdag op 25. En de dagen daarna zitten we ruimschoots boven de 25 graden. Zon, ook wel wat wolkenvelden. Maar echt gelijk van, een beetje van dikhout zaag mijn planken. Hè? Eerst dat killen en dan ineens gierend de warmte in. Dat is een beetje het beeld.
1: Nou ja, we kunnen dat aan, denk ik dan.
0: Ja, dat denk ik ook. We zijn heel flexibel.
1: Net als jij, vanmiddag ben je er weer. Vanavond ook dus. Wat dat gaat, hou je ons op de hoogte van de ontwikkelingen van het weer. Gita, ik wens je een goed weekend. En ik weet dat je volgende week niet bent op de radio.
0: Klopt.
1: Dus maak er een goede week van volgende week. Dan is Margot weer elke dag. En Jordi, die is er ook nog. Dus wat dat betreft blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen van het weer. Midden volgende week wordt het beter. Dus ik denk dat je een goede week uitgekozen hebt om vrij te zijn.
0: Okay. Ik denk het ook. Dat moet gaan lukken.
1: Dankjewel voor vandaag in Utrecht is Wakker. Tot vanmiddag. Joh. 8:55 geworden. Ja, dat instrument dat je bespeelt of niet. Wat bespeelde je vroeger of vond je erg leuk om te doen? Waar heb je voor gekozen? Daar praten we graag met je over door. Aart doet dat vanmiddag in Utrecht. Komt thuis vanaf 5:00. Dus laat het ons weten. Dat kun je rechtstreeks doen op Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert via de RTV Utrecht app. Veel reacties. Waarvoor dank natuurlijk altijd nu toe. Ik wens je een fijne voortzetting van je vrijdag. Veel plezier bij Edwin zometeen. En alvast een heel erg lekker weekend gewenst.

0: Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie krijgen, met vaak zware bijwerkingen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin na de explosie van vannacht. Die was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
8: We gaan het langzaam afbreken, omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken en op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
7: Zo'n 400 omwonenden zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze onderzoeksjournalist van RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
9: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
7: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. De Amerikaanse president Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
11: Voordeeluitjes.nl. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En over even thanks aan Bob voor de ochtend zojuist. En nu even opwarmen aan Earth and Fire, zoals Johnny Kaagman vlamde in de jaren 70. En ook die nemen we graag mee naar de week van de 70s.
1: Hits uit Holland.
0: Vanaf vanavond 12 uur, 7 dagen, alleen maar jaren 70. 12 juni, nou ook al zo'n 12 mm regen in de meter de afgelopen uren. Geen code oranje dan weer bij de weersverwachting, maar wel oranje koorts met de eerste wedstrijd in zicht voor het WK. En Mexico dus als eerste winnaar nu. Daar hebben we ook wel een liedje over trouwens, maar die hebben we voor vandaag niet gepland. Welkom, het is vrijdag dus extra lang. En ook Holland op zijn breedst met de platen die we al soms een tijdje niet hebben gehoord. Dus dat wordt weer afstoffen geblazen. En zeker ook een beetje voorproeven op de jaren 70 met het Nederlandse lied. We doen een spelletje zometeen. En buiten is het grijs en nat. En toch even de zomer in huis halen, want dat kan mooi op de radio. En het doet grat dame voor ons. Ik ben Edwin en leuk dat je er bent.

0: heet het.
1: En hij heet Tino Martin, nog niet eens geboren in de jaren 70. Dus die moet je even missen de komende week als we de 70's hebben.
2: 3 is prijs.
1: En ook 2 stuks uit die tijd vandaag in het spelletje. Maar het is hondenweer en dat is vooral het thema deze vrijdagochtend. Met ook nog de eigenaresse van een hele bekende Utrechtse trouwe viervoeter die vandaag jarig is. Welke namen horen erbij?
2: 1.

En als je meedoet en in de uitzending komt met goede antwoorden dus, dan mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. En ook nog bepalen welke van deze drie we helemaal gaan draaien. Dat is allemaal wel leuk om nog weer even helemaal te horen. Dus laat de antwoorden maar achter in de app of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl. Het is vrijdag, dus we spelen geen woordbouwer, geen puzzel, maar wel even het alfabet nu op een rijtje gezet door Vanessa. En een beetje explosief zo te horen. Hier is Dynamite.

Worden en Replay, dat is een oude nationale nieuwe. En we kiezen voor de komende dagen geen nieuwe vanwege de jaren 70. Maar wel heel veel nationale oude die de revue zullen passeren uit die tijd. En hier hebben we vanuit Volendam, BZN. Ja, in de jaren 70 vooral nog met Annie, die ga je ook horen. En dit is dan weer met Carola, gebaseerd op een Duitse slager. Ja.

0: Vanaf morgen dus die fantastische jaren 70. Maar ook vandaag genieten met Radio en Utrecht. En we gaan zo meteen weer door met de Hits uit Holland. Ik laat ook die drie fragmenten nog een keer horen voor het spelletje van vandaag. Eerst even naar Marije met het regionieuws. Brandweerlieden die hebben gisteren een paard in nood geholpen. En je zou binnenkort zomaar kunnen wonen in een oude gevangenis in Utrecht.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
0: Regio Nieuws van 9:30 met Marije Drent. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Jij begint meteen even met goed nieuws voor Amersfoorters, hè, met een elektrische auto.
9: Ja, het opladen van auto's wordt in die plaats een stuk goedkoper. Volgens de gemeente gaat het tarief bij nieuwe laadpalen met ruim 40% omlaag. Dat komt door nieuwe afspraken die de gemeente heeft gemaakt. De laadpalen die nu al in Amersfoort staan, zijn geplaatst door bedrijven die daarvoor weinig afspraken hoefden te maken met de gemeente. Ze mogen daardoor ook zelf bepalen wat het opladen kost. Amersfoort gaat nu meedoen aan een proef waarbij nog maar 1 aanbieder nieuwe laadpalen mag plaatsen. En daardoor wordt het opladen ook een stuk goedkoper. Amersfoort is nu nog 1 van de duurste gemeenten in de provincie als het gaat om het opladen van elektrische auto's aan openbare laadpalen. Na meerdere onwelwordingen bij de Utrechtse marathon eind mei gaat de gemeente in gesprek met de organisatie. Wethouder Eva Oosters wil praten over het moment in het jaar waarop het evenement wordt gehouden en de route. De kans op warm weer is eind mei groot en daarmee ook de kans op bijvoorbeeld hitteberoertes. Veel lopers hadden het dit jaar zwaar door de warmte. Een 22-jarige student van de Universiteit Utrecht overleed nadat hij onwel werd. Bij een aanvraag voor een hardloopevenement kijkt de gemeente op dit moment alleen of er ruimte is in de kalender. Het is aan de organisatie zelf om af te wegen welke datum er wordt aangevraagd, zegt Oosters. Bij de vergunningsaanvraag wordt wel het hitteprotocol beoordeeld. De historische voormalige gevangenis op het Wolvenplein in Utrecht krijgt woningen, een hotel en horeca. Na jarenlang praten stemt de gemeenteraad in met de plannen om het gebied aan te pakken. De gevangenis aan de Witte Vrouwensingel werd in 1856 gebouwd en is een herkenbaar punt in de stad. Bewonerscollectief De Witte Wolf liet eerder aan RTV Utrecht weten blij te zijn met de plannen voor het Wolvenplein. Bewoners aan de andere kant van de singel zijn wat minder enthousiast. Zij zijn bang voor hun uitzicht en het traditionele karakter van de gevangenis door de geplande nieuwbouw. In Benschop is gisteravond laat een paard uit een sloot gehaald. Het dier stond in een sloot aan het beneden eind noordzijde. Meerdere brandweermannen hebben het paard uiteindelijk uit het water kunnen trekken. Daar gebruikten ze trekbanden bij. Het is niet bekend hoe het paard in het water terecht is gekomen. Het dier is weer teruggebracht naar de eigenaar. Tot zover. Meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer dan ochtend is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar komt ook soms de zon eventjes door. Het wordt dan maximaal 18 graden.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
13: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Verkeersverwachtingen.nl.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: De ladies uit Limburg. En ook een vleugje Mexico hier, hè? Pussycat. Een hoop verzopen katjes gezien onderweg naar de studio. Ja, want het is hondenweer. En in drie is prijs vandaag ook overigens. Welke baasjes hoor je vanmorgen?
1: 1,

0: wie laat wie nu uit?
1: Kom, kom, hier. Zoek, zoek, ja. Braaf. Ja, kom. Kom.
2: Paraplu mee vooral. Ja. Met dit straatje om.
1: Joehoe. Kom, zoek, zoek, zoek.
2: Hopelijk is het ook een beetje muziek in je straatje. Ik heb al wat goede antwoorden voorbij zien komen. Maar je kunt nog altijd meedoen de komende minuten in de app of in de mail. Studio@rtvutrecht.nl.
3: Beste vrienden.

0: Tegenwoordig hebben we Numibia, pas nog nationale nieuwe. En dit was dan Numibia. Eind jaren 90 deden ze een poging het Eurovisie Songfestival te halen. Dat lukte toen helaas niet.
1: 3 is prijs.
0: Maar dit hebben we uiteraard wel altijd bewaard. Wij zijn met het spelletje vandaag in Schonere Woerd. Goedemorgen, Goof Hartog. Den Hartog.
2: Goedemorgen.
0: Zo, ik heb elke ochtend mensen aan de telefoon deze week die nog even aan het ontbijten zijn. Dat is ook bij jullie het geval. En ben ik ook benieuwd uiteraard wat er bij jullie op tafel staat.
2: Een ontbijttafel.
0: Ja, je hebt niet zo. Kun je even iets verder van de telefoon af, want anders ben je niet goed te horen, Goof. We hebben niet zo'n goede lijn.
2: Je zit er gewoon lekker aan de ontbijttafel.
0: Ja.
2: Met kaas.
0: Een broodje met kaas, dat is echt helemaal Hollands, hè?
2: Ja.
0: Ja, oude of jonge?
2: Nee, die jonge kaas.
0: Oké. Okay. Ja, wij hebben hier ook de hits hier en daar extra belegen, dat weet je. We gaan af en toe lekker ver terug in de tijd. En vanaf morgen zijn we in de jaren 70. Even wel leuk om te weten, want het gaat over honden weer vandaag ook in ons spelletje, want het regent nogal. Hebben jullie zelf ook zo'n viervoeter?
2: Nee, we hebben geen hond. We hebben wel een poos op de hond van onze dochter gepast. Maar die is er al niet meer.
0: Oké. Andere huisdieren?
2: Nee. We hebben ook wel kanaries gehad, maar dat is ook over. Geen dieren meer in huis.
0: Kanariepietjes, die zijn allemaal weggevlogen.
2: Nou, die zijn overleden.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, goed. In ieder geval, maar wel lekker met z'n tweetjes, hè?
2: Ja.
0: Want ik hoorde je vrouw net ook volgens mij even op de achtergrond mee kletsen.
2: Ja, we zitten samen aan de ontbijttafel.
0: Ja, gezellig. En jullie hebben ook meegedaan samen met het spelletje. We gaan ze even doornemen, goed?
2: Ja.
1: 1.
3: Oh, en daar heb je alleen maar laars van.
0: De beroemdste hond misschien wel. Hier in Utrecht. Tarzan. Precies. En het baasje heet?
2: Tineke
0: Schouten. Dit is vandaag jarig, hè? Vandaar eventjes extra aandacht. Oh. 72 is het geworden.
1: 2.
0: En dan? Ook een lieve hond, Monza. En die horen we ook nog even. 50 jaar geleden, ja, die leeft helaas ook niet meer. Net als de zanger overigens. Wie was dit ook alweer?
2: Ferrari.
0: 3.

0: Maar inderdaad, het was Rudy Karel, die we ook nog heel veel op televisie hebben gezien met zijn shows. Ja. Ook in Duitsland weten ze daarvan.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij kon ook leuk zingen. Dit was ook weer 50 jaar geleden, samen een straatje om. Jullie hebben gekozen voor, voor de koeltas.
1: Ja.
0: Ja, die gaan we naar jullie toesturen. Want volgende week wordt het ook weer lekker weer. Warmer dan 20 graden sowieso. Dus dan komt hij vast wel van pas. En welke zal ik nog even helemaal draaien van deze drie, Goof?
1: Draai Ferrari maar.
0: Ferrari. Daar heb je hem.
1: Ja.
0: Wat voor auto hebben jullie?
1: Toevallig ook? Fiesta.
0: Oh, oké. Goed. Nee, geen Ferrari, nee.
1: Nee, geen Ferrari.
0: Ik wens je een fijne dag vandaag. Goed aan je vrouw.
1: Hey, nog een fijne uitzending.
0: Dank je, Goof.
1: Hey, doei.

0: Roxanne Hazes was er ook nog niet in de jaren 70. Papa begon toen met zingen. Ja, die gaan we zeker ook horen de komende dagen. Straks gaan we weer door met de hits uit Holland.
1: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap. Muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen. En even voor 7 een zoet toetje.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
0: Morgen zijn we in deze week van 1971.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
10: voordeeluitjes.nl. Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: hadden pas nog zijn nieuwste met Waylon. Gaat al een tijdje mee ook, René Vroeger, maar tijdens de Week van de Zegtie zal hem toch wel even moeten missen.
1: Hits uit Holland.
0: Van eigen natte bodem en op vrijdag 3 uur lang zelfs. Het Nederlandse lied is nou eenmaal breed en we hebben een zeer rijk verleden. Vanaf de jaren 60 tot nu doen we meestal. En de komende week dus alleen maar uit de jaren 70. En dan kun je overigens ook allemaal leuke 70's prijzen winnen met de spelletjes die we spelen. En ook de vergeten namen die je hier nog wel voorbij hoort komen bij Radio M Utrecht. En we proeven vandaag ook al een beetje voor met straks 2 maal ook die oude koek bij de koffie. En dit is Joost Nuissel. En die zullen we uiteraard ook nooit vergeten. Muziek waar je blij van wordt, toch?
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Hits uit Holland.

Muziek die wij hier omarmen, dit waren de meiden van Mai Tai en Female Intuition was dat. We gaan naar de keuze bij de koffie en op vrijdag is dat sowieso altijd een nationaal product, hè? Twee zijn het er altijd. We zitten ook een beetje op het voetbal. De eerste wedstrijd is inmiddels gespeeld op het WK met Mexico dus als winnaar. Ik zei eerder al vanmorgen, daar hebben we ook wel liedjes over, maar die hebben we voor vandaag niet gepland. Spanje is er ook bij, net als Oranje. Spanje speelt maandag de eerste wedstrijd, zag ik. En we hebben hier een leuke kruisbestuiving vandaag. Van twee Nederlandse hits uit de jaren 70 met een Spaans sausje. Daar mag je dus uit kiezen. Dit is de eerste.

0: Zo schijnt het zonnetje toch nog een beetje door de radio. Met Imca Marina of Rita Hoving. Je weet dat je familie daar niet voor. Laat het maar even horen in de app welke je voorkeur heeft. Gaan we straks een van de twee dus helemaal draaien. Je kan ook mailen studio@rtvutrecht.nl. Leuk als je even meedoet.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Je bent mijn luchtballon
2: naar de horizon. Jeroen van der Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Af en toe slaap je hier.

0: blues kan.
1: Protestliedje en toch zo fragiel ook. Head Emotions, dat was even een uitstapje naar de jaren 60. En Wasted Words. We zo meteen het regionieuws met Marije. De politie heeft in Utrecht koplampdieven in de kraag gevat. Daar hoor je zo meteen meer over. En straks hebben we de uitslag van de keuze bij de koffie. Je kunt dus stemmen deze keer op Imca Marina of Rita Hovink. De hits uit Holland van Radio M Utrecht. Van Tino Martin tot Martin Eden. Ken je deze nog?

0: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Regio Nieuws van 10:30 met Marije Drent. En meteen ook maar weer even goed nieuws, hè, want er mogen honderden extra woningen worden gebouwd in Utrecht.
6: Ja, dat heeft de gemeenteraad besloten. Die 750 woningen komen in de nieuwe woonwijk Cartesius. Daar worden 2.500 woningen gebouwd, maar door de woningnood komen er dus honderden bij. Relatief grote woningen die staan ingetekend in de plannen worden opgesplitst in kleinere woningen. Omwonenden maken zich zorgen om de leefbaarheid, maar volgens de gemeente is dat niet nodig. In de nieuwbouwwijk komt onder andere een school, sporthal en kinderdagverblijf. Door het volle stroomnet is het nog wel de vraag of alle woningen direct bij de oplevering elektra hebben. Na meerdere onwelwordingen bij de Utrechtse marathon eind mei gaat de gemeente in gesprek met de organisatie. Wethouder Eva Oosters wil praten over het moment in het jaar waarop het evenement wordt gehouden en de route. De kans op warm weer is eind mei groot en daarmee ook de kans op bijvoorbeeld hitteberoertes. Veel lopers hadden het dit jaar zwaar door de warmte. Een 22-jarige student van de Universiteit Utrecht overleed nadat hij onwel werd. Bij navraag voor een hardloop-evenement kijkt de gemeente op dit moment alleen of er ruimte is in de kalender. Het is vervolgens aan de organisatie zelf om af te wegen welke datum er wordt aangevraagd. Bij de vergunningsaanvraag wordt wel het hitteprotocol beoordeeld. Triodos Bank in Driebergen gaat aflossingsvrije hypotheken verder beperken. Eerder deden de grote banken dat ook al, omdat die hypotheken mensen in problemen kunnen brengen. Bijvoorbeeld als inkomens teruglopen. De nieuwe beperking heeft geen invloed op bestaande hypotheken bij Triodos. Nieuwe krijgen een grens op 30% van de woningwaarde. En in Utrecht zijn vannacht 3 mensen aangehouden voor het stelen van koplampen. Dat meldt de politie Utrecht Centrum op Instagram. De verdachten waren vannacht tussen 12:30 en 12:45 bezig op de Karel Doormanlaan. Een getuige zag het gebeuren en schakelde de politie in. En daardoor konden de 3 verdachten worden aangehouden. De politie is op zoek naar meer getuigen. En ook mensen met camerabeelden uit de buurt worden opgeroepen om zich te melden.
5: Nou, ze zonden ze meteen volop in de schijnwerpers.
6: Precies, dus, ja. Niet goed geslaagd voor hun.
5: Nee.
6: Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Nou, wel gelukkig voor de autobezitters natuurlijk. Ja. Het weer, het is vanochtend bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag blijft het af en toe regenen, maar soms komt de zon even door. Het wordt maximaal 18 graden.
5: Dankjewel, Marije.
7: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
8: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
9: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
10: Doet u voorzichtig met mijn vader.
11: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En op vrijdag draaien we ook wat liedjes die al heel lang in de kast staan. En de kast zelf uiteraard ook. Siep van de Ploeg had hem vorige week ook nog een keertje in zijn eentje. Want daar hebben we ook veel hits van. Maar dit was nog met de band eind jaren 90. En dit werd ook gezongen tijdens Koningsdag onlangs. Daar in het Hoge Noorden in Friesland, Raak was dat. Het voetballen is begonnen. Nederland speelt zondag. En Spanje mag maandag de eerste wedstrijd doen. En tegen Japan, sorry. Nou, wij zitten dan inmiddels volop in de week van de 70's. Hebben we een mooie combi gemaakt met twee hits uit die tijd. En ook met een knipoog naar Spanje. Imca Marina, Viva España en Dolores van Rita Hovink. En ja, die laatste die kreeg al heel snel de meeste stemmen. Dus die gaan we zo draaien. Maar ik heb een leuke reactie gehad. Ga ik even snel praten met Geertruida in Snelrewaard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Maar voor jou ook Rita Hovink, hè?
1: Ja, ik ben altijd een fan van de feest. Ja,
0: ja het is al bijna 50 jaar niet meer.
1: Nee, heel jong overleden. Jammer.
0: Maar jij had een leuk verhaaltje erbij, want wat vertel eens. Ja.
1: Zij kwam bij ons vroeger in de kapsalon. Met op zat natuurlijk van de prachtige haar.
0: Ja.
1: En dan ging mijn baas, die ging erop halen met de auto. Ergens in Amsterdam, denk ik. En dan werd ze voorgereden. En dan gingen wij haar haar doen. Dat mooie, prachtige, roodachtige haar, ja. Was leuk, was heel leuk.
0: Wat
1: dus
0: luxe.
1: Ik heb haar altijd gevolgd tot aan de dood aan toe.
0: Ja, ja de kapsalon zijn klanten haalt, zeg maar. Dat is wel bijzonder, hè?
1: Ja, mijn baas had een aantal salons. Ze had er 3 of 4. En die reed dus alle gasten, als hij een belangrijke gast had. Hij leverde ook alle spullen aan, maar ook de mensen leverden die aan. Ja.
0: En Rita
1: andere
0: Hovink.
1: Tijden, 50 jaar geleden. Ja,
0: Rita Hovink was uiteraard een bijzondere klant, hè?
1: Zeker.
0: Wat vind je haar mooiste liedje?
1: Wat ik ook heel leuk vind, maar ik kan er nou even niet opkomen. Antonio.
0: Ja, die heb ik hier ook wel, hoor.
1: Die is ook zo leuk.
0: Dat
1: schalt dan door het huis. Antonio.
0: Ja, dat is een beetje in de stijl ook van Dolores, hè?
1: Inderdaad.
0: Laat maar alleen, uiteraard, die draaien we nog wel eens. Komt vast ook voorbij.
1: Die is natuurlijk heel mooi emotioneel.
0: Die komt vast ook wel voorbij tijdens de week van de 70's. Maar nu doen we dus Dolores. Lekker even weer in Spanje. Het warme zonnetje 50 jaar geleden. Dankjewel voor je herinnering, Geertruida.
1: Alsjeblieft, Edwin, en een fijne dag nog.
0: Jij ook.
1: Dag.

0: Utrecht. Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen.
0: En de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Vanaf morgen terug naar de jaren 70 in de enige echte Week van de 70s. Bij ons
1: Radio M Utrecht.

Een soort muzikaal schilderijtje. Dit, hè. Er zit ook van alles in, zelfs een kinderkoor. Valencia, overigens ook een kind van de jaren 70. Hij is nu 55. En hier is hij nog maar 22, ten tijde van Gaia. Ja, Kajak wou ik zeggen. Pim Koopman die zat er ook achter, die vooral daaraan verbonden was. Maar Pim Koopman deed meer, want hij werkte ook onder meer met Pussycat, hebben we al gehoord. En ook de Time Bandits, doen we die ook nog even voor.

0: als ik dans. En zometeen doordansen met de Hits uit Holland en de Dolly Dots.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
9: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: ook gedeeltelijk meenemen naar de week van de 70's. Hè? Want toen kwamen de eerste hits al. Deze was van iets daarna. Do You Wanna Wanna, ook met een vleugje Spaans.
1: Hits uit Holland.
0: Nog een uurtje met straks alvast ook een felicitatie aan het adres van de zanger die vandaag zijn laatste dag beleeft in zijn eigen 70's. Morgen wordt hij prachtig 80 en ik zie zijn truck in de verte al aankomen. Dat doen we zo meteen. Ook lijn 10 is in zicht vanuit Amsterdam. Die stopt ook even op dit station Radio M Utrecht. We gaan even naar het oosten des lands zo meteen met Skik. En nu de droom van Yves Berendsen.

over de grillen van ons klimaat. In 1997 was dat ook al iets dat opviel. En dat kwam ook terug in deze tekst van Skik met Daniel Lohuus. Nou, we hebben hier ook voor elk wat wils Guido van der Graaf bijvoorbeeld zometeen. En ik had het over straks een zanger die morgen 80 wordt. Dit is inmiddels al een 80-plusser. George Baker Selection, neem ook mee naar de week van de 70s. We draaien nu Sing for the Day.

Ja, de zon lijkt zelf hier ook een beetje met de noorderzon vertrokken. Dit was Guido van de Graaf. We hadden al wat Spaanse tintjes vanmorgen. Nou, maandag mag Spanje dus voor het eerst op het WK oranje zondagavond. En nu hebben we een rood mutsje, want dat hoort bij Harry Slinger van Drukwerk. En vandaag komt hij even naar Utrecht met Lijn 10.

0: En de Golden Ewing, die kunnen we ook mooi meenemen naar de week van de 70s. Alleen deze dan even niet, want die is nog met een S geschreven. De S van 60s, zeg maar. If You Leave Me, en ik blijf nog een half uurtje bij je met de hits uit Holland. Zometeen dus de jarige Job van morgen. Gaan er zelfs twee van hem draaien. We hebben ook Bennett en Bee erbij direct. Maar eerst even tijd voor het regionieuws met Marije. In Woerden zijn de havendagen van start gegaan. En inwoners van Amersfoort die kunnen hun auto goedkoper opladen.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Het nieuws van 11:30 met Marije Drent. We beginnen even in de politiek. De coalitie in Montfort is rond.
7: De VVD, SGP en Progressief Akkoord gaan de komende jaren met elkaar samenwerken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam VVD als winnaar uit de bus. De partij kreeg 5 zetels. Progressief Akkoord en de SGP behaalden 2 zetels. De VVD draagt Marijn de Pachter aan als wethouder. Voor Progressief Akkoord is dat Paul Penhards en voor de SGP Wim van Wikselaar. De 3 wethouders in Oudewater in Montfort worden maandag beëdigd. Bezitters van een elektrische auto in Amersfoort gaan in de toekomst een stuk minder betalen voor het opladen van hun auto. Volgens de gemeente gaat het tarief bij nieuwe laadpalen met ruim 40% omlaag. Dat komt door nieuwe afspraken die de gemeente heeft gemaakt. De laadpalen die nu al in Amersfoort staan zijn geplaatst door bedrijven die daarvoor weinig afspraken hoefden te maken met de gemeente. Ze mogen daardoor ook zelf bepalen wat het opladen kost. Amersfoort gaat meedoen aan een proef waarbij nog maar 1 aanbieder nieuwe laadpalen mag plaatsen. En daardoor wordt opladen ook een stuk goedkoper dus. Amersfoort is nu nog een van de duurste gemeenten in de provincie als het gaat om het opladen van elektrische auto's aan openbare laadpalen. Triodos Bank in Driebergen gaat aflossingsvrije hypotheken verder beperken. Eerder deden de grote banken dat ook al, omdat die hypotheken mensen in problemen kunnen brengen. Bijvoorbeeld als inkomens teruglopen. De nieuwe beperking heeft geen invloed op de bestaande hypotheken bij Triodos. Nieuwe krijgen een grens op 30% van de woningwaarde. En de haven van Woerden ligt vol met historische sleepboten, opduwers en vrachtschepen. De havendagen zijn er vandaag van start gegaan. Naast de tientallen boten die te bewonderen zijn, is er ook een markt en zijn er concerten, onder meer van shantykoren uit het hele land. Het is dit jaar de 10e editie van het evenement. De havendagen in Woerden zijn nog tot en met morgen. Liefhebbers kunnen ook zondag nog een kijkje nemen, want dan vertrekken alle schepen uit de haven. Tot zover, meer nieuws lees je op de app van RTV Utrecht. Het weer, veel bewolking vandaag en van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen meer zon naast een enkele bui. En ook dan een graad of 18.
0: Dankjewel Marije. Ik heb nog even een file te melden. Die komt zojuist binnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel meldt de ANWB ongeveer een kwartier vertraging.
8: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Eerder vanmorgen draaide ik al de motions. Daar zat deze meneer ook bij, Rudy Bennett. En hier met Bea Willemstein aan zijn zijde was even een leuk duet. Zo begin jaren 80, Bennett en B noemden ze zich toen.
1: Dubbel ML.
0: Dan gaan wij dus morgen beginnen aan de 70's. Vandaag neemt Henk Wijngaard afscheid van zijn jaren 70. Want morgen blaast hij 80 kaarsjes uit op zijn taart. Deze bekende trucker van Nederland. Voor hem begon het overigens ook allemaal in de jaren 70 met de vlammen in de pijp. En tot op de dag van vandaag is die vlam nog altijd niet gedoofd. Ook regelmatig inspelend op actuele gebeurtenissen. Zoals de nieuwe koning eens, de nieuwe paus. En ook de coronapandemie nog wat meer recent. En we mochten hem ook hier een aantal keren ontvangen in de studio van Radio M Utrecht. Nou, we gaan er twee laten horen. Er zijn er veel meer, maar we doen dubbel NL. Dus we zeggen van harte, Henk.

Driving My Life Away. En dat vooral in zijn truck. Nou, hij gaat al 80 jaar mee, dus morgen. En volgens mij geniet hij er volop van, ook van zijn AOW. Henk Wijngaard vandaag dus, dubbel ML. En pas 22 lentes en nu al een mooie gouden plaat voor Justin de Wild.

Naam Pim Koopman viel even vanmorgen. Hij zat ook achter dit project. Hij schreef en produceerde dit liedje. Even een likeje erbij dus. The President was de naam van dit gezelschap. Ja, deze President horen we wel graag. En eigenlijk veel te weinig op de radio, hè? Hier zijn Nick en Simon, ook weer even samen. Hoe kon ik weten?

0: voor mij.
1: En de ene helft, Simon Keizer, was eerder deze week nog bij Connie te gast aan tafel om te vertellen over zijn nieuwe lied en ook de bijbehorende autobiografie van Moed. Wat moet, dat moet, zo was het. Ja, stond het even een lastige. Nou, die waren ze dus nog eventjes samen met dit liedje. Het is bijna 12 uur. Zometeen is Chris hier vandaag met de verzoekjes en muziekplezier. En ik heb nog een uitsmijter, hè? Even wat gebakken lucht nog zo om de lunch mee aan te vangen en de hits uit Holland voor vandaag dan af te sluiten. En meteen even voorproeven ook op de jaren 70. Met deze gezelligheid uit 1973. Je herkent hem meteen, Nick McKenzie. Ik neem afscheid met Hello, Good Morning. En veel plezier zometeen met de muziek.

0: deal hoteldeals, steek 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8... In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is 12 uur geweest. Je luistert naar Muziekplezier op Radio M Utrecht. En aan de andere kant zit Casper met hoofdpunten uit het regionieuws.
10: Goedemiddag. Montfort heeft een nieuwe coalitie. De VVD, SGP en Progressief Akkoord hebben een akkoord bereikt. De 3 wethouders worden maandag beëdigd. In Utrecht is een drugsdealer opgepakt. Die zou met harddrugs bezig zijn geweest. Hij reed nogal opvallend door de wijk Overvecht. Toen hij op de vlucht sloeg voor agenten wilde hij een zakje met drugs in de bosjes gooien. Maar dat mislukte. En in Woerden klinken ronkende motoren en ruikt het er naar diesel. Want de havendagen zijn er van start gegaan. Daar hoor je over een half uurtje meer over.
9: Dankjewel Casper, tot zometeen.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50. Voordeeluitjes.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier met Chris Brie.

0: Viola Wills, If You Could Read My Mind op Radio M Utrecht. Toch wel bizar hoe je zo'n emotioneel liedje kunt veranderen in zo'n vrolijke vloervuller. Dat is een mooie vrijdaguitdrukking. Een vrolijke vloervuller. Ja, nou, daar zijn we. Ik zat net nog even te hannesen met het knopje van mijn stoel van de studio. Die schoot in één keer keihard naar beneden. Ja, daar zit je in één keer een partijtje laag. En geen pijn gelukkig. Maar goed, we zitten. En lekker hoor, het is weer vrijdag. Het weekend staat een beetje te trappelen voor de deur. Ik vind het altijd zo'n lekker moment, die middag die nog helemaal open ligt. En vanaf morgen dan beginnen we met de week van de jaren 70. Dat is ook lekker hoor.
1: Muziek, plezier. Chris Brink.
0: En de Foundations.

Nou, 1969, The Foundations en Build Me Up Buttercup. Het is zo'n plaat waar iedereen lekker aan het meezingen kan. En zwingen zelfs op de dansvloer. Maar als je echt naar die tekst luistert, is het gewoon super triest. Die arme zanger die wordt aan het lopende band gedumpt. En staat constant voor Jan Doedel bij de telefoon te wachten. En wordt keihard aan het lijntje gehouden. Maar ja, door die vrolijke toeters en blazers merkt niemand dat op. Welkom, dit is Radio M Utrecht, de vrijdageditie van Muziekplezier. En dat betekent dat jij de verzoekplaten kunt aanvragen via het verzoekplatenformulier. Die vind je op radio mutrecht.nl. Of anders via de app, dat is het meest makkelijke. Dan komt het hier direct binnen en kan ik eens even kijken wat ik voor jou kan doen. Dit is Leon Rimes.

0: Leon Rimes. Can't find the moonlight hier bij Radio M Utrecht. Op deze vrijdagmiddag, het is 12:15. Later in de uitzending gaan we nog even bellen met Gita. Over het weer, want dat is hard nodig. Zoveel regen gehad. Hallo mevrouw Verburg, is Jana toch of niet?
1: Ja.
0: Goeiedag, je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Zo, waar woon jij? 029, waar zit dat?
1: 0294.
0: 294, oké, ja.
1: In Weidemeren, ken je dat?
0: Nee. Ja, ik ben heel slecht in aardrijkskunde hoor.
1: Weidemeren is Loosdrecht, Korte de Hoef, Nederosterberg.
0: Ah, die hoek.
1: Ja.
0: En is het mooi wonen daar?
1: Ja, heerlijk.
0: Ook tijdens de regen?
1: Ja, altijd.
0: Echt waar?
1: Zelfs met de hagel.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik sta op de camping een weekje in Zeist. Dat is hier vlakbij.
1: Ja.
0: Hele mooie omgeving, maar die regen, het is echt niet dom.
1: Ja, op een camping is het dan niet leuk. Maar ja,
0: nee, toch?
1: Als je binnen bent, is het wel gezellig.
0: Ik heb echt zwaar geld moeten betalen vandaag om deze uitzending te mogen doen. Want dan zit ik tenminste lekker binnen.
1: Oh.
0: Geen natte voortent. Maar even kijken hoor. Ik heb afgelopen maandag een berichtje van jou gehad. En we hebben net even een klein voorgesprekje gehad. En je zei, nee, ik weet het niet eens meer.
1: Nee, echt niet. Ik heb ook er een paar aan voor de top 100 gevraagd.
0: Oh, van de, ja, die begint morgen. En die
1: ja,
0: is dan...
1: Daarom weet ik het niet meer.
0: Oh ja, ja, die top 100 die is volgende week vrijdag.
1: Ja.
0: En dat zijn de zonderplaten inderdaad. Heb je ze wel ingevuld, die nummers?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb hier wel twee nummers van je binnengekregen. En dat is Paradise by the Dashboard Light en Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky.
1: Ja, nou, dat zou wel kunnen, ja.
0: En dat schrijf je erbij voor mezelf, omdat het verschrikkelijk goed is.
1: Ja.
0: Ja, nou heb ik een gedeelde mening met jou, met Mr. Blue Sky.
1: Ja.
0: Ik vind het een fantastische plaat. Wil ik voor jou gaan draaien, Janne?
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, gaan we doen. Ik wens je een heel fijn weekend en ik hoop op droog weer.
1: Nou, ik wens het jou ook, ja, helemaal.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Fijne dag.
1: Dag.

0: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht.
1: Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
0: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
1: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.

Ja, dat is vast wel een beetje warm te worden voor de week van de jaren 70. Die begint morgenochtend om 8 uur bij mij in het programma. Vroeg op zaterdag. Ik heb er echt heel veel zin in. En natuurlijk die top 100 van de jaren 70. Dat zijn dus de 100 beste platen die jij kunt uitkiezen. We zijn bezig met het programma Muziekplezier. En dit nummer veranderde de popmuziek voorgoed. Want hiermee maakte de wereld kennis met de autotune. Dat is dat computerstemmetje. Nou ja, ze vonden er helemaal niks aan bij die platenmaatschappij. En Cher zegt, ja, het is mij best. Over mijn lijk, als je mijn stem wil veranderen, moet je een andere zangeres zoeken. Maar het werd een wereldhit. Ja, zo zie je maar. Cher en Believe. Zometeen het nieuws met Casper en in IJsselstein hangen veel vlaggen. En dat heeft niets te maken met het WK. Je hoort zometeen meer erover.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Het regennieuws van 12:30 met Casper. En het nieuws begint met de Nederlandse vlag.
8: Ja, en dat heeft helemaal niks met het WK voetbal te maken. In IJsselstein blijven Nederlandse vlaggen voorlopig langs de weg hangen. Die zijn opgehangen aan lantaarnpalen uit protest. Het gaat er al weken over de komst van de noodopvang voor asielzoekers. De burgemeester laat het zo, zolang het geen gevaar oplevert voor het wegverkeer. De coalitie in Montfoort is rond. De VVD, SGP en Progressief Akkoord gaan de komende jaren met elkaar samenwerken. Wat ze precies hebben afgesproken is nog niet bekend. Wel dat elke partij 1 wethouder levert. En maandag dan gaan ze aan de slag. In de Utrechtse wijk Overvecht is een drugsdealer opgepakt. Die had harddrugs bij zich. Hij viel nogal op door zijn rijgedrag. Toen er een speekseltest werd afgenomen, rende die weg. Tijdens zijn vlucht wilde hij een zakje met drugs in de bosjes gooien. Dat mislukte. Hij werd ingehaald door agenten. De haven van Woerden ligt nu vol met historische sleepboten, opduwers en vrachtschepen. De havendagen zijn er namelijk begonnen. Het is dit jaar de 10e editie. De historische vloot wordt steeds groener, al zijn er nog steeds wel ronkende motoren en dieseldampen.
9: Het blijft enigszins vloeken in de kerk, want hier gaat mijn hart ook naar uit. Maar ja, je moet in de huidige tijden met al onze klimaatpartijen ook gaan verduurzamen en vergroenen. Ja. Nou, we zien het in de moderne scheepvaartwereld, daar wordt alles vergroend al. En ja, hier kunnen we toch laten zien, zonder geschiedenis, geen heden. Ja. En hier begon het mee.
8: Ja. Ja, er is ook een markt en er zijn optredens. De havendagen in Woerden zijn tot en met morgen en zondag dan vertrekken de schepen. Meer nieuws in onze app. Het weer dan nog. Veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen dan is er iets meer zon en net zo warm als vandaag.
7: Ja, die boten die gaan er dus vandoor met het mooie weer eigenlijk. Hè?
8: Ja, jammer.
7: Het is echt een rotweek geweest wat betreft. Maar ja, dieseldampen. Ja, tegenwoordig, je weet het niet. Dankjewel Casper, spreek je zo meteen weer.
8: Ja, tot straks.
7: Mooi. Kijk even naar de weg. Er staat 1 file, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg, 8 kilometer, doe je 14 minuten over.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: wordt weer een beetje vrolijk. Die regen. Ja, ik ben helemaal niet van het klagen hoor, maar oh, het was vannacht toch wel heel heftig allemaal hoor. De Egyptian Brothers, om je een beetje blij te maken bij Radio M Utrecht. De Non-Stop Dance. Nou, 1977. En misschien hoor je hem volgende week nog voorbij komen. In de week van de jaren 70. We hebben er allemaal heel erg veel zin in. Petra, ik probeer jou te bellen. Petra van Ewijk Kool. Stuur even een appje naar de studio. Dan gaan we jouw plaat ook nog even draaien. Hoe leuk is dat, hè? Het gekke is van deze plaat. Het komt uit de Verenigde Staten. Maar daar gaven de radiostations en de hitlijsten 0,0 om Cock Robin. Ze braken pas echt door toen ze naar Europa kwamen. Vooral in Nederland, België en Frankrijk waren ze helemaal populair. En ze werden megasterren. Dit zijn ze nog een keer. The Promise You Made.
1: If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me?

0: één ding zeker. Deze plaat komt volgende week niet voorbij, want hij komt uit 1961. Zeg ik dat goed? Nou, in ieder geval de jaren 60. The Monkees en I'm a Believer. En Tony die schrijft, voor mij mag de zon gaan schijnen hoor. Want ik heb 2 avonden in de regen gestaan, want er was avondvierdaagse. Hoezo gestaan? Daar moet je toch meelopen. In IJsselstein was dat en alle kinderen waren nat geregend. En mijn kleinkinderen liepen ook mee. 1900 mensen, dat is wel heel veel hè. Hallo Gita.
1: Goedemiddag Chris, hi.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja, wat moet ik hier nou allemaal van zeggen? Wat moet ik hier nou van zeggen?
1: Het is Oud-Hollands zomers, zeg maar. Een beetje killer.
0: Ja, ik had een goed idee. We hadden elkaar net even aan de telefoon voor de uitzending. Ik sta op de camping in Zeist. Uh-huh. Ik denk, caravan mee, hartstikke leuk. Voortentje eraan, hond mee. Maar vannacht, joh, het begon eigenlijk gisteravond. Ik ben ook gisteravond aangekomen. Ja, het is echt niet normaal. Ik sta ook nog onder een boom, dus dat al die regen...
1: Blijft doordruppen.
0: Juist, ja. En dat is net of iemand met trommelstok op de caravan staat te staan. De hele nacht door. Ik heb echt een oog dicht gedaan.
1: Dat
0: maar
1: snap
0: goed,
1: ik.
0: Vertel ja. Maar, waar blijft het mooie weer, Gita? Hoe ziet het eruit?
1: Het mooie weer is een beetje uitgesteld, maar gelukkig niet afgesteld, zoals het zich nu laat aanzien. Begin deze week leek het er nog op, of eigenlijk een weekje geleden, dat dit weekend het mooie weer zou beginnen. Nou, toen leek het eigenlijk een beentje helemaal weggeschoven te worden. Maar het zit nog steeds in het vat vanaf dinsdag, woensdag zo'n beetje. En dan gaan we ook gierend gelijk richting hele hoge temperaturen. En nu is het allemaal bescheiden. We hebben nog op veel plaatsen wel even de 19 graden aangetikt. Dus vanmiddag ook, nou zo her en der is 19 graden. Wie geluk heeft, die ziet een scheurtje in de bewolking. Er kan echt wel af en toe een beetje wat licht zonlicht doorheen komen. Het is meer droog dan nat, beduidend meer droog dan nat. Ik heb het idee dat vanaf de late middag en vanavond dat dan de neerslagactiviteit weer wat begint op te leven. En dat het vanmiddag bij een klein buitje blijft, een klein beetje gemiezen lokaal. Grotendeels droog. En dan laat vanmiddag en vanavond dan dus wat meerdere buien met ook weer stevige plensregens die daarbij voor kunnen komen. Dus zeg maar, als jij met het gasbrandertje voor de voortent zit om jouw eenpansmaaltijd te maken, let dan even op de lucht.
0: Ja, ik denk dat ik hapklare brokken ga halen of zo. Het is echt...
1: Iets wat je moet weken misschien, dat je het buiten in de regen kunt zetten.
0: Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want vorige week, eigenlijk die week daarvoor, begon de vooruitzichten echt heel erg goed voor de afgelopen week. En dat is een beetje opgeschoven. Nou, het weekend dan gaat het helemaal gebeuren. En nou hoor ik jou zeggen, dinsdag, dan gaat het los.
1: Ja, het is heel maf. Er zijn weer situaties die zijn heel goed van tevoren te verwachten. Ja. Er zijn weer situaties die zitten ook heel standvastig in de weermodellen. Die worden continu eigenlijk bevestigd door de nieuwe modelruns. En nu is dat steeds niet zo geweest. Je zag hem pieken, maar bijvoorbeeld bepaalde berekeningen zaten enorm laag. Je zag ook een enorme spreiding in de bekende pluimgrafieken. Ja. Op een gegeven moment gaf die voor afgelopen woensdag, geloof ik, een spreiding aan tussen, weet ik veel, 12 en 22 graden of zo. Weet je wel? Dus je ziet...
0: Oh ja.
1: Je ziet al dat de onzekerheid erin zit.

0: 4, af en toe windkracht 5. Bij een graadje of 18, 19. Stapelwolken, zon, veel bewolking. Maar misschien morgenavond dat het ook wel eventjes flink opklaart. Ziet er denk ik niet al te slecht uit, maar het is wat fris. En dat frisse is ook op zondag nog het geval. Met een enkele bui. En dan op maandag, nou ja, dan zie je de eerste schermutseling om die temperatuur wat hoger te krijgen. Maar op het moment dat dinsdag dan de wind draait naar het zuiden, ja, dan kan eigenlijk de Franse warmte die zich de komende dagen begint op te bouwen, die kan dan ook uitwasemen, zeg maar, onze kant op.
1: Ja, het klinkt goed. En dan temperaturen die hoog gaan worden, hè?
0: Ja, dinsdag, laten we zeggen een graad of 22 voor Midden-Nederland. Woensdag waarschijnlijk zo rond of tegen de 25 graden. Ja, de dagen daarna, dan zie je ook weer een grote spreiding komen. Maar heel veel berekeningen laten ons wel aan de 30 graden tikken.
1: Heerlijk, zeg. Ja, ik hou ervan. En ik weet ook zeker dat ik jou de volgende keer ga bellen voordat ik met de caravan op pad ga. In Nederland dan.
0: Ik stond voor afgelopen weekend op een camping. Daar had ik ook heel veel regen 's nachts over gehad. Ja, met een tentje. Dat ja, was
1: sorry,
0: ook,
1: ja.
0: Ik denk van ja.
1: Vervelend.
0: Ja. En die mensen die ik was, die waren met de caravan. En ik heb nog even gedacht, zal ik gewoon aankloppen?
1: Ja. Nou, ik dacht vannacht nog zelfs om 30:30. Ik keek mijn vrouw aan. Ja.
0: Serieus?
1: Ik zeg, zullen wij in de auto stappen? Zijn we over 3 kwartier thuis? Liggen in ons eigen bed. Nou, goed, dat gaat wat te ver nu. Hey, Gita, hartstikke bedankt voor jouw weerupdate. En tot de volgende keer. Hè?
0: Tot de volgende. Goed.

Ja, het gaat over een jongen die van stad naar stad gaat en overal wel een meisje heeft. Ja, dat is ook niet helemaal chic eigenlijk. Hè? The Wanderer uit 1961. En zometeen zijn we bij je terug hoor met deel 2 van Muziekplezier. Dus aanvragen die platen en trek je matrozenpakje.

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Ik heb veel spierpijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Het is tijd voor de hoofdpunten van het regionieuws met Casper.
9: Goedemiddag. Over 2 jaar kan je met de trein van Utrecht Centraal op vakantie naar het Duitse Ruhrgebied. De NS wil daar een intercitydienst voor opzetten. De burgemeester van IJsselstein laat de vlag die zijn opgehangen uit protest gewoon hangen. Het gaat er al weken over de komst van asielzoekers. En in Utrecht wordt gemopperd over die verplaatsbare flitspalen, de flexflitsers. Bij sommigen zijn de boetes zo hoog opgelopen dat ze enkele honderden euro's moeten betalen. Nou, daar hoor je over een half uur meer over.
8: Ja, dankjewel. Ja, dat is ook een lastige verplaatsbare flitspalen. Moet je eens 10 keer achter elkaar zeggen.
9: Ja, dat gaan we niet doen.
8: Tot zo, hè. Dan nog even kijken naar de files in het land, in de buurt. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer. Daar doe je 19 minuten over. En de laatste op de A27, dat is Gorkum. Tussen Knooppunt, Everdingen en Noorderloos 8 kilometer. 10 minuten vertraging.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: In de mooiste Mitsubishi-tuinen van Europa... waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
12: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Muziekplezier met Chris.

0: denk dat je de videoclip nog wel kent van dit nummer. Waarin de boss aan het einde van de show een leuk meisje uit het publiek trok om gezellig op het podium mee te dansen. Oh, dat meisje was toevallig geen fan, maar een piepjonge actrice die werd ingehuurd. Weet je wie dat was? Courtney Cox. Jaren later werd zij wereldberoemd als Monica in de hitserie Friends. Bruce Springsteen dus uit 1985 met Dancing in the Dark. Het is vrijdagmiddag, 8:08 en daar zijn we weer. Deel 2 van Muziekplezier. En dat betekent dat je ook weer platen kunt aanvragen dit uur. En nu zijn wij aangebroken in 1 kwartier Muziekplezier. En dat betekent 4 platen die niet gepresenteerd worden door mij. Dus je hebt alle rust om ze even lekker te eten. En mocht je momenteel aan tafel zitten, eet smakelijk.
1: 1 kwartier Muziekplezier.

Radio M Utrecht, vrijdagmiddag. Ik moet een beetje vaart maken, want er komen best wel veel verzoekplaten binnen. Zoals Marco Vliegen vraagt om La Dolce Vita. Ryan Paris, je zit in de Toscane. Oh, dat is een goede zaak. Gaan we zometeen even draaien. Gerard van Schie, If You Leave Me Now van Chicago, komt er ook nog aan. En de Cats voor Petra. Nou zeg, dat is allemaal wel lekker, die plaatjes. En dit Schotse nummer zit bomvol doedelzakken. En na de mega-hit Mon Amour, wat heel erg Frans was, bedacht de Volendamse band een slimme truc. Ze besloten om voor hun singles telkens een ander Europees land als thema te kiezen. Zo bleven ze lekker een beetje fris klinken en scoorden ze weer een dikke top 5 hit.

Ik hou ervan. Lady McCrory van BZN op Radio M Utrecht. Het is 2:04. Je luistert naar Muziekplezier, het verzoekplatenprogramma. En mocht je momenteel nog aan de verlaten lunch zitten, eet smakelijk nog. Ga dat zometeen ook nog even regelen. En check even je koplampen als je straks vertrekt. Vanavond bijvoorbeeld in Utrecht waren er vannacht weer koplampdieven. Dat is best beroerd. Je hoort er zometeen meer over. Met Casper.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Het is 1 minuut over 2:30. Het regionieuws van 2:30 met Casper. En ik begrijp dat er een nieuwe treinverbinding komt.
7: Ja, dan stap je op Utrecht CS zo op de trein naar het Duitse Ruhrgebied. Utrecht krijgt dus mogelijk die nieuwe treinverbinding. Die moet over 2 jaar 6 keer per dag gaan rijden. De trein vertrekt dan vanuit Amsterdam, stopt dan ook even in Utrecht en gaat dan richting het Ruhrgebied. Het is dan voor het eerst dat de blauw-gele intercities van de NS door Duitsland rijden. In Utrecht zijn vannacht 3 mensen opgepakt voor het stelen van koplampen. Ze waren bezig op de Karel Doormanlaan. Iemand zag dat en belde de politie. In Utrecht zorgen flexflitsers in hooggraven en zuilen voor veel klachten. Automobilisten klagen op sociale media over onduidelijke borden en stapels bekeuringen. Sommigen moeten in korte tijd meer dan 1.000 euro betalen. De gemeente zegt dat de hoogte van de boetes in Den Haag worden bepaald en kan daar niks aan veranderen. En wielrenster Lorena Wiebes uit Meidrecht keert morgen terug in de koers. Ze doet mee aan de Kopenhagen Sprint. Eerder werd ze nog gedisqualificeerd in de Giro. Haar fiets was toen te licht. Door dat gedoe is ze nu extra gemotiveerd in Denemarken. Vorig jaar won ze die sprint nog. Meer sportnieuws in de app van RTV Utrecht. Dan nog het weer. Veel bewolking. Af en toe regen of motregen. Maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen dan meer zon. En net zo warm als vandaag.
6: Dankjewel, Casper. Dan kijken we even naar de weg. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Baren en Hoevelaken. 6 kilometer, dat doe je een paar minuutjes over, door een ongeval. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord. 9 kilometer, 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel. 8 kilometer, 31 minuten. En de laatste op de A27, dat is Gorkum richting Noorderloos. Tussen Hagestein en Noorderloos om precies te zijn. 8 kilometer, 12 minuten.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor 179 euro.
9: Voordeeluitjes.nl. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl. Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.

0: Marco Vliegen, ik hoop dat je helemaal blij bent geworden met het beluisteren van deze plaat. Je zit lekker in het warme land. Ja, dat is beter dan hier op dit moment. Maar volgende week wordt het wel helemaal lekker. Dolce Vita van Ryan Paris kwam voorbij hier bij Radio M Utrecht de vrijdagmiddag. En het is 2:07. Nou, als je nog geen klok bij je hebt, dan weet je het nu wel.
1: Ineke.
0: Hallo Ineke, je spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
1: Hey, Chris.
0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Hoe is het?
1: Hi. Ja, goed joh.
0: Ja?
1: Ja, redelijk hoor.
0: Oké, okay,
1: ja, het is
0: nou,
1: weer een beetje droog vandaag, hè?
0: Ja, dus, een zeventje. Ja. Vandaag een zeventje.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Je stuurde een foto van een lantaarnpaal. Ja. Maar wat is dat nou voor verhaal?
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Nee.
1: Twee weken geleden
0: ja.
1: Kregen we een nieuwe ledverlichting.
0: Oh, ja.
1: Weet je wel, in de straatlantaarns.
0: Ja.
1: En bij ons achter, wij hebben dan achter een schuurtje. En daar staan lagere palen, hè?
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam s'avonds, ging de buitenverlichting aan. Nou, je ziet helemaal niks meer bij ons in de kamer. Je bent gelijk blind.
0: Oh, verschrikkelijk.
1: Heel, heel irritant.
0: Heb je er een melding van gemaakt? Heb je er een melding?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik heb gelijk vorige week...
0: 112.
1: Ja, zaterdag of zondag. Nee, ik heb een melding gemaakt bij de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: En gezegd van nou ja, dit kan niet de bedoeling zijn. Hè? Mijn keuken is helemaal verlicht. En nou heb ik van de week dan een berichtje gehad van... dat ze de opdracht hebben gegeven aan de aannemer... om het te verduisteren op een of andere manier.
0: Ja, vroeger.
1: Maar, het is echt niet normaal, joh.
0: Ja, vroeger kon je die dingen nog uittrappen. Ken je dat?
1: Ja, ik zei tegen mijn man. Ja, weet je, ik draag ook een bril, dus het is heel irritant. Want wij hebben natuurlijk de eethok achter het huis. Dus dan ga je s'avonds, als je dan aan de grote tafel zit of je bent een spelletje aan het doen. Je ziet gewoon helemaal niks, joh.
0: Nee.
1: Dus ik zeg tegen mijn man, nou weet je, zak een bak uit tegenaan gooien.
0: Ja, dat is ook wat, hè?
1: Maar ja, zo ben ik niet. Maar ja, ik hoop wel dat ze het oplossen. Want het is, ja, led is al fel. En,
0: ja, ik heb hier de foto voor me. Het is echt, het is gewoon een soort
1: ja,
0: zon.
1: Ja, de foto?
0: Ja.
1: Ja. En het gekke is, Chris, hè, als ik nou boven in mijn slaapkamer sta, hè, dan zie je het niet. Alleen beneden...
0: Ja, dat komt door die kap die erop zit. Het is zo'n kap met zo'n bol.
1: Er is iets met die kap niet goed.
0: Ja.
1: Dus ik zeg tegen mijn man, nou, ik ben zo blind als een paard van het liggen. Dus ik dacht, nou, weet je...
0: Toen dacht jij, jij gaat een mooie plaat aanvragen. Weet je nog welke dat was?
1: Ja, van Manfred Mann, hè?
0: En welke was dat?
1: Blinded by the Lights.

Ik weet dat je zit te genieten. Gerard van Schie, je vroeg hem aan, speciaal voor jouw lieve vrouw. Greet, if you leave me now. Van Chicago. En als je van dit soort platen houdt, dan moet je aankomende week luisteren. Want we hebben de week van de jaren 70. Terug naar de jaren 70 met de mooiste herinneringen en muziek. En geniet van onze speciale programma's. We hebben leuke gasten, reportages en extra prijzen. Ja, vanmiddag is het in het westen nog droog met af en toe zon. Elders, mooi woord is dat, overheerst de bewolking en valt er af en toe wat lichte regen. Later op de middag op meer plaatsen regen. Temperatuur rond de 19 graden. Vanavond, nou, bewolkt met af en toe regen in het midden en noorden. Plaatselijk ook stevige regenbuien. De wind komt uit het zuidwesten, is matig langs de kust. Windkracht 5 tot 6, dus daar kun je prima zeilen. Radio M Utrecht. Met Billy Ocean.

Op de valreep komt die nog even binnen. Sylvia en Chantal, leuk dat jullie hebben gereageerd. Jullie wonen in Utrecht. Frans Bauer, dat is echt jullie artiest. Heb je even voor mij? Kwam hier voorbij bij Radio M Utrecht. Het is 6:56. Zo dadelijk, ik zit te kijken naar het eerste nummer van Erwin. Dat is energie, een stukje mysterie. En een knipoog naar de liefde. Ik vind dat echt heel mooi. Je hoort het zometeen met Erwin Peters. Veel plezier. Met Pluk de Middag tot 5:00 kunnen horen. Ook op verzoek van Petra als laatste. The Cats, Save the Last Dance for Me.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Zonniger en warmer. Ech, dat is het goede nieuws. Altijd eindigen met goed nieuws. 2 meldingen vanaf 10 minuten. De eerste mag er meteen zijn. Er staat 2. Dat is Utrecht richting Den Bosch. Dus Culemborg en Knopendel. 34 minuten extra reistijd. En daar 27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noordeloosa. 13 minuten.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
12: Voordeelhaartjes.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.

zo mooi wat je dan op internet vindt aan roddels over artiesten en zo. Ja, ik moet me afvragen wat er waar van is, hoor. Maar de gitarist, die mocht naar het schijnt dus absoluut, maar ook absoluut geen gele sokken dragen tijdens de opnames, omdat Suze Quattro geloofde dat die kleur de opnamebanden magnetisch vervuilde. Koekoek. Suze Quattro, wat een heerlijke plaat. En uit de 70s, If You Can Give Me Love. Ja, 70s. Ja, vanaf morgen staat Radio M Utrecht een week lang in het teken van de 70s. En ik ben benieuwd, als ik zeg jaren 70, hè, wat zie jij dan meteen voor je? Wat zie je voor je?

Ik zie dan een oranje bankstel, een poeg, de camping, de SRV-wagen of misschien gewoon de geur van koffie en check bij je ouders thuis. Laat het weten, ik lees vanmiddag mee. Welkom, ik ben Erwin. Pluk de middag op deze vrijdag.

0: Utrecht. Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Vanaf morgen terug naar de jaren 70 in de enige echte Week van de 70s. Bij ons.

is wel mooi, hè? Dat, je komt op internet, wat ik net al zei, allerlei dingen tegen. En deze geloof ik wel, en deze kun je ook nog controleren. De bandleden van Queen die hadden blijkbaar een wekelijkse weddenschap lopen over wie tijdens interviews onopgemerkt het woord Marmalade het vaakst kon laten vallen. Ja. Dat is wel grappig. Queen Radio Gaga bij Radio M Utrecht.

Marco Vlieger, die zit lekker in Italië. Die heeft pluk de plaat vertaald naar het Italiaans. Qua naar het Grieks, zou ik zeggen. Naar het Italiaans. Skegli il piatto. Dat betekent dus letterlijk pluk de plaat. Ik heb een heel bekend liedje genomen. Ik heb de tekst echt in een totaal ander jasje gestoken. In een andere taal. Het oorspronkelijke is in het Engels. En in het Nederlands gezet. Heel andere melodie. Jij mag raden wat de originele titel en artiest is. Ik ben heel benieuwd. Wat deze, volgens mij, als je al wat begint te dagen, is het volgens mij bij de eerste zin. De eerste twee zinnen van het liedje. Dan moet je het even letterlijk vertalen. Dan komt hij. Ik ben benieuwd. Ik ben dus op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje. Ik heb het een beetje in de jaren 70 stijl gedaan. Want vanaf morgen natuurlijk bij Radio M de jaren 70. De 70's. Originele titel en artiest ben ik op zoek van deze plaat.

Nou, zeg maar, wat is de originele titel en artiest? Ja, het origineel is country. En origineel is dus in het Engels uit, wat is het? Het is 1972 het origineel. Dus laat je horen, stuur je berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Makkelijkste kan dat, mocht het onverhoopt voor de allereerste keer doen. De app van RTV Utrecht is gratis te downloaden. En rechtsboven staat dan een knop. App ons komt het hier binnen in de studio. Succes!

Zo, Radio M Utrecht. Oh, Claudia de stuurt, sorry hoor, maar ik moet even wat verbeteren. Scagli il plato, dat is tenminste wat ik verstond. Kies het bord. Pluk de plaat is Cogli il disco. Cogli van cogliere is oogsten plukken. Sorry, ik moest even de wijsneus uithangen. Verder wens ik die meneer een fijne vakantie, Claudia. Dank je wel voor de verbetering. Hij is, dat vond ik wel mooi, Ria, dank je wel. Van het team Frans en Ria. Hij komt oorspronkelijk van Jantje Contantje. Ik ben het.

0: Stuur je berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Ik ben heel benieuwd of je het weet te halen. Ja, de echte letterlijke vertaling ook van de artiest in kwestie is Jantje Contentje. Stuur je bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Doe je dat onverhoopt voor het eerst? Kan me bijna niet voorstellen. Maar mocht het zo zijn, de RTV Utrecht app is gratis voor niks te downloaden. En als je hem dan gedownload hebt, dan rechtsboven app ons. Dan komt het hier in de studio terecht. Meteen een oplossing. Hebben ze meteen ook, ja, Casper Kooi hier met het regio-nieuws. De havendagen in Woerden die zijn begonnen. En ze proberen te verduurzamen, staat hier, maar het stinkt er nog steeds naar diesel. Zometeen meer en in het nieuws met Casper Kooi.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: En het is precies 2:30. Casper zit hier. Casper, het nieuws begint in Lichtenvecht.
7: Ja, daar is vannacht een huis beschoten. Gebeurde aan het Klein Muiden. De kogelhulzen lagen op straat. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand opgepakt. De plannen voor windmolens in Amersfoort zijn nog niet van tafel. Die molens die komen bij een bedrijventerrein. De veiligheidsregio is het er niet mee eens en waarschuwt voor grote problemen bij een ongeluk. Want als er iets stuk gaat, kan het terechtkomen bij een chemisch bedrijf daar. En dat is linkersoep, want dan kan er gif vrijkomen. De gemeente wacht de vergunningsprocedure af en hakt met een maand of vier de knoop door. In IJsselstein blijven Nederlandse vlaggen voorlopig langs de weg hangen. Die zijn opgehangen aan lantaarnpalen uit protest. Het gaat er al weken over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De burgemeester die laat het zo, zolang het geen gevaar is voor het verkeer. De haven van Woerden ligt vol met historische sleepboten, opduwers en vrachtschepen. De havendagen zijn er namelijk begonnen. Het is dit jaar de 10e editie. En de historische vloot die wordt steeds groener. Maar nog steeds gaat het eigenlijk vooral om ronkende motoren en dieseldampen.
8: Het blijft enigszins vloeken in de kerk, want hier gaat mijn hart ook naar uit. Maar ja, je moet in de huidige tijden met al onze klimaatpartijen ook gaan verduurzamen en vergroenen. Ja. Nou, we zien het in de moderne scheepvaartwereld. Daar wordt alles vergroen. En ja, hier kunnen we toch laten zien, zonder geschiedenis, geen heden. Ja, en hier begon het mee.
7: Naast schepen zijn er ook een markt en zijn er ook optredens. De havendagen in Woerden zijn tot en met morgen. Meer nieuws in onze app. Dan nog het weer. Veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen dan is er iets meer zon. En dan is het net zo warm als vandaag.
0: Dankjewel, tot straks. Dan de verkeersinformatie met 3 meldingen vanaf 10 minuten. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 26 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos, 17. En iets korter op de N233. Dat is Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Renen, dus 13 minuten.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Verkeersverwachtingen.
1: www.lunetten.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, en dan hopen dat het opgenomen wordt.
1: Daarom?
0: Jaron met Erwin, hi, Radio M Utrecht.
1: Goeiedag.
0: Hey, jongen, hoe is dit dan?
1: Ja, goed. Ja, lang geleden.
0: Ja, maar ja, zo. Dat is 2025, denk ik, of zo. Wat is het?
1: Echt? Oh, dan heb ik me lang koest gehouden.
0: Heb je vastgezeten? Nee. Hey, hoe is het?
1: Ja, goed. Geen klagen. Mag wel wat droger worden.
0: Ja, nou, ik zat even het weerbericht te bekijken. En het wordt, laten we zeggen, volgende week, als we elkaar zouden spreken, vandaag precies over een week, dan denken we, oh, dit is warm. 30 graden in de schaduw.
1: Ja.
0: Is dat, het is moeilijk voor te stellen, maar het blijft wel Nederland wat dat betreft.
1: Ja, het is spiek en dalen.
0: Ja joh, lijkt mijn carrière wel. Hey, maar en wat ben je, je bent onderweg of ben je niet onderweg? Zo klinkt het een beetje.
1: Ik zit in de graafmachine.
0: Je zit in de graafmachine? Ah, oh, waar ben je aan het graven?
1: Vlak bij mij achter en we maken weer een nieuw pad.
0: Oh, maar is de graafmachine van jezelf voor het werk of is het voor de hobby? Nee, dat is
1: al... het is al werk.
0: Het is al werk. Is het een flinke graafmachine, zo'n grote?
1: Vandaag wel. Ik heb een kleintje voor mezelf, maar ik zit vandaag voor een ander, dus ik op een grote.
0: Is dat echt zo'n zo'n hele grote, laat maar zeggen? Met zo'n,
1: ja,
0: met zo'n,
1: wat is het? 22 tonnen volgens mij.
0: Oh, ik heb er altijd een keer, het ziet er zo vast in. Is het moeilijk om zo'n ding te beetje...
1: Nou ja, ik weet het niet. Het is toch een beetje werk.
0: Ja, nee, dat zat mij, ja. Maar oh, je neemt je werk wel mee naar huis, maar dan iets kleiner, begrijp ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zag laatst, volgens mij is dat zo'n graafmachine waar iemand ooit op een gegeven moment in iets inschenkt in een glas met zo'n graafmachine. Dan moet je toch echt, snap je wat ik bedoel? Dus,
1: ja, dat bak apart.
0: Dat, ja. Ja, die fijne motoriek, die mis jij ook, net zoals ik. Het zou mij ook nooit lukken, hoor. Nou, hey, wat leuk dat je even reageert. Ja, we hebben een... even voordat je dan het antwoord geeft, was hij te doen? Of had je hem al meteen? Of was
1: ja,
0: het...
1: ik moest wel een paar keer nadenken. Maar dan ga je toch... toen jij zei country, toen dacht ik, wacht eens even.
0: Ja, nou even...
1: Ik heb geen idee.
0: We gaan eens even een klein stukje luisteren. Nou, ik vind het hulde hoor. Ik vond het wel mooi dat Ria zei, ja, van Jantje Contantje. Ja, die vond ik ook wel goed. Die klopt ook wel. Het origineel. Nou, we laten even een klein stukje, gewoon even die eerste zin. Want daaraan kon je het volgens mij al horen. 1, 2, 3, weer.

0: kiezen? Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje of een koeltasje? Vertel het.
1: Wat zou ik eens doen, joh? Ik wil het puzzelboek wel.
0: Het puzzelboek. Gaan we noteren. Blijf even hangen. Ga ik even kijken of je gegevens kloppen, zodat het ook echt aankomt. En dan, ja, wat zou jij zeggen? Zullen we het origineel gewoon draaien, maar?
1: Ik zal het maar doen.
0: Oké, okay, gaan we dat doen. Johnny Cash, de oplossing van Pluk de Plaat. En Sing Cold Love.
2: Six foot six, he stood on the ground.

Ja, Helene Fischer, heute Nacht bij Radio M Utrecht. Oké, er zat een schrijver in een appartement in New York die zich kapot ergerde aan heel iets kleins. Nou ja, klein. Hij hoorde beneden op straat steeds meisjes praten met hun vaders. Op trappen, bij bushaltes, voor portieken. Dat typische heen en weer. Pap, nee. Je kent het wel. En ergens bleef één gedachte hangen. Wat als iemand iets moet vertellen wat alles verandert? En dan hebben we het niet over een slecht rapport. Nee, niet een bekrast autootje. Maar iets waardoor je hart in je keel schiet. Dus hij begon te schrijven. Eerst een paar regels, toen een verhaal. En dat verhaal kwam uiteindelijk terecht in de studio waar producers dachten van... Poeh, dit is wel spannend hoor, want het was geen liefdesliedje. Nee, het was geen liefdesliedje. Het was geen dansvloer. Er was geen glitter. Het ging over een gesprek dat je liever uitstelt, laat maar zeggen. En daarom juist bleef het hangen. En ergens tussen die synthesizers, de zenuwen en de eindeloze discussies over hoe ver je kunt gaan in een popsong, ontstond dit liedje. Madonna, Papa Don't Preach.

En vanaf morgen is hij hier, dames en heren. De week van de 70's. Dat wordt een fantastische week met de apotheose. Op aanstaande vrijdag van 9 tot 5 uur hoor je de top 100 over 1978. Laat weten welke herinneringen jij hebt. Surf naar radio.mutrecht.nl. Daar kun je je verhaal kwijt. Of doe het ook via de app. Hè. Dat kan ook, maar we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Voor aanstaande vrijdag tussen 9 en 5. De apotheose van de week van de 70's. Bij je vrienden van Radio M Utrecht.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat?

0: Tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, het wordt drukker op de weg. We zijn al bij de meldingen vanaf 15 minuten. Dat zijn er gelukkig nog maar twee, even kijken hoor. De A2, dat is Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, 32 minuten vertraging. De A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht, zorgt voor 26 minuten extra reistijd. En de A27 dan, Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, 20 minuten. Jackie Wilson, die geeft al kopjes. Repetit over een paar tellen.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
4: Nou, die hebben we gehad, hoor.
3: Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale gokbranche.
4: Nogmaals? Nee, die hebben we toch net al gehad. Zullen wij gewoon even kijken. Deze doen? Zullen we deze doen? Ja, deze. Repetit zo meteen dus.
5: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
6: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
7: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
8: Doet u voorzichtig met mijn vader.
9: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.

Chic Idee. Zoals beloofd, Jackie Wilson, Riet Petit bij Radio M Utrecht. Ah, luister naar. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is inderdaad uur 2 van Pluk de Middag. Ach, die 70's, die komen eraan. Hè. Nog één nachtje slapen en dan is het een feit. Ik verheug me erop, jij ook?

De jaren 70 herinneringen. Johan uit de Meer in die app net. Hey Erwin, ik dacht meteen aan die maffe fonduepan met spiritusbrander op zondagavond. Alles rook na afloop naar verbrand vet. Maar ja, het was wel gezellig. Dat is dus ook de vraag. De jaren 70, dat de vraag. Dankjewel. De jaren 70 die komen eraan bij Radio M Utrecht. Wat ik al zei, één dagje slapen. Dan is het een feit met de apotheose aanstaande vrijdag. Van 9 tot 5, de top 100 van 1978. Maar als ik zeg de jaren 70, wat hoort bij voor jou meteen bij de jaren 70. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Doe je dat voor de allereerste keer. Rechtsboven van de RTV Utrecht app staat app ons. Komt het hier in de studio terecht. Ik ben benieuwd.

0: Dit is Stella Lefty, oftewel de linkse Stella. Heeft niks met de politieke overtuiging te maken. Dus de artiestennaam en het liedje heet Boston bij Radio M Utrecht. En goedemiddag, ik ben Erwin en je luistert naar Pluk den Middag. En we zijn bezig dus, de 70's komen eraan. Sterker nog, dat begint dan morgen. Ja, morgen, dan hebben we de 70's. Dan begint een hele week de 70's en we hebben er zin in. Dankjewel, de vraag is dus, wat hoort bij jou meteen bij de jaren 70? En ik zit de reacties te lezen en het zijn geen lijstjes. Hè? Het is gewoon een woonkamer waar je binnenloopt. Sera die zegt, ja, ik had een vis gehad, zwarte, witte maxi-jas, plateauzolen laarzen en dan die muren, oranje en grijs. En de buren die stonden op de stoep en vonden het maar roar. Maar ja, je ziet het voor je, nieuwe woning, vers behangen. Jij denkt, nee, we gaan schilderen. Ja, Johanna schrijft, ja, we konden geen huis krijgen in Den Haag, dus verhuisden we naar Gouda en dan zo tussendoor. Onze zonen zijn in de jaren 70 geboren. Ik heb 10 jaar niet buitenshuis gewerkt om er dan van te genieten. En dat is geen detail, hè? Dat is gewoon een keuze. Dat is een tijdsbeeld. Gerda die zegt, ja, wijde pijpen, ja hoor. Witte spijkerbroeken, buttons met je favoriete artiesten. En dan die vraag erachter, mag dat nog in deze tijd? Ja, dat is ook zo'n zin. Alsof je zelf al een beetje voelt, dit was echt wel anders. En Gerard die zegt, ik was 13, we playbackten Monk of Kintyre. Ik had de doedelzak. Ja, sorry hoor, maar dat is toch echt goud. En het jongetje dat daar staat, serieus, met een denkbeeldige doedelzak. En ergens hoor je daartussendoor hoor je ook de zeezenders Veronica Noordzee, Mi Amigo, dat geluid, dat ruisje, alsof de radio nog moeite moest doen om bij je te komen. En iemand zegt gewoon, ja, kleur oranje, steengoede muziek, meer had je gewoon niet nodig. En dat vind ik er dus zo mooi aan. Als je dan zegt jaren 70, dan zegt niemand economisch klimaat of maatschappelijke ontwikkeling. Nee, dan zegt iemand plateauzolen of een Solex. Ja, Jaap, als ik zeg Solex, waar sta je dan? Gewoon even dat beeld, waar ben je?
1: Daar sta ik als 15-jarige jongen. Ik mocht eigenlijk nog helemaal niet op rijden, maar ik had dat ding gekregen van een oude oom van mij. En dan sta ik gewoon thuis. En dan start ik dat ding en dan reed ik gauw een stukje over de weg heen naar het onderkomen van mijn opa en oma schuin aan de overkant. En weer terug. En zo rossen we er net liggen, Erwin.
0: Wat moest je toen ook de valhelm op eigenlijk, of niet? Of was dat nog zonder?
1: Ja, als je brommer reed, dan moest je een helm op. Maar goed, die had ik toen nog niet. Want dat zo dat je hoefde. Dat nog niet hoefde. Want ja, eigenlijk mocht ik er nog geen eens op rijden.
0: Nee,
1: dus,
0: maar ja.
1: Dat was gewoon illegaal.
0: Maar ik kan me herinneren, weet je, is dat dan zo'n Willempie-helm? Ken je die nog?
1: Ik ben nog als Willempie verkleed geweest met carnaval bij de jeugdvereniging. Dus ik had zo'n potshelm met twee van die slappen eraan. Zeg
0: maar. Ja, zo'n potshelm, zo'n flauw. Ja. Hey, maar je noemt ook Ameland, hè? Wat gebeurde daar altijd? Op het moment dat je denkt, ja, dat was het?
1: Ja, vakantie op Ameland. Vanaf de jaren 60 gingen wij met onze ouders naar Ameland toe, 2 weken.
0: Ja.
1: En dat was zeker in de 70's was dat, ja, gewoon beren gezellig. We zaten altijd met dezelfde, in hetzelfde huisje, met dezelfde buren, met dezelfde kinderen. Dus dat was elk jaar één grote reunie en één grote gezelligheid. En feest. Dat is gewoon feest om heen te gaan, zeg maar.
0: Maar was je nou vorige week, of dat was Ter Schelling volgens mij, of niet?
1: Ja, daar komen we nou net van terug. Ik zit hier nou op een parkeerplaats in het noorden van Friesland.
0: Je bent er terug. Oh, oké. Hey, en je zegt eerste verkering. Hoe zag dat eruit dan? Was dat hand in hand lopen, of was het vooral spannend om stil naast elkaar te zitten, laten we zeggen?
1: Dat ook. Hè. Mijn eerste verkering staat nu tegenover mij. Dat was in 1979. Toen, ik zat op een jongerenkoor en daar kwam op een gegeven moment Sylvia binnenwandelen. En toen had ik zoiets van, hey, daar moet ik eens eventjes wat meer tijd in gaan steken.
0: Ja.
1: Nee, dat was zo'n jaar. Vlinders in je buik, jubeltjes, knipoogjes geven. Op een gegeven moment pink hand in hand. En vanaf 1980, dus net buiten de 70 jaren, hadden we officieel verkering.
0: Ja, oké. Hij is nog steeds leuk.
1: Nee, nog steeds leuk, ja.
0: Hey, maar heel eerlijk, hè? Jaap, als jij nu weer even die jaren 70 binnenstapt, waar ga je als eerste naartoe, zonder nadenken?
1: Jeugdvereniging.
0: De jeugdvereniging.
1: Het jeugdwerk wat wij deden in de jaren 70. Waar we dus het hele gezin gewoon volop in actief in waren, zeg maar. Dat was vanaf 74 ben ik erin gestapt. En dat was onderdeel van ons leven, van mijn zussen, van mijn moeder, van mijn vader, allemaal. En dat heeft ons, dat was zo leuk om te doen. Dat heeft ons allemaal ook gevormd zoals we nu ook zijn, zeg maar.
0: Oh, wat dat was het. Ja, maak je zin maar af.
1: Ja, ja, ik vind dat was zo'n belangrijk onderdeel van het leven met allemaal. En dat was ook zo gezellig en zo'n feest om te mogen doen. En leuk om te doen. Dat is, dat denk ik nog met weemoed aan terug. Oh, ik zou zo weer terug willen.
0: Nou, je wist ook meteen waar je naartoe ging dan. Hè? Zonder nadenken, dat is mooi om dat te horen. Ja. Maar nu ga je ook met nadenken, maar nu weer onderweg naar huis, begrijp ik, van de Schelling.
1: Ja, we gaan nog even fietsen in Friesland. We rijden even naar Akkeren toe en dan rondje fietsen. En dan vanavond als alle fietsers bij jullie daar weg zijn, dan komen wij weer naar huis.
0: Oké, nou mag ik je even nog veel plezier wensen. Dankjewel voor je tijd en een goede reis straks naar huis.
1: Ja, dankjewel Erwin. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, goed aan Sylvia.
1: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Af en toe dan ga ik even de advertenties bekijken in het Utrechtse Nieuwsblad uit het jaar waarin zo'n liedje uitkomt. Dit was 1989, een advertentie van Vroom en Dreesman. Utrecht viert feest. Grijp uw kans bij de graaimiddag op de cosmetica-afdeling. Alles wat u in één hand kunt vasthouden, krijgt u gratis mee. Grappig, hè? Lisa Steinsfield bij Radio M Utrecht en win all around the world. Zometeen het regio-nieuws met Casper Kooi. In Leerdam komen enkele honderden woningen erbij. En je hoort zo meer over in het nieuws bij Casper. En staat voor je klaar ook de Fortunes.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: En het is precies 3:30. Casper, die zit hier. En ik zeg bouwen, Casper.
8: Ja, dat zeg ik ook, want er moeten huizen bij. In Leerdam komen er 800 en die komen dan in de nieuw te bouwen wijk Broekgraaf Noord. De gemeente gaat samen met grondeigenaren bekijken of die plannen haalbaar zijn. Binnenkort komt er ook een ontwerp voor die wijk en er moet ook een school komen. Utrecht krijgt mogelijk een nieuwe treinverbinding met Duitsland. Die moet over 2 jaar 6 keer per dag gaan rijden. De trein vertrekt vanuit Amsterdam en stopt dan ook even in Utrecht en gaat dan richting het Ruhrgebied. Het is dan voor het eerst dat die blauw-gele intercities van de NS door Duitsland rijden. In de Utrechtse wijk Overvecht is een drugsdealer opgepakt. Die had harddrugs bij zich. Hij viel nogal op door zijn rijgedrag. Toen er een speekseltest werd afgenomen, rende die weg. Maar ver kwam die niet. Hij werd ingehaald door agenten. En wielrenster Lorena Wiebes uit Meidrecht die keert morgen terug in de koers. Ze doet mee aan de Kopenhagen Sprint. Eerder werd ze nog gedisqualificeerd in de Giro. Haar fiets was toen te licht. Nou, door dat gedoe is ze nu extra gemotiveerd in Denemarken. Vorig jaar toen won ze die sprint nog. Meer sportnieuws op rtvutrecht.nl en in onze app. Krijg je nog het weer, veel bewolking, af en toe regen of motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen dan is er meer zon, is het net zo warm als vandaag.
0: Oké, dankjewel. Tot straks. Dan de verkeersinformatie met 3 meldingen die langer zijn dan 15 minuten. Daar staat 2. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Badenburg. Daar staat een kapotte auto. 2 rijstroken zijn dicht. 48 minuten vertraging. Ook een kapotte voertuig. Even kijken, dan gaat het om een vrachtwagen. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar is een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht. En 27 minuten extra reistijd moet je erbij optellen. En wat korter op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 22 minuten vertraging.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

Fortunes, 1971, Freedom Come, Freedom Go bij Radio Utrecht. Hey, en dit is jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen. Bij Radio M Utrecht, het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zijn in hetzelfde woordje of het onderwerp en de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? Dit is aanwijzing nummer 1. 3 platen, 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1.

Mariachi. En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4... bij je vrienden van Radio M Utrecht. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou een idee hebben bij het horen van de tweede aanwijzing... stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Dat staat er rechtsboven, app ons, doen we de rest. Zoals vrienden doen, gewoon via de WhatsApp. 3 platen, 3 aanwijzingen, eentje heb je gehoord... en dan betekent dat dit aanwijzing nummer 2 is.

En dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken? App hem dan als de sodemieter naar de studio van Radio M Utrecht. Via de app heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. En dat is na aanwijzing nummer 3.

0: Bardot, die heeft er niet zomaar. Dat kan mij redden, dat komt uit dit liedje, bedacht ik me net. Two Man Sound was dat. En ja, ik heb het antwoord, ik ga iemand bellen hoor. Dus daarom zei ik het ook, durfde ik het wel te zeggen. We spelen namelijk een spelletje. En dat spelen wij dan niet zomaar met iemand, maar met Manfred.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag jongen. Ken je dat ook nog van dat liedje? Dat het Brigitte Bardot, die heeft ze niet zomaar zo. Het schoot mij gewoon. Ik was helemaal niet meer beter. En toen hoorde ik dat gewoon. En ik zong het weer mee, wou ik zeggen. Ik zei dat. Oh, dat was echt wel een beetje. Dat kon allemaal niet zo hoor.
1: Dat het, ja. Nee, dat mocht het niet.
0: Nee, maar je hoort het. Ik weet niet. Dat gaat automatisch. Ja. Ik kon er niks doen. Oké. Manfred, goedemiddag. We spelen een spelletje.
1: Goedemiddag,
0: jongen. Veug jij op de 70s?
1: Ja, die vind ik hartstikke leuk. Lekker week, 70s muziek.
0: Ja, en vrijdag. Ik had vrijdag dus eigenlijk een vrije dag. Je moet je vrije dag opnemen. En liever niet, maar oké. Ik ben aanstaande vrijdag, zaterdag, zondag was ik eigenlijk vrij. Totdat Edwin Meerman zei, ja maar die vrijdag, dan doen we de top 100 van 1978. En toen dacht ik, ja, maar dat wist ik niet. Dus ik heb alle moeite. Ik zei, nou weet je, dan laat me vrijdag maar staan. Maar ik kom wel werken hoor, als dat moet. Ik wil die top 100. Dus het is me in ieder geval gelukt om die vrijdag te ruilen. Dus dan ben ik er vrijdag ook. Dus tot top 100 over 1978. Oh, dat wordt zo leuk. Nu zijn we met heel andere dingen bezig. 3 voor 4. Volgens mij was het een appeltje eitje? Of was
1: het een eitje appeltje.
0: Een eitje appeltje, oké. Dat klinkt net zo makkelijk, denk ik. Heel oud was jij trouwens, in jaren 70, voordat we daar...
1: Ik ben van bouwjaar 66, dus reken maar uit.
0: Oh, je hebt ze wel bewust in je tienerjaren echt in de... hoe heet dat?
1: Ja. Ik heb wel de muziek gehoord, maar het was ook leuk. In de jaren 80, ja, dat was meer mijn tijd, maar ja...
0: Dat was ook fantastisch natuurlijk, in de jaren 80. Ja.
1: Dat waren nog in 60, 70 en 80, waren het mensen nog muziek. Toen werd er nog muziek gemaakt, tegenwoordig is het allemaal boom boom.
0: Oké, nou klink je als een oude nummer.
1: Als een oude puntje.
0: Ik geef groot gelijk hoor. Het klinkt allemaal hetzelfde, ik hoor mijn ouders vroeger op. Ja, het klinkt allemaal, boom boom boom. Dit was geen boom boom. 3 voor 4. Even de oplossing, wat was de overeenkomst tussen die drie liedjes?
1: Oftewel twee,
0: ja. Want, je hebt ze ook via de app ook mooi gereproduceerd. Want welke drie liedjes heb je gehoord?
1: Gewoon, dan moet ik even kijken.
0: Ja, even kijken. Django met Danny de Munk. Wij twee, de Beatles, Two of Us en Two Man Sound. Ja, met de disco samba. Ik haal hem uit jouw WhatsApp, dus... Jij hebt het zelf gestuurd.
1: Net zo makkelijk.
0: Ja, precies. Dank je wel daarvoor. Dat scheelt mij weer. We hebben, even kijken. Je mag kiezen uit deze vier dingen. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje of het cool tasje.
1: Het cool tasje.
0: Ja, wordt het dat?
1: Cool tasje. Ja, dat wordt het.
0: Nou ja, want het wordt al een stuk warmer komende week. Dus dat klopt wel een beetje. Ja. Dus doe je goed.
1: Ja,
0: het cool tasje. Komt eraan, kerel. Gaan we ze opsturen. Oké. Okay. Pluk de middag.

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar

0: 9,95 op vitepro.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Zometeen, nou voor een paar tellen, hoor je Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Eerst de verkeersinformatie met de meldingen van 15 minuten of langer. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld, 15 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 28 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos, 17. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 26. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nulde en Harderwijk, 19 minuten extra reistijd. En dat geldt ook voor de N233. Dat is Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, ook daar dus 19 minuten.
6: In de mooiste Mitchell-Kopf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kopf-tuinen Lage Vuursche op mitchellkopftuinen.nl.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
9: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
12: Dit is
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Pluk de middag met Erwin Peters.

Billy Cyrus bij Radio M Utrecht en Achy Breaky Heart. Nou, ik merk al dat de jaren 70 voor veel mensen niet beginnen met muziek, maar met een beeld, een keuken, een camping, een brommer, een winkelstraat, een gezicht. Dus voordat we morgen beginnen officieel met de jaren 70, wat zie jij meteen voor je als je aan die tijd denkt? Dat is de vraag. Wat zie je meteen voor je als je aan de jaren 70 denkt? Stuur een berichtje naar de studio.

Ja, en de jaren 70, jongens. Ik bedoel, we zijn echt wel bezig met die jaren 70. Ik ben heel benieuwd wat je graag wil. Jaren 70. Waar denk jij dan meteen aan? Denk jij misschien aan wedden? Als ik zeg Chic en Le Freak, denk je daar dan aan of niet? Ja, 1979. We hadden net al over iemand die appte al. De spijkerbroeken bij de pijpen. Ja, daar gaan we.

0: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht.
1: Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
0: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
1: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium.

Julio Iglesias bij Radio M Utrecht en Guerme. En als je zegt de jaren 70 komen eraan bij Radio M Utrecht vanaf morgen de hele week, de week van de 70's hier met de apotheose aan de vrijdag en de top 100 van 1978. En het schijnt een verzameling te hebben, hè, deze Julio, van meer dan 1000 zijden sjaaltjes die hij allemaal heeft gesorteerd op de toonsoort van zijn nummers. Ja, oké. Nou ja. De vraag is dus, wat hoort er voor jou meteen bij de jaren 70? Dankjewel voor je berichten. Henk en Veenendaal zegt, ja, voor mij de jaren 70. Dat is mijn vader in zo'n bruine ribbroek, check rokend aan de keukentafel. Radio Veronica zag ik op de achtergrond. En mijn moeder die zegt, zet dat ding eens zachter. En natuurlijk de auto. Een DAF die vanzelf achteruit kon rijden. Dat vond ik als jochie echt magie. Annie uit Zeist, ja, oranje gordijnen, oranje vloerbedekking. En niemand die dat gek vond. En op zondag middag top opkijken met een kopje thee. Dat was echt genieten. En Kees uit Nieuwegein zegt, brommen rijden zonder helm. Wind door je haar en denken dat je de koning van de weg was. En dan s'avonds in de schuur sleutelen omdat hij het weer niet deed. Dat hoorde er gewoon bij. Ria uit Woerden, die camping, nat tentdoek, plastic bekers en altijd iemand met een gitaar die Wonderwall probeerde, maar het net niet was. En dan de bingoavond. Mijn moeder met 3 kaarten tegelijk. En Wim uit Amersfoort, ja, de zeezenders. Mi Amigo Noordzee, dat gekraak op de radio en je draaide net even aan je knop tot het een beetje te verstaan was. Dat gevoel krijg je nooit meer terug. Gerry uit Eigenstein, die zei, ja, jaren 70. Mijn moeder die zei, doe normaal! Terwijl ze zelf in een jurk met bloemen tot aan de enkels en plateauzolen door de supermarkt liep. En ik dacht, ja, toen al, wie doet er hier eigenlijk nou niet normaal? Ja. En ik, oh ja, televisieseries worden ook genoemd. En ik vond dat zo leuk, want ik denk dat deze ken je ook. Deze televisieserie uit de jaren 70, hè?

Diana Ross en Supremes, hè? En Where Did Our Love Go, 1964. Zometeen de Dolly Dots met Radio. En hoor je zometeen Casper Kooi met het regionieuws. En daarin onder andere dat het geen kat in de bakkie is voor de IJsselmeervogels om in de tweede divisie te komen. Je hoort er zo meer over in het nieuws met Casper. En voor die tijd heb je ook gehoord Joe Buck and The Way You Take Time. Hier bij Radio Utrecht, de plukte middag.

0: thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Socialdeal deals die je niet mag missen.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Het is 4:30, Casper is hier. Casper in de wijk Molenvliet en Woerden maken bewoners zich zorgen, vertel.
7: Ja, over gaswinning onder hun huizen. Een bedrijf uit Canada heeft daar plannen voor en heeft groen licht gekregen uit Den Haag. Over dat gasveld daar wordt al jaren gepraat en gedemonstreerd. Omwonenden die zijn bang voor Groningse toestanden.
8: En dan is het prettig.
9: Nee. Ja, nonsens. Onzin. Ja, ik vind het gewoon misdadig als ze het gaan doen.
10: Dat betekent dat je aardbevingen krijgt.
11: Wat gebeurt er naar de rand als Molenvliet gaat zakken?
12: Kort door de bocht zou ik zeggen, blijf van het gas in Woerden af.
7: De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn niet blij met de plannen en maken bezwaar. In Nichtevecht is vannacht een huis beschoten. Dat gebeurde aan het Klein Muiden. De kogelhulzen lagen op straat. Er raakte niemand gewond en er is ook niemand opgepakt. De plannen voor windmolens in Amersfoort zijn nog niet van tafel. Die molens die moeten komen bij een bedrijventerrein. De veiligheidsregio is het er niet mee eens en waarschuwt voor grote problemen bij een ongeluk. Want als er iets stuk gaat, kan dat terechtkomen bij een chemisch bedrijf daar. En dat is linkersoep, want dan kan er gif vrijkomen. De gemeente wacht de vergunningsprocedure af en hakt met een maand of 4 de knoop door. En dan een sport. IJsselmeervogels strijdt morgen om de promotie naar de tweede divisie. Thuis in Bunschoten is de return dan tegen Excelsior Maassluis. Die won de eerste wedstrijd op de valreep met 2-1. Je hoort de aanvoerder van IJsselmeervogels.
13: We hebben iedereen nodig ook nu achter staan. En ook al gaan zaterdag misschien even tegen zitten. We moeten er zaterdag gewoon hebben iedereen nodig. De jongens, het publiek. En dan denk ik dat het gewoon goed gaat komen.
7: Dan nog het weer. Veel bewolking, af en toe regen, motregen. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht zijn er buien. Morgen dan laat de zon zich iets meer zien en is het net zo warm als vandaag. Een graad of 18 dus.
6: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Dit zijn de meldingen vanaf 15 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. 35 minuten extra rijstrook, extra reistijd. De A12 dan, Den Haag, Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Knoppen Lunette. Daar is een aanrijding gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Je kunt het beste keren bij de Meern. Dat is afrit 15. Doe je dat niet, dan kom je in een vertraging van 26 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos. 15 minuten extra reistijd. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 22 minuten. En iets korter de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. 16 minuten vertraging.
14: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
8: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: The Dolly Dots bij Radio M Utrecht uit, nou, dat is net de jaren 70, 1979, de Dolly Dots en Radio. En daar is hij, dames en heren, hier is hij, Aart van Eldik.
1: Hallo!
0: Hallo! In een, nou, geen spijkerbroek met wijde pijpen, ik wou dat een beetje... ja, maar goed. Aart, welkom. Aart van Eldik hoor je zo meteen om 5 uur in het programma bij Radio M Utrecht. Laatste keer, deze week dan. Utrecht komt thuis. Aart, even eerlijk. Als jij een gitaar oppakt, gaan mensen dan luisteren of voorzichtig weglopen? Wat denk je?
2: Niet voorzichtig weglopen.
0: Rennen, wegrennen.
2: Rennen. Nee, ik wou dat ik gitaar kon spelen. Ja, ik wou überhaupt dat ik een instrument kon spelen.
0: Ja, want dat is je vraag, hè, zo meteen aan luisteraars. Wat voor instrument bespeel jij? Maar ik vind jou meer een pianoman.
2: Ik heb het wel eens geprobeerd en toen kreeg ik al heel snel een soort van kramp in mijn onderarmen. Toen heb ik dan maar weer opgegeven.
0: Of ben je toch meer, heb je wel eens geprobeerd om gitaar te spelen? Op zich kun je met 6 akkoorden, kun je heel veel, nou, 4 zelfs nog wel, kun je heel...
2: Mijn vrouw heeft een paar jaar geleden geleerd redelijk om ukulele te spelen.
0: Oh, dat is nog moeilijker volgens mij.
2: Nee, want het is maar 4 snaren.
0: Ja, maar dan, oh ja, oh ja, ik speel gitaar, maar... Het
2: is... Tenminste, ik zeg dat dat niet moeilijker is, dat het makkelijker is, maar ik vond het ook te moeilijk.
0: Ja, want dat is de vraag, hè? Waarom de vraag aan luisteraars is, jij speel je een instrument? En de reacties op Facebook, heb je die al bekeken? We spelen onze luisteraars veel
2: instrumenten? Nou, er zijn wel mensen die ook op latere leeftijd... Er was bijvoorbeeld iemand die op latere leeftijd is begonnen met drummen.
0: Oh ja, dat
2: ook,
0: ja.
2: En die drumt nu samen met haar kleinzoon. Dat is toch geweldig?
0: Dat is ook leuk. Ja, drummen vind ik ook wel iets voor jou. Maar ja, dan heb je ook een coördinatie nodig. Maar
2: nou, drummen is volgens mij het allermoeilijkste, toch?
0: Is dat zo? Een beetje drummen.
2: Al je ledematen moet je dan toch gebruiken. Ja. Armen en benen. En dan niet per se dat ze hetzelfde doen.
0: Ja, weet je hoe leuk het is? Ik heb heel
2: wat speel jaren... jij dan?
0: Nou,
2: gitaar?
0: Ik heb gedrumd. Ik heb een gitaar.
2: Oh.
0: Gitaar ook op latere leeftijd. Maar gewoon met 4, 5, 6, 8, af en toe gewoon wat akkoorden spelen.
2: Is nog hoop
0: leuk.
2: Voor mij.
0: Ah, joh, er is nog hoop. Maar ik vind jou meer een pianoman. Ik weet niet.
2: Ja?
0: Weet je, Richard Kleiderman, ken je die nog?
2: Ook die in die categorie met duwen.
0: Ja. En wat nog meer? Zometeen om 5 uur.
2: Nou ja, ik wil dus weten welk instrument mensen spelen en op welke leeftijd ze dat geleerd hebben. En was dat bloed, zweten en tranen? Ik praat met onze boswachter, want er is babynieuws te melden vanaf Fort bij Abcoude. Een hele bijzondere geboorte heeft daar plaatsgevonden. Daar gaan we het over hebben. En er was vandaag een rechtszaak waar onze Tessa Beyer bij was. Dat was heel tragisch. Twee schoonmakers van de NS die dachten... ach, wij vinden hier wat biertjes. Dan nemen we een paar slokken uit. Daar zaten drugs in.
0: Oh ja, ja.
2: Een van hen is daarbij overleden.
0: Bizar.
2: Ja, een hele heftige zaak. Dus daar gaan we het ook over hebben. En dan moet IJsselmeervogels er dit weekend voor zorgen dat ze mee blijven doen in de tweede divisie. Dus,
0: dat hoorde ik net.
2: Was daar een uitgebreide reportage over van onze vrienden van de sport.
0: Nou, dat en meer.

Mark Ember bij Radio M Utrecht en Belong Together. Oké, stel je heel even voor. Je hebt een groep die de ene hit na de andere scoort. Hè? Discoballen, strakke pakken, lichtshows waar je bijna een zonnebril voor nodig hebt. En dan komt er iemand met een lied aanzetten dat eigenlijk totaal niet in dat plaatje past. Geen feestnummer, geen liefdesliedje, geen meezingrefrein waarvan je meteen denkt, hup, de dansvloer op. Nee, een eeuwenoude tekst, oorspronkelijk gebaseerd op een bijbelpsalm. Dus serieus spul. En ergens zal er vast iemand in de studio hebben gezegd, weet je het zeker? Want ja, het ene moment dan zit je tussen de knipperende lampjes, de rokende versterkers en stapels vinyl. En het volgende moment probeer je een oud geestelijk liedje tussen de discohits te parkeren. Het klinkt net zo logisch als een tractor op een Formule 1 circuit, zoiets. Maar die producer, Frank, die hoorde iets. Niet wat het was, maar wel wat het kon worden. En dus begonnen ze te sleutelen. Een reggae-ritme eronder, een warme groove, stemmen die bijna zweven. En langzaam veranderde dat oude liedje in iets heel anders. Niet ouderwets, niet stoffig, maar juist tijdloos. En je ziet die technici bijna voor je. Laat op de avond, koude koffie, kop, knopjes schuiven. Nog één keer luisteren, nog één keer. En ergens daar, tussen al die kabels, sigarettenrook en studiowarmte, ontstond een plaat die uiteindelijk tientallen miljoenen keren verkocht zou worden. Van een eeuwenoude psalm naar een wereldhit. En natuurlijk, dat gaat over deze hit van Boney M. The Rivers of Babylon.

0: kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Een hele goede vrijdagmiddag tot 7 uur. Utrecht komt thuis hier op Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Casper. Hallo.
6: Hallo. In Nichtevecht is vannacht een huis beschoten. De kogelhulzen lagen op straat. Er raakte niemand gewond. In Leerdam komen 800 nieuwe woningen in een nieuwe wijk. De gemeente gaat samen met de eigenaren van het grond bekijken wat er allemaal wel en niet kan. En Muskie is dood. Wie? Muskie, een eend in Houten. De buurt die was er gek op en over een half uur hoor je er meer over.
5: Nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. Dat zijn er 2. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 35 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, ook 35 minuten. Zometeen hoor je Phil Collins en Sir Cliff.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburg 7 in Vleuten.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, er zijn mensen die denken het is wel Phil Collins. Maar wij vinden dat heerlijk hier op Radio M Utrecht. Two Hearts.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede middag. Het weekend klopt aan de deur op deze vrijdag 12 juni 2026. De dag dat er in Nichtevecht een huis werd beschoten, gebeurde in de nacht. Er raakte gelukkig niemand gewond. Het is ook de dag van de rechtszaak tegen twee mannen die vloeibare drugs in bierflesjes stopten. Een NS-schoonmaker die er niets vermoedend van dronk, overleefde dat niet. Zometeen onze verslaggever Tessa Beyer daarover. Op deze ook historische dag, we feliciteren onze eigen Tineke Schouten. Ze werd geboren op 12 juni 1954.
2: Speciaal voor Radio M Utrecht. Wat? Kan niet missen, hè, jongens. Hè? Lady Lachenbek.
0: Tineke Schouten, 72 geworden. Terug naar vandaag. In Utrecht is wakker ging het vanochtend over de gitaarfiesta in Houten. Nou, speel jij gitaar? Hoe heb je het geleerd? Deed je het als kind al? Misschien speel je een ander instrument dat je met bloed, zweet en tranen hebt leren spelen. Die verhalen hoor ik graag. Wat speel je en hoe leerde je het?

0: Numidia. Ik bleef geloven hier op Radio M Utrecht. Het is 16:45. De twee verdachten in de zaak rond de dood van een treinschoonmaker in Utrecht... die blijven voorlopig in de cel, werd vandaag duidelijk... tijdens een voorbereidende rechtszaak. In de vroege ochtend, zo'n 2 jaar geleden, raakte de schoonmaker onwel. Dat gebeurde op een rangeerterrein. Samen met een collega dronk hij uit achtergelaten bierflesjes. Maar wat ze niet wisten was dat er vloeibare MDMA in zat. En dat is weer de werkzame stof in ecstasypillen. Zeer giftig. Nou, die schoonmakers raakten onwel. Eén van hen, een man van 49, die overleed. Verslaggever Tessa Beyer was vandaag bij die rechtszaak. Tessa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Werd daar ook duidelijk hoe het gaat met de man die dit wel overleefde?
1: Ja, daar werd inderdaad ook even kort bij stilgestaan. En ja, het gaat niet goed met hem. Hij heeft blijvende hersenschade opgelopen. Hij kan niet meer werken. Hij is arbeidsongeschikt verklaard. En hij heeft ook laten weten dat hij daarom bij de voedselbank loopt.
0: Ja, is nou duidelijk, want dat is zo'n raar verhaal eigenlijk... dat er vloeibare drugs in bierflesjes zit. Hoe die stof in die flesjes terecht is gekomen.
1: Ja, dat moet er natuurlijk bewust ingestopt zijn. Het is wel een beetje de vraag hoe dat precies zit. Het kan een manier zijn om drugs te smokkelen. Maar dat werd vandaag ook nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat bij de inhoudelijke behandeling aan het licht komt. En die flesjes leken in ieder geval helemaal ongeopend en nieuw. Dus daarom konden die schoonmakers ook echt niet weten dat er iets anders in dat bier zat.
0: En hoe is de politie bij deze twee verdachten terechtgekomen?
1: Ja, de politie heeft één van die verdachten op camerabeelden gezien met een tas. En die tas, zegt de politie, is dezelfde als waar die flesjes in zaten. En verder zeggen de verdachten dat ze elkaar nauwelijks kennen. Maar ze hebben wel rond dit incident telefonisch contact gehad met elkaar. En de een heeft ook geld overgemaakt naar de ander. Dus dat vindt het Openbaar Ministerie natuurlijk ook opvallend. En het gekke is, in Capelle aan den IJssel is iets soortgelijks gebeurd... waar deze verdachten ook weer aan te linken zijn. Daar heeft ook een man een slok bier genomen uit een flesje... waaruit later bleek dat daar MDMA in zat. Hij heeft ook ernstige hersenschade opgelopen. Hij heeft het wel overleefd. En op dat flesje is dan weer DNA-materiaal aangetroffen... van een van die verdachten die er vandaag waren.
0: Ja. Zeggen zij zelf iets over deze zaak, over hun betrokkenheid?
1: Ja, in ieder geval dat ze er niks mee te maken hebben. Dus ze ontkennen allebei. En een van hen, die was er vandaag bij aanwezig... die deed ook erg zijn best om de rechter ervan te overtuigen... dat hij er niks mee te maken had. Zijn advocaat probeerde ook veel argumenten van het OM te weerleggen... over dat DNA op dat bierflesje, zei hij bijvoorbeeld... ja, dat kan er wel op allerlei manieren op zijn gekomen. En als mijn cliënt met dat flesje had geknoeid... dan had dat wel helemaal onder zijn vingerafdrukken gezeten bijvoorbeeld. En dat was niet het geval. Dus die advocaat... Die voerde erg verweer om de rechter ervan te overtuigen... dat zijn cliënt inderdaad niks mee te maken heeft... en dat hij in ieder geval nu op vrije voeten moet komen. Want beide verdachten zitten vast in afwachting... totdat die zaak inhoudelijk behandeld wordt. Ja, en die willen gewoon weer naar buiten. Een van die mannen die wil weer aan het werk en bij zijn familie zijn. Maar ja, de rechter die ging daar niet in mee... Die zei dat de verdenkingen zo ernstig zijn. Kijk, het staat nog niet vast, maar de verdenkingen zijn wel zo ernstig. En het is ook meerdere keren gebeurd. Dus daarom mogen ze nog niet naar buiten voorlopig.
0: Twee verdachten blijven dus vastzitten. En in november dan is de inhoudelijke behandeling van die zaak. Tessa, dankjewel.

0: Utrecht. Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen.
0: En de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Vanaf morgen terug naar de jaren 70 in de enige echte Week van de 70s. Bij ons,
1: Radio M Utrecht.

0: En zo swingen we richting het regionieuws van 5:30. En daarna praten we over een instrument dat jij speelt. Hoe heb je dat instrument ooit leren spelen? Was dat al op jonge leeftijd en moest je eindeloos eerst rotzooi met een blokfluit en vervolgens doorgroeien naar wat anders? Of misschien heb je op latere leeftijd wel een instrument leren spelen. Els Braquet stuurt een berichtje. Die zegt, nou, op de basisschool ben ik begonnen met blokfluit en daarna dwarsfluit bij de muziekschool op het Domplein. Op mijn 16e overgestapt naar de saxofoon en nu alweer 14 jaar klarinet. Kijk, dat is een carrière. Arja die schrijft, ik heb ooit blokfluit gespeeld. Wat een drama. Nu speel ik alleen nog luchtdrumstel. Beetje hetzelfde als luchtgitaar. Ja, speel jij een instrument en hoe heb je dat leren spelen? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen het nieuws met Casper. Onder andere over een eend waar ze in Houten dol op waren. Maar die eend is doodgereden. Wat er allemaal achter zit, je hoort het zometeen.
1: Ik heb mensen pijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: 5:30, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Problemen op het spoor?
6: Ja, van Via en naar Woerden vallen alle treinen tot 2:00 vannacht uit. En dat komt door een brand bij een elektriciteitsstation in Woerden. Blussen is lastig, want stroom, maar intussen is alles onder controle. In Leerdam komen 800 woningen. Die komen dan in een nieuw te bouwen wijk, Broekgraaf Noord. De gemeente gaat samen met grondeigenaren bekijken of die plannen door kunnen gaan. Binnenkort komt er ook een ontwerp voor die wijk. Er moet ook een school komen. In Vleuten is een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de Professor Brandsma-laan. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. In Houten zijn bewoners van een wijk verdrietig, want de buurteend is doodgereden. Die eend die leefde daar al 20 jaar en de buurt die was er gek op. Eend had zelfs ook een naam, Muskie. En een Facebookpagina.
7: Ik had gisteren mijn dochter naar school gebracht en ik kom de wijk ingereden. Dan zie ik daar hun staan met een zak. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, Muskie.
6: Ja, Muskie is dood dus. Bewoners zeggen dat er ook te hard wordt gereden in die wijk. En IJsselmeervogel strijdt morgen voor de promotie naar de tweede divisie. Thuis in Bunschoten eerste return tegen Excelsior Maassluis. Die won de eerste wedstrijd op de valreep met 2-1. Je hoort de aanvoerder van IJsselmeervogels.
8: We hebben iedereen nodig ook nu achter staan. En ook al zaterdag misschien even tegen zitten. We moeten er zaterdag gewoon hebben iedereen nodig. De jongens, het publiek. En dan denk ik dat het gewoon goed gaat komen.
6: Meer sportnieuws via de app. En op rtvutrecht.nl krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht buien. Morgen dan is er meer zon. Leuk voor IJsselmeervogels. En dit is dan 18 graden.
0: Drie meldingen vanaf de snelweg. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer file, een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar een kwartier op onthoud. Zometeen Dr. Hoek en ABBA.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Utrecht komt thuis met

0: Dr. Hook and Baby makes her blue jeans talk. Ja, vanochtend ging het bij Bob in Utrecht is wakker over de gitaarfiesta in Houten. En toen dacht ik, ja, gitaarspelen is natuurlijk heel knap als je dat kan. Maar ik vind het eigenlijk knap als je welk instrument dan ook speelt. Het is mij nooit gelukt. Denk ik toch ook gebrek aan doorzettingsvermogen. En het hoefde niet per se van mijn ouders. Maar als je nou wel een instrument speelt, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe je dat hebt leren spelen. Was dat bloed, zweet en tranen? Ricardo, hallo.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wat speel jij?
1: Ik speel bijna alle instrumenten.
0: Oh.
1: Het meest speel ik piano en orgel, maar ik speel ook saxofoon, accordeon, mondharmonica, saxofoon. Ik ben ooit begonnen met blokfluit en die heeft alle hoeken van de kamer gezien, kan ik je vertellen.
0: Maar is het dan zo dat als je zeg maar één instrument eenmaal speelt, dat het dan makkelijker wordt om nieuwe instrumenten onder de knie te krijgen?
1: Dat denk ik wel. Juist door de blokfluit als kind een hele goede muzikale basis geleerd. Toonladdertjes, hoe je moet je notenschriften lezen. En daarna kreeg ik orgelles. Mijn ouders hadden een orgel staan. Dus ik denk, dat werd dus een orgel. En met orgel leer je al gauw 3 balken tegelijk te lezen. Eentje voor je linkerhand, eentje voor je rechterhand en eentje voor je voeten. En vanaf daar is eigenlijk alles eenvoudiger geworden, omdat je dan minder notenbalken zijn.
0: Ja, maar wat een partij instrumenten zeg. Dus jij bent op feestjes, ben jij de man, Ricardo?
1: Ja, soms wel. Ik speel in een band, maar ik dirigeer ook koren. En ik heb ooit, toen ik nog in Weesp woonde, ik woon nu in Rhenen, Elst eigenlijk. Maar toen ik in Weesp woonde, wilde ik saxofoon leren spelen. Maar toen woonde ik op een flat. En ik denk, dat kan je buren niet aandoen. Dus ik heb een inbouwkast, de planken eruit gehaald. Ik heb schuimrubber in de kast geplakt. Gat in de deur, het deurtje van de kast gezet, zodat er een ventilator in kon. Ik zat helemaal samengevouwen in die kast saxofoon te leren spelen. ik kan het nog steeds niet heel erg goed, die saxofoon, bedenk ik me. Maar
0: je stond met je achterwerk in de kast. En wat is het moeilijkste instrument om te leren spelen? Waar heb je het meest moeite mee gehad?
1: Kijk, die saxofoon was lastig omdat je dan behalve de noten en je vingerpositie moet leren, maar ook je lippen moet gebruiken om een bepaalde spanning op het mondstuk te zetten, waardoor de klank ontstaat.
0: Ja.
1: Die vond ik denk ik het lastigst. Maar ik heb mezelf ook accordeon leren spelen voor de spiegel. En dan heb je aan de ene kant al die kleine knopjes. Maar die voelen allemaal hetzelfde op één knopje na. Dat is je vertrekpunt, zeg maar. Dat is de centrale C, mocht je dat zeggen. zo moet je in die spiegel kijken van welk knopje moet ik indrukken. En dan, aldoende leert men.
0: Maar het is al moeilijk zonder spiegel, lijkt me. Maar in de spiegel, dan komt alles in spiegelbeeld ook nog eens.
1: Maar anders zie je niet. Je kan er eigenlijk niet overheen kijken, omdat dat ding zo groot is. Dus die hangt op je buik. En dan in de spiegel probeer je dan te zien waar je vingers zitten.
0: Ja. Nou, ik bewonder je doorzettingsvermogen. Knap dat dat allemaal gelukt is. Leuk dat je zo muzikaal bent. Ben ik jaloers op. Dankjewel, Ricardo.
1: Nou, ik geef je graag een keer een lesje in welk instrument dan ook. Je hebt mijn nummer.
0: Oké, fijne avond.
1: Bedankt voor het bellen. Fijne middag, fijne avond. Hoi.
0: Hallo, Jerry.
2: Hi Aart, goedenavond.
0: Speel jij een instrument?
2: Een heel bijzonder instrument. Dat is een instrument met een wiel, een draaiorgel.
0: Aha.
2: Je moet dat wiel in beweging brengen om van binnen in het orgel met een krukas en pompstokken de balgen in beweging te brengen. Dat
0: Die
2: lucht in het orgel blaast. En met een riempje zorgt hij ervoor dat de boeken over de mechaniek toetsen heen glijdt. Dat alle binnen in de gaatjes van het boek muziekpatroon eigenlijk vallen.
0: Ja.
2: Dat het orgel eigenlijk muziek die moet spelen.
0: Kijk, dat is een prachtig mechanisch proces, zo'n draaiorgel.
2: Ja, dat is heel mechanisch, ja.
0: Maar moet je er muzikaal voor zijn?
2: Nou, je moet de maat houden om dat je genoeg voldoende lucht in het orgel hebt en de juiste snelheid van de muziek in balans te houden door aan het wiel te draaien.
0: Ja, precies. Want als je als een malle gaat lopen draaien, dan gaat het allemaal veel te snel. Dus het
2: gaat hartstikke snel.
0: Ja.
2: En ga je langzaam, dat die niet lucht genoeg, en dan gaat het zo sloom als een gegel hoor.
0: Nee, ik snap het. Ja, dat draaiorgel. Ik heb hem hier.
2: Ja.
0: Ah. Sta jij dan ook op straat met de draaiorgel?
2: Ja, om de week sta ik met mijn orgeltje in Hilversum te draaien.
0: Oh.
2: De zaterdag.
0: Ja.
2: Om de zaterdag. En,
0: waar in Hilversum kunnen we je vinden dan, Jerry?
2: In het centrum gewoon. Groest, Kerkstraat. En, ja.
0: En dan met zo'n bakkie. En dan rammelen.
2: Ik sta met een mansbusje sta ik te rammelen. Ja,
0: ja. Inderdaad. Ja. Leuk hoor. En wat is het repertoire van je draaiorgel?
2: Nou, het is een 18 toetsysteemtje, maar er kan best wel heel veel op. Ik heb onder andere Blikkendag. Ik heb Engelbewaarder.
0: Ja.
2: Ik heb van René Karst, Liefde dik in de kist.
0: Ja, ja.
2: En Shalali. Ja, noem maar op. Wat erop past.
0: Ja, waar je zin in hebt. Ja. Wat leuk. En een, zelf ook ooit een instrument leren spelen?
2: Ik heb ooit op een Hammond-orgel gespeeld, toen was ik nog daar.
0: Wauw.
2: Maar ik ging mijn eigen ding doen toen ik les kreeg.
0: Je ging je eigen, je was een eigenwijze.
2: Nou, ik ging zomaar dingen uit mijn hoofd spelen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Kon je dat?
2: Ja, heel bijzonder. Nu nog hoor, op een piano, wat ik ook zie op een piano. Hup, ik hoor het. Ik ben een sona.
0: Nou ja,
2: dus die leraar zei van oké. Je hebt geen last nodig.
0: dat is, je bent een muzikaal wonder, Jerry, begrijp ik.
2: Ja, ja.
0: Ongelooflijk. Leuk dat jij dan in Hilversum daar speelt. Onder andere, zullen we even Engelbewaarder doen, maar dan niet van het draaiorgel, maar gewoon Marco Schuitmaker zelf?
2: Ja, prima.
0: Gezellig. Fijne avond, Jerry.
2: Dankjewel, Aart.
0: Hoi.

0: SOS. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Gisteravond was ik wel even helemaal door en door nat geregend. Is het allemaal een beetje klaar met die regen?
1: Ja, ik denk dat het bijna klaar is. Nog niet helemaal, maar het is gisteravond, vannacht en vanochtend was het natuurlijk wel helemaal bal door zo'n front dat boven ons lag en een beetje uitregenen. Wat je nu nog krijgt zijn een paar buien. En vandaag overdag was het nog niet eens al te slecht vanmiddag. Ik heb nog her en der wat zon gezien. Klein beetje, maar toch. Als je niks verwacht, dan is een kinderhand snel gevuld. En 20 graden is het op veel plekken nogal geworden. Dus nou ja, het kan beter, maar het kan ook slechter. En je ziet het nu voor de westkust van Texel nog wat neerslag begint te ontstaan. Er ligt nu eigenlijk ook een beetje een front ten zuiden van ons, boven Brabant. Er wordt als het ware weer wat geactiveerd. Dus vanavond kan er wel af en toe weer wat regen vallen of eens een bui passeren. Dat lijken me niet hele grote hoeveelheden, maar de buien kunnen wel plensexemplaren zijn.
0: Okay.
1: Dus nog een paar.
0: Okay.
1: Ook morgen en zondag nog eens een enkele bui. Maar het is echt een enkele. Daar moet je misschien wel moeite voor doen om die net over je heen te krijgen.
0: Okay. Ja. En de temperatuur het weekend?
1: Ja, die zijn een beetje bescheiden nog. Er staat ook een straf windje uit het west-noordwesten. Vanaf de Noordzee dus. Denk aan 18, maximaal 19 graden.
0: Ja, en voor de maar moeten we richting dinsdag, geloof ik. Hè?
1: Ja, dan, dinsdag. Ja, want maandag dan is het nog steeds west-noordwestenwind. Dan wil het nog niet. Maar vanaf dinsdag gaan we trapsgewijs omhoog. Redelijk snel. 22 op dinsdag, 24 op woensdag. Nou ja, 27 daarna. En dan weten we het niet meer. Dan gaat de bandbreedte waarschijnlijk richting de 30.
0: Oké. Nou, dank voor nu en tot zometeen.
1: Tot zo.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Zes uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Rond middernacht was er een zware ontploffing in de sportschool. Zeven gewonden konden uit het puin worden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep twintigers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden bedoeld zijn voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 worden behandeld. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Annick Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Drie eerdere advocaten werden opgepakt omdat ze berichten zouden hebben doorgespeeld. Door problemen bij het spoor bij Woerden zijn drie reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Nou, premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, zoals het sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. En volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen drie leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. Drie andere kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De kinderen waren aan het fietsen tijdens een schoolreisje toen ze in een bocht werden aangereden door de automobilist. Bij hun school in Aksel hebben veel mensen vandaag bloemen neergelegd. Verschillende evenementen in Zeeland gaan dit weekend in aangepaste vorm door. En in Middelburg wordt een minuut stilte gehouden vanavond. En het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En nu krijg je de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio van Casper.
2: Ja, je hoort het al bij de NOS. Bij Woerden worden drie treinen met 1300 reizigers geëvacueerd. Er was een grote brand bij een elektriciteitsstation. Treinen rond Woerden die rijden niet. De NS is bezig met bussen. En die moeten over een half uur daar gaan rijden. Nog meer verkeer. Vanavond gaat de A12 dicht. Er wordt dit weekend aan de weg gewerkt. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Lunetten in de richting van Veenendaal. En in Vleuten is een fietser gewond geraakt na een botsing met de auto. Dat gebeurde op de Professor Brandsmalaan. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht.
1: Twee files nog. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel 20 kilometer. 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Dik 10 kilometer, dik 20 minuten oponthoud.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Everyone's a winner. Hot chocolate.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, van het album Disco Double. Een plaat die ons rechtstreeks katapulteert naar de jaren 70. Uitgebracht in 1978. Ja, en over de 70's gesproken. Heb je er ook zo'n zin in? Onze week van de 70's. Je hoeft niet heel lang meer te wachten, want morgen beginnen we ermee. Terug naar de jaren 70 met de mooiste herinneringen. De beste muziek. Speciale programma's, speciale gasten. Een top 100 op vrijdag. Reportages, schitterende jaren 70 prijzen. Alles erop en eraan. Vanaf morgen dus. Zometeen onze boswachter Olga Ekelenkamp. En die heeft heugelijk nieuws. Beschuit met muisjes. Voor een haviksstel. Waar en hoe dat allemaal zit, ze gaat het ons zometeen vertellen. Ja, verder is het erop of eronder. Morgen voor IJsselmeervogels. Degraderen ze of degraderen ze niet? Ze hebben nog één wedstrijd om niet te degraderen. En muziek zometeen van The King en nu Frank Boeien.

0: Office. Good luck, Charm. Radio M Utrecht. Op je vrolijke vrijdagavond. Ik ga eens praten met onze boswachter Olga Ekelenkamp. Olga, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, we hebben geboortenieuws, hè? Mooi geboortenieuws.
1: Zeker, zeker. Nou ja, in het voorjaar hebben we de boswachters van Natuurmonument natuurlijk aan de lopende band geboortenieuws. Maar de ene geboorte is wel net wat specialer dan de andere. En op Fort bij Heipkoude hebben we sinds een tijdje prachtig babynieuws, al vinden we zelf. Want de havik op het fort heeft 2 jongen.
0: En dat is bijzonder.
1: Ja, dat klinkt misschien niet zo spectaculair, maar dat is best wel bijzonder. Nou, het feit dat er überhaupt een havik is neergestreken op Fort bij Heipkoude mag al in de krant. Want het is een vogel die houdt echt van flinke bossen. Bosrijke omgeving, waar ook open land is om te jagen. En vaak broedt hij in naald- en loofbossen. Soms ook in een moerasbos. En het is van oorsprong een hele schuwe vogel.
0: Ja, dus wat doet hij bij Fort bij Heipkoude?
1: Ja, zou je je afvragen. Dat is een klein natuureilandje tegen de dorpskern aan. Niet bepaald rustig, zou je denken. Maar vogelkenners die zien een verandering, of eigenlijk een verbreding van het soort broedplekken waar haviken voor kiezen. En steeds vaker zijn er ook haviken in stedelijk gebied te vinden. In een park bijvoorbeeld. En nou, als je goed kijkt, heeft de havik op Fort bij Heipkoude eigenlijk alles wat hij zou willen. Maar dan in het klein, want hij heeft een klein bosrijk eilandje. En aansluitend zijn er open weilanden om te jagen.
0: Ja, en hij was er al geweest, hè?
1: Ja, vorig jaar broedde de havik ook al op Fort bij Heipkoude. En wilde natuurlijk heel graag dat hij dit jaar terug zou komen. Er was wel een kleine complicatie, want vanaf vorig jaar zomer zijn we druk bezig met de herbestemming van de kazerne van Fort bij Heipkoude. Speciaal voor de havik hebben we onze buitenwerkzaamheden helemaal naar voren geschoven. Eigenlijk alles om te voorkomen dat we de balt, dat paringsritueel van de havik niet verstoren.
0: Ja, en die is in maart, toch, de balts?
1: Ja, meestal wel, maar met goed weer kan het ook al in december of in januari beginnen. Oh, dus we moeten echt haast maken, maar dat is gelukt. En wat doen ze tijdens de balt? Ze vliegen dan rondjes boven hun territorium. En dat is vooral in de ochtend. En zo'n cirkelvlucht, dat doen ze met een hele langzame vleugelslag. En daarbij zetten ze hun onderstaartveren uit. En dat is een bijzonder gezicht, want onder de staart zit dan een soort van witte bol van veren. En daarnaast maakt het mannetje ook nog allerlei acrobatische duikvluchten. Dus een heel spektakel.
0: Ja, en die balts is eigenlijk, nou ja, een van de weinige kansen die je krijgt om de havik te zien, begrijp ik.
1: Klopt, en als je dat mist, dan is het dikke pech. En dan zie je die havik eigenlijk nauwelijks meer terug. Want dan bouwen ze een nest in een hoge boom, of ze herbouwen hun oude nest. En dan blijven ze zoveel mogelijk in het bos. Dus ik dacht, nou, dan ga ik maar gewoon vertellen hoe een havik eruit ziet. Want als je naar het fort komt, is het overigens nog gesloten, maar dan ga je niet heel veel zien. Want het is wel een indrukwekkende vogel. En die havik die lijkt nog het meest eigenlijk op een sperwer. Maar de havik is echt veel groter en krachtiger. En hij heeft ook wat langere vleugels en een kortere staart. En zijn kop steekt veel verder uit. Het vrouwtje havik is een stuk groter dan het mannetje havik. Het vrouwtje heeft meer het formaat van een flinke buizerd.
0: Ja, ze moeten nu natuurlijk voor voer zorgen voor hun jongen. Jagen ze allebei, mannetje en vrouwtje?
1: Ja, eerst het mannetje, maar later ook met z'n tweetjes. En het bijzondere is dat het vrouwtje havik op andere dieren jaagt dan het mannetje. Dat is ook wel logisch, want het vrouwtje is veel sterker en groter. Dus die jaagt op grotere prooien. Denk bijvoorbeeld aan kraaien en duiven, konijnen. Ze pakt soms zelfs een kip.
0: Opletten mannetje, daar in Heipkoude, mensen.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou, valt wel mee. Het mannetje die houdt het bij kleinere prooien. Mezen, vinken, lijsters, spreeuwen. En het mooie is, in de tijd dat die jongen gevoed moeten worden, zijn er vooral kleinere prooien beschikbaar. Dus het komt eigenlijk heel goed uit, want zo kan het mannetje zijn familie van voedsel voorzien.
0: Ja, je ziet ze dus niet zo vaak, maar als je ze ziet, wat valt er op?
1: Nou, uit de sporadische momenten dat onze boswachters de havikkuikens waarnemen, dan kunnen we concluderen dat hun donskleed, op dit moment hun donsveertjes, momenteel langzaam veranderen in een volledig verenkleed. Maar als ze uiteindelijk dan echte veren hebben, of helemaal in dat verenkleed zitten, dan wil dat nog niet zeggen dat het gelijk tijd is om uit te vliegen. Ze blijven sowieso zo'n 40 dagen in het nest. En daarna gaan ze heel voorzichtig de buurt verkennen. De buurt rond het nest eigenlijk, dus eerst van een ene tak naar een andere tak. En net als jongen van uilen worden deze kuikens ook takkelingen genoemd.
0: Takkelingen.
1: takkeling inderdaad.
0: Okay.
1: En nou, vervolgens van de ene naar de andere tak. En vervolgens is een keer een kort vluchtje naar een andere boom. Het gaat echt stap voor stap. En als takkeling worden ze nog een dikke maand gevoerd door hun ouders. En dan is het echt tijd om te gaan. Dan moeten ze echt weg uit dat territorium van hun ouders.
0: Oké, okay, nou, dan vliegen ze dus binnenkort uit. Maar de ouders, blijven die wel zitten voor het bij Apkoude?
1: Nou ja, ze blijven wel rondhangen waarschijnlijk. Ze zijn heel honkvast, inderdaad. En als ze eenmaal een goed nest op een goede plek hebben gevonden, dan zijn ze wel geneigd om daar jaren gebruik van te maken. Dus we hopen echt dat we volgend jaar weer goed babynieuws hebben.
0: Dat hopen wij ook. Mooi verhaal over haviken. Dankjewel, Olga Ekerenkamp. En een fijne avond.
1: Ja. Jij ook. Doeg!

vrijdagavond met Radio M Utrecht. En zometeen het regionieuws met Casper. Onder andere over het verstoorde treinverkeer van Utrecht richting Den Haag en Rotterdam. Gaat nog wel even duren hoe dat komt. Je hoort het zometeen. En nu de Bee Gees. We gaan jive talken.

0: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 6:30, het regionieuws met Casper. Gedoe op het spoor, hè?
6: Ja, zeker. Van, via en naar Woerden vallen alle treinen tot 2:00 vannacht uit. En dat komt door een brand bij een elektriciteitsstation in Woerden. 3 treinen stonden vast met zo'n 1300 reizigers. Die werden geëvacueerd. Treinen rond Woerden rijden dus niet en reizigers moeten omreizen. De NS zet rond deze tijd nu ook bussen in. We blijven in Woerden, want inwoners van de wijk Molenvliet die maken zich zorgen over gaswinning onder hun huizen. Een bedrijf uit Canada heeft daar plannen voor en heeft groen licht gekregen uit Den Haag. Over dat gasveld daar wordt al jarenlang gepraat en gedemonstreerd. Omwonenden zijn bang voor Groningse toestanden.
7: En dan is het prettig.
8: Nee. Ja, nonsens. Onzin. Ja, ik vind het gewoon misdadig als ze het gaan doen.
9: Dat betekent dat je aardbevingen krijgt.
10: Wat gebeurt er naar de rand als Molenvliet gaat zakken?
11: Kort door de bocht zou ik zeggen, blijf van het gas in Woerden af.
6: De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn niet blij met die plannen en maken bezwaar. In Utrecht blijven 2 verdachten vastzitten in de zaak van de dood van een treinschoonmaker. Die overleed 2 jaar geleden nadat hij op een rangeerterrein dronk uit achtergelaten bierflesjes. Daarin zat vloeibare drugs, hoort onze verslaggever.
12: Ja, dat moet er natuurlijk bewust ingestopt zijn. Het is wel een beetje de vraag hoe dat precies zit. Het kan een manier zijn om drugs te smokkelen. Maar dat werd vandaag ook nog niet helemaal duidelijk. Misschien dat bij de inhoudelijke behandeling aan het licht komt. En die flesjes leken in ieder geval helemaal ongeopend en nieuw. Dus daarom konden die schoonmakers ook echt niet weten dat er iets anders in dat bier zat.
6: Een collega van het slachtoffer dronk er ook van, die overleefde het. Straks om 9:00 gaat de A12 het hele weekend dicht. Er wordt aan de weg gewerkt. En dat gaat om het stuk tussen knooppunt Lunetten in de richting van Veenendaal. Je moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot meer dan 1 uur. En dit zal wel vaker voorkomen de komende tijd. Want in totaal moet deze zomer 30 kilometer asfalt worden vervangen. Meer nieuws via de app en op rtvutrecht.nl natuurlijk. Krijg nog het weer. Vanavond en vannacht buien. Morgen dan laat de zon zich meer zien en dan wordt het 18 graden.
5: 2 files nog, dat is het staartje van de avondspits. A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer, 5 minuten vertraging. A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 5 kilometer en 10 minuten oponthoud.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
13: Voordeelhuisjes.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl. Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap.
7: Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Jordan en Replay en Me Lobby You op Radio M Utrecht. Ja, het WK voetbal is begonnen, maar morgenmiddag komt er pas een einde aan het top amateurvoetbalseizoen 2025-26. In een heuse finale tussen IJsselmeervogels en Excelsior Maassluis wordt beslist wie volgend seizoen in de tweede divisie mag spelen. Nou, om degradatie te voorkomen moet IJsselmeervogels in eigen huis een 2-1 achterstand goedmaken. Collega Bert Kous blikt vooruit.
1: IJsselmeervogels speelde woensdag in Maassluis niet goed, maar dacht naar huis te komen met een 1-1 in de tas. In de slotseconde veranderde echter alles.
2: Ja, ik denk we gaan met 1-1 gaan we terug naar Spakenburg, is prima. En dan krijg je zo'n vrije trap over 60 meter. En dan valt hij heel ongelukkig eigenlijk. En dan in de laatste seconde dan verliezen we hem.
1: Je hoorde Willem Leushuis, de trainer van IJsselmeervogels. Die ploeg moet nu op de eigen Westmaat dus een 2-1 achterstand goedmaken. Om dat voor elkaar te krijgen zal er beter moeten worden gevoetbald dan woensdag. Dat herkent ook aanvoerder Jesse Schuurman.
3: Ja, maar als je dus inderdaad met een redelijk matige pot uiteindelijk, ja, je verliest hem 2-1. Maar dit resultaat had, dus stel je gaat dan goed voetballen, dan ja, dan heb ik zeker hoop voor zaterdag.
1: Schuurman is dan ook niet in paniek.
3: Het is maar een goalverschil. En wij hebben vaak aangetoond dat we gewoon echt genoeg goals kunnen maken. En ja, zaterdag moet zijn ons. Dus nee, ik zie het probleem nog niet voor. Het is natuurlijk, je verliest hem, maar ja, ik moet er gewoon zaterdag volop klappen.
1: En dat gaat gebeuren op de eigen, waarschijnlijk bomvolle Westmaat.
3: We hebben iedereen nodig ook nu achter staan. En ook al gaan we zaterdag misschien even tegen zitten, we moeten er zaterdag gewoon, hebben we iedereen nodig, de jongens, het publiek. En dan denk ik dat het gewoon goed gaat komen.
1: Ook Leushuis is ervan overtuigd dat het thuisvoordeel de doorslag gaat geven.
2: Dat geeft toch altijd extra energie. En het feit dat we heel weinig weggeven. Ik denk dat we zaterdag toch weer een ander IJsselmeervogels te zien krijgen.
1: Al met al ligt de druk wel bij IJsselmeervogels. Een club met zo'n succesvolle geschiedenis mag niet voor de tweede keer in 4 seizoenen uit de tweede divisie degraderen. Schuurman voelt die druk niet.
3: Ja, druk. We moeten gewoon de wedstrijden vinden. Dus het is niet per se dat ik extra druk voel. We doen gewoon ons eigen ding, hoe we laatste week hebben gedaan. En Dan moet dat gewoon zaterdag goed komen.
1: En de opdracht voor IJsselmeervogels in de beslissende finale wedstrijd is heel simpel.
2: Zaterdag winnen, hè?
0: En of dat lukt, dat kan je dus morgenmiddag live horen bij RTV Utrecht. In onze livestream op app en website rtvutrecht.nl. En dan hoef je niks van die wedstrijd te missen. We starten de stream om 14:30 's middags met de voorbeschouwing. En de wedstrijd begint dan een half uurtje later om 15:00.

0: Ace of Base. Rita Spannenburg, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Yes.
0: Ja, de dag van vandaag, wat moeten we er eens over zeggen?
1: Ja,
0: ik zou wel een zonnetje
1: ruimerig
0: kunnen gebruiken, zo langzamerhand.
1: Ja, begin je een beetje wit weg te bleken?
0: Ik begin een beetje wit op te trekken. En ik merk, en dat is niet terecht, dat ik dan tegen jou, omdat je dan de weervrouw bent, daarover ga klagen. Terwijl ja, jij gaat er ook niet over.
1: Nee, dat klopt. Nee. En ik voor een beetje vitamine D is het misschien ook wel lekker. En eens een keer lekker een avond in de tuin zitten is misschien ook aardig.
0: Ja.
1: Zijn allemaal mogelijkheden. Al denk ik ook dat je dit weekend waarschijnlijk best dus op het tuin of in een terras, in een tuin of op het terras kunt zitten. Als de stapelwolken in de avond van morgen en van zondag weer oplossen en de wind een beetje wegvalt, is het helemaal niet zo verkeerd weer. Maar er komt vrij veel bewolking aan. Het vorige uur ook al gezegd. Ja, het aantal buien dat nu de komende dagen valt is echt gering voor Midden-Nederland. Vooral Noord- en Oost-Nederland krijgt nog geregeld buien. Vanavond en vannacht zouden bij ons een enkele bui kunnen vallen. Nog wel een plensbui, maar een enkele bui. En morgen overdag, nou ja, ook een enkele bui die hier passeert. En hetzelfde geldt voor zondag. Stapelwolken, zon en een frisse wind uit het westen. Dat is nou niet de hoek die je wilt als je van warmte houdt. Omdat die Noordzee natuurlijk nog vrij kil is. Dus ja, die temperaturen heb ik op 18, maximaal 19 graden gezet.
0: Okay.
1: Als middagwaarden.
0: Maar verandering is op til als wij even de maandag doorworstelen.
1: Ja, als wij de maandag ook nog doorkomen. Er zijn modelberekeningen die van maandag een grijzige dag met Noordzeebewolking berekenen. Maar ik denk, als er al Noordzeebewolking komt, dan trekt dat over de Wadden en de Noordkust. En daarna lost het op, omdat de zon toch wel krachtig is om daar gaten in te branden. Maar oké, het is nog steeds kil, ook op de maandag. En dan vanaf dinsdag, dan komt er een hoge drukgebied bij ons in de buurt. Met lucht ook een beetje gevuld vanuit Frankrijk. Nou, Frankrijk gaat de komende dagen ook flink opwaarts in temperaturen. En daar pakken wij een aardig deeltje van mee. Niet alleen wij, ook België en Duitsland komen allemaal in warme lucht terecht vanaf dinsdag. Dus dat is een proces, een paar stappen die je op gaat lopen. Met flink wat zon, ook wel stapelwolken en wat hoge bewolking. Dus het zal niet voorlopig nog niet straks zonnig zijn. Maar het aantal zonuren neemt wel toe. En op de thermometer gaan we ook steeds hoger uitkomen. We mikken ergens eind volgende week op richting de 30 graden.
0: Oké, dat onthouden we.
1: Ja, is goed.
0: Dankjewel. Fijn weekend en een fijn weekje vakantie. Hè?
1: Ja, dankjewel. Hè.
0: Even, tot over als, een u week. Als u op de Wadden bent en dan je denkt, hey, is dat Grita?
1: Met de vinger omhoog om de wind, in de wind en zo. Ja.
0: Dan is zij het.
1: Ja.
0: Fijne vakantie.
1: Dankjewel.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool...

0: bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
1: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder. En dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
0: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Vanaf morgen terug naar de jaren 70 in de enige echte Week van de 70s. Bij ons
1: Radio M Utrecht
2: 1977.

0: Dit is de Avond van de Nostalgie bij Radio M Utrecht.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met

0: gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht.
1: Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
0: Zeven dagen, de mooiste herinneringen.
1: En de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Ik ben wie du. Vanaf morgen terug naar de jaren 70 in de enige echte Week van de 70s.
0: Welcome to the Hotel California. Bij ons
1: Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger.

0: dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
1: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
0: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Utrecht. Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen
0: en de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Vanaf morgen terug naar de jaren 70 in de enige echte Week van de 70s.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Vrijdagavond. En het was een barre week qua weer. Maar dit weekend gaat het weer een beetje beter worden. En zo kan je over het weer praten, maar zo kan je ook over de liefde praten. Of luisteren naar de liefde. Want de liefdesliedjes, ja, die gaan soms over een moment dat iemand op rock bottom ligt. Zoals we dat zo mooi in het Engels kunnen zeggen. Dus helemaal op de bodem van de put der liefde. En dan op een gegeven moment wordt het weer beter. Dan ergens in de verte lonkt de liefde. Nou, ik probeer de hoeveelheid liedjes die liefde geven en liefde nemen in balans te brengen vanavond. En ik begon met Lost Without Your Love, dus van Brad. En nu moeten we toch nog even door de zure appel heen bijten met weliswaar een prachtig liedje van de kast. Het heet Woorden zonder woorden. En daarna komt Cressip eraan. En die geven weer hoop.

wijze woorden van Celine Dion op Radio M Utrecht. Think twice, oftewel look before you leap of kijk uit voordat je springt. Want voor je het weet, zing je ook nog het volgende liedje mee van Mighty Sparrow en Byron Lee.

briljante muzikant Otis Redding. I've got dreams to remember. Welke droom hou jij vast? Welke komt iedere keer terug? Nou, ga daar maar eens even lekker over zitten peinzen. Naar aanleiding van Otis. En terwijl je luistert naar Gloria Estefan op Radio M Utrecht. Here we are.

Loving Angels Instead. Robbie Williams op Radio M Utrecht. Een man die ook zo graag in Nederland komt en hier optreedt. Maar ik vind het zo lekker om hem gewoon te draaien op Radio M Utrecht. In de Love Songs. En dit liedje beschouw ik als de moeder van dit programma. Dankzij Minnie Riperton hebben we...

0: Wel mooi. En zo'n liedje dat uitdooft als een kaars waar je nog lekker van kan genieten. Andrea Bocelli zwaait nog even naar je. En zegt fijn dat je geluisterd hebt naar Per Amore. Op Radio M Utrecht hoor je straks John Denver. En ook Tina Turner. Maar eerst heeft Claudia de Breij nog een dringende vraag aan je.
1: Als de oorlog komt en als ik dan...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De middelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis.

0: Beleef de jaren 70 met Radio M Utrecht.
1: Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
0: Zeven dagen de mooiste herinneringen
1: en de beste muziek.

0: Utrecht. Luister vanaf morgen naar de Week van de 70s.
1: Zeven dagen, de mooiste herinneringen.
0: En de beste muziek uit een onvergetelijk decennium. Vanaf morgen terug naar de jaren 70 in de enige echte Week van de 70s.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De week van de 70's.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.